0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft

0: Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat hij open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Bear Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet

0: Dag gaat die open.
1: De stembus voor de Brabantse top 100.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
1: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Aankomende donderdag gaat die open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
3: Ik alleen, de Lucas dan weer op.
0: Jij krijgt de 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
2: Omroepbrabant.nl/top100.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
3: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
3: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Kijk, dat is even lekker, hè? Dan gaan we weer van start. Met inderdaad weer een warme dag. Terwijl wij de zon, oftewel de koperen kloot, zien wij alweer langzaam schijnen. En kijk, goedemorgen. 6:03. Van harte welkom. Als je denkt, nou, ik ben wakker en ik wil even laten weten dat ik wakker ben, dan stuur even een appje naar 06-573-282-103. Dus 06-573-282-103. En dan vinden wij het heerlijk om samen met jullie de dag op te starten. We hebben er verrekkers veel zin in. We gaan er een mooie uitzending van maken. Dus pak lekker wat te drinken en doe met ons mee op deze maandagochtend.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: zelf van het WK voetbal.
1: Gaat ook snel.
0: Ja, gaan we het straks nog wel langer over hebben ook. Want ja, we moeten natuurlijk weer inzetten op
1: het
0: een
1: WK
0: wedstrijd.
1: Het WK-voorspelspel, ja, ja zeker.
0: En deze band staat in Tilburg vanavond. Duran.
1: Ja. Vandaag jarig. Menno Bentveld, 59 jaar. Dan Brown is 62 geworden. Schrijver van de Da Vinci Code onder andere. En voetbalcommentator Leo Driessen, 71 alweer.
0: Ja, zegt, en schrijver van De Meeste Dromen Zijn Bedrog.
1: Dat klopt, ja.
0: Dus ja, dat is waar, toch ja. Twee dingen achter zijn naam staan in het leven.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En daar zal hij ongetwijfeld enorm trots op zijn.
0: Daar ga ik vanuit.
1: Marieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De eerste ronde van de onderhandelingen tussen Amerika en Iran zit erop. De landen spraken sinds gisterochtend met elkaar in een luxe hotel in Zwitserland. Qatar en Pakistan waren de bemiddelaars. Het doel is nog steeds om binnen 60 dagen een definitief akkoord te bereiken en om de oorlog te stoppen. Een automobiliste is gisteren tegen een lantaarnpaal gebotst in Oosterhout. Volgens de politie moest de vrouw uitwijken voor een konijn op de weg. Er is niemand gewond geraakt bij het ongeluk. Ook het konijntje heeft het ongeluk volgens een agent overleefd. En het is intussen een vertrouwd beeld geworden. Japanse fans die na een wedstrijd op het WK het stadion helemaal schoon achterlaten. Maar de vrouwen van al die mannelijke opruimers die thuis zijn gebleven, die zijn niet zo blij. Want die mannen doen thuis volgens die vrouwen helemaal niks. Ja, de vrouwen hopen dat de ophef ervoor gaat zorgen dat de mannen thuis ook eens even wat gaan doen.
1: Nou.
2: Heel terecht.
0: Hoe is dat bij jou thuis?
2: Nou, ik durf wel te zeggen dat ik wel iets meer opruim, hoor.
0: Ja?
2: Ik moet niet heel erg klagen, maar ik ben wel een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje zo OCD als er dan van die dingen op een bepaalde plek liggen waar ik eigenlijk niet wil dat het ligt.
1: Ja, oh ja,
2: dan moet het wel weg.
1: Ja, okay.
2: Maar dan doe ik het wel zelf, moet ik zeggen.
1: Ja, in het kader van dat het 6:12 is, laat ik even heel even dit onderwerp langs me afgaan.
0: Nu slaapt ze nog.
1: Nee, ze is wakker.
0: Oh.
1: Dat is ook een probleem.
2: Dus, ga je het niet aan branden?
0: Oh, ik doe thuis echt veel minder. Durf ik gewoon hardop te zeggen.
1: Ja, durf je daar gewoon te zeggen?
0: Ja.
2: Oh. Vind je jouw vrouw dat erg?
0: De ene dag wel meer dan de ander.
1: Laten we daarop
2: mooi antwoord.
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, ik...
0: Ik ben echt slecht in opruimen. Het maakt me ook gewoon niet zoveel uit.
1: Nee?
0: Zolang, kijk, je hebt vies en niet opgeruimd.
1: Ja.
0: En niet opgeruimd vind ik niet erg. En vies wel.
1: Kijk.
0: Dus ik poets wel, maar er liggen wel allemaal flupsjes overal en zo.
2: Oh ja, nee, dat kan ik niet tegen.
0: Nee, ja.
2: Nee, dat is... Nee.
1: Goed, ook in dit kader nog steeds. Snap dat jullie mij uit willen lokken. Laat ik het heel even gaan. 13 minuten over 6. Kei, goedemorgen.

0: November 12 to 12.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Koffie of thee, daar gaan we weer voor op deze maandag, terwijl het zonnetje schijnt. En ook met deze temperaturen mag je in plaats van koffie en thee, mag je ook sturen ijskoffie of ijsthee. Dan vinden we dat helemaal oké. Het is warm, dus dat snappen wij. Vinden we helemaal niet erg. We hebben twee liedjes. Zometeen hoor je een paar seconden van het liedje. Uiteindelijk gaat het om wat jij graag zou willen horen. En dat mag je dadelijk laten weten door een appje te sturen naar 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd waar je voor gaat vandaag. Het zijn echt twee totaal verschillende liedjes. Maar het is helemaal aan jullie zometeen. En als je dan toch lekker bezig bent, zo 's ochtends, en je wil misschien nog de hitte een beetje voor zijn, dan stuur in ieder geval even een appje. Zijn wij keihard mee geholpen. En jullie hebben misschien dadelijk wel je favoriete liedje op de radio.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Toto en Mushanga.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Axwell en Ingrosso en The Sun Is Shining hoort bij thee. Zeg het maar, waar gaan we voor op deze maandagochtend? Wil je Toto horen, kom je bij koffie? Zeg je nee, doe maar Axwell en Ingrosso, dan zit je goed bij thee. Je mag nu koffie of thee sturen naar 06-573-28203. Dus koffie of thee, dat is al meer dan voldoende. Na 06-573-28203. En wacht er niet lang mee, want dan kunnen wij in ieder geval dadelijk stemmen gaan tellen. En dan hoor je na 6:30 wat het uiteindelijk is geworden. Toto is koffie, Axwell & Ingrosso is thee. Ik zou zeggen, appen maar!

0: Ja, Kresef en Going to of Go to Sleep uit de Zero's. En wat hebben we een mooi Zero's weekend achter de rug bij Omroep Brabant. Het was genieten en een feest der herkenning.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie hoort vandaag Toto en Mushanga.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Axwell en Ingrosso en The Sun is Shining. Hoort bij thee. Je hebt nog een minuut of twee om te laten weten wat jij graag wil horen. Dus ja, help ons even. Pak even de telefoon en stuur een appje naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203 zou super fijn zijn als je ons even helpt. Wil je Toto horen met Mushanga, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, ik wil Axwell & Ingrosso met The Sun Is Shining, dan zit je goed bij thee. Dus stuur maar koffie of thee, dan komt het dik in orde. En wacht er niet te lang mee, want we gaan zo meteen stemmen tellen.
3: Als je ons iets wil zeggen, stuur je toch gewoon een app.
0: Zo is het.

0: Nou, daar is hij dan toch 6:58. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Jammer, maar er is alweer een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 7 kilometer. De vertraging is al een kwartier. Het zal best nog wel eens meer kunnen worden, want de weg is helemaal dicht. En hij blijft dicht tot, schrik niet, 17 juli. Juli.
0: Wat?
1: Met een i.
0: Ja.
1: Werkzaamheden,
0: meneer. 17 juli?
1: 17 juli.
0: Nou.
1: En van, even kijken, wat was het ook weer? Even opzoeken.
0: Ja,
1: van
0: nee,
1: de andere kant op, tussen Everdingen en Gorkum.
0: Ja.
1: Van 29 juni, dus volgende week maandag, tot 3 augustus.
0: Nou, oké. Okay, ja, nou, dan houden we er rekening mee. Alvast bedankt.
1: Ja, via het is niet Den anders. Bosch en succes met je programma.
0: Ja, kei bedankt.
2: Op Brabant.
0: Vandaag blijft het droog, is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vandaag 29 tot 31 graden. Het is 6:53. We gaan naar het nieuws, krijg je van Marieke.
3: De politie doet onderzoek bij een huis in Bergen-op-Zoom omdat mensen daar vannacht schoten hebben gehoord. Dat gebeurde bij een huis vlakbij het station. Bij het huis is een kogelgat te zien. Agenten vonden ook een verdacht pakketje waar onder meer vuurwerk in zou zitten. Die is inmiddels weggehaald. Zit je rustig voetbal te kijken, slaat opeens de bliksem in je huis. Het overkwam Frank uit Waalwijk zaterdagnacht.
4: Ik zit 2 meter van de meterkast af. Ze hebben een meter of 2 van de meterkast af. Ik hoorde een knal en de vlammen sloegen uit de meterkast. Dus toen was paniek. Gelijk helemaal zwart natuurlijk. Er kwam geen enkel verlichting meer.
3: Ja, wat bleek, het huis stond in brand en er zat een gat in het dak. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het huis is groot. Frank en zijn vrouw mogen er voorlopig niet in. Even schrikken voor een gezin in Oplo gisteren. Ze waren picknicken in het bos en hadden hun camper aan de weg geparkeerd. En toen ze terugkwamen stond hij in brand. Omstanders hadden brandweer al gebeld, maar de camper was niet meer te redden. Niemand raakte gewond. Iran en Amerika hebben vannacht in Zwitserland gepraat over het stoppen van de oorlog in het Midden-Oosten. Pakistan en Qatar waren de bemiddelaars. Zij zeggen dat de gesprekken positief waren en de landen afspraken hebben gemaakt. Zo hebben de VS en Iran nu een communicatiekanaal, zodat ze kunnen overleggen over schepen in de straat van Hormuz. De eerste ronde gesprekken is nu afgelopen. De rest van de week praten de landen nog verder. Het gevoel bij Oranje is sinds de 5-1 winst op Zweden zaterdag een heel stuk beter. Toch blijft het elftal ontevreden over het moment tussen de eerste drinkpauze en de rust. Zweden zette hun elftal om en was daardoor lange tijd de baas op het veld. De spelers konden dat zelf niet oplossen. Bondscoach Koeman moest er ingrijpen in de rust. En dat is zorgelijk, zeggen PSV en Oranje-iconen Willy en René van de Kerkhof. En Willy kijkt vooral naar aanvoerder Virgil van Dijk.
5: Dat is eigenlijk aanvoerderstaak. Virgil had daar gewoon moeten zeggen, jongen, jij daar. De aanvoerder moet dat sturen. En dat miste ik wel een beetje bij Virgil. Als je gewoon niet luistert naar een aanvoerder, moet je hem naar hem toe gaan, aan zijn oren trekken. En dan zeg ik, je gaat dit doen.
3: Ja, dat was dus Willy in de Willy René podcast van Omroep Brabant, die nu overal te horen is. De volgende wedstrijd is in de nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië.
0: Ja. Dus ik ben benieuwd wat de mannen dan te melden hebben. Hè?
6: Ik ook.
0: Ja, die kunnen het ook niet loslaten, die twee.
3: Nee, dat is het. Ze zijn helemaal vastgebeten, die.
0: Ik zag trouwens dat die in... van de Housewives of van het Zuiden, weet
3: oh, Marjan?
0: Nee. Willy zat... hun waren naar het Philipsstadion.
6: En
0: Willy komt in één keer daar weer aanzetten op een goed moment.
6: Ja, ja, ja.
0: Zat lekker mee te shampoepelen met...
6: En terecht.
0: Ja,
6: dus en terecht.
0: Die hebben nog wat tactiek meegegeven. Ik denk, nou, verrek, die is ook overal. Hè.
6: Ja.
0: Maar goed. Nee,
6: hij zou het liefst zelf nog gewoon linksbuiten gaan staan, hoor.
0: Dat zou hij doen,
6: ja.
0: En ik denk dat hij nog een goed trekballetje kan geven.
6: Dat denk ik ook. Uit stilstand wel.
0: Ja, maar die
6: en dat doet hij één keer.
0: Ja, en dan is het afgelopen.
6: Dan scheurt hij alles af wel, maar ja.
0: Ja, wat dat betreft... Willy en René blijven natuurlijk iconen. En die hebben gewoon zoveel gevoel nog met dat WK. Die hebben natuurlijk overal... Ik denk echt, maakt niet uit welke tijdstip die wedstrijd nog van Oranje eventueel nog gaat komen. Maar al is het om 3:00 s'nachts, die gaan zitten, die twee.
3: Die zijn erbij.
0: Zeker. Die zijn erbij.
3: Zeker.
0: Dus voor meer voorspellingen, bel Willy of René. Yes, kijk, goedemorgen. Wij gaan de stemmen tellen. En zometeen dan hoor je of het koffie of thee is geworden. Eerst Mel en Kim en Respect.

0: Ja, dat is de grote vraag. Koffie of thee? Tim, kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad?
1: Ik heb een goed weekend gehad. Ik had een kijkduin. Lekker weekendje op de camping.
0: Een kijkduin? Och man, ja. Dat is helemaal fantastisch nu, hè? En heb je daar dan gewoon een vaste caravan of zo? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, we hebben net een caravan gekocht, een nieuwe. Dus het was even een weekendje, was even proef.
0: En? Alles bij?
1: Alles zat erbij, alles was goed gegaan. We hebben de storm hebben we doorstaan, dus ja.
0: Kijk, wat goed. En nu weer heel de week aan de bak?
1: Ja, nou weer heel de week aan de bak. Maar ja, dat vind ik niet erg, want nou is het lekker fris in de winkel.
0: Het is nou goed. Ja, want waar werk je ergens?
2: Ik werk in de supermarkt en slagerij.
0: Hé, kijk, dan is het... Och man, daar ben ik wel jaloers. Dat is heel dag inderdaad lekker in het aircootje staan. Dat is top.
2: Ja, dus als het even te veel wordt, dan ga ik gewoon even in de koelcel staan.
0: Ja, dan kom mijn stijve spieren terug na een half uur, omdat het zo koud is. Hé, wat kan ik voor je draaien? Gaan wij voor koffie of gaan we voor thee deze ochtend?
2: Ja, doe mij maar thee.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even een klein beetje de zon laten schijnen.
2: Yes, dat is helemaal goed.
0: Maak er een mooie week van, hè?
2: Doe hetzelfde.

0: The Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks. In een kei goeiemorgen. We hadden vorige week niet echt een hele lekkere week. Ben ik heel eerlijk.
1: Een half puntje in totaal.
0: Ja, was echt niet best.
1: Ja, dat was niet best.
0: Dus,
1: maar ik heb ook het idee dat het aan Niek en René ligt, als ik heel eerlijk ben. Ja, dat durf ik nu ze er niet zijn wel te zeggen.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, durf jij gerust een grote mond te hebben daarover.
1: Ja, zeker. Ja. En als ze terug zijn, niet meer. Maar
0: nee, dan zeggen we gewoon... Nee. Het heeft te maken natuurlijk met een berichtje. Eén berichtje wat we straks sowieso gaan bespreken om 7:10. Alleen het hele ding is, dat berichtje staat bij ons nog niet in het draaiboek. We hebben alleen een titel. Dat krijgen we zo meteen van Marieke. En wij moeten gaan raden waar dat over gaat.
1: Ja,
0: dat,
1: en je kunt thuis ook gewoon mee. Dus stuur het in. Wie weet dat jij wel een punt kan scoren.
0: Help ons vooral. Ja.
2: Nou, daar gaan we.
0: Ja.
2: Hier kun je ook lunchen met de hitte.
0: Hier kun je ook lunchen met de hitte, ja. Dat is een van de exclusieve locatie waar je totaal niet aan denkt waarschijnlijk.
1: Ja. Ja, of iets heel stoms. Gewoon zo in de supermarkt.
0: Ja. Is het bij een paleis van de koninklijke familie?
2: Ik zeg niks.
0: Zoiets denk ik, snap je?
1: Oké. Bij het paleis, ik zeg in de supermarkt, daar zit nog wel een hoop tussen.
0: Daar zit heel veel tussen, ja. Of een zwembad. Zou het niet een zwembad zijn?
1: In een zwembad?
0: Of in een zwembad.
1: Dat is eigenlijk veel beter dan een supermarkt.
0: Dat is misschien, laten we daarvoor gaan. Ja. Zoiets zal het wel zijn.
1: Ja, in een zwembad.
0: In een zwembad. Gewoon met een tafel die er gewoon in staat. En dan kun je gewoon, dan blijf je cool.
1: Ja, en ook wel zo'n liggend blad, weet je wel. Wat je bij die hele dure hotels wel eens hebt. Zo'n drijvend ontbijtje.
0: Ja, zoiets zal het wel zijn.
1: Ja, dit moet het zijn.
0: Nee, dat is verder prima. Je hoeft ook niet met te appen, want wij zijn er.
1: Dit kan niet anders dan dat dit het is.
0: Jongens, we gaan een klein beetje liefde vieren op deze maandagochtend. Doen we met Beyoncé en Love on Top tot de klok van 9. Oh, 7. Ah, sorry.
1: 27 keer herhalen.
0: Ja, dat was maar 9 uur. Maar goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een laag niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
10: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
9: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
11: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
9: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 7:02. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer bij de ANWB. Erwin de Hart, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen Jordi. Alles goed bij jou?
12: Ja, zeker.
13: Ja, nou, het verkeer gaat het wat minder eigenlijk vanochtend.
12: Vertel.
13: Ja, er is een ongeluk gebeurd met 3 auto's en een vrachtwagen op de A2. Maastricht richting Eindhoven. En dat geeft veel vertraging tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. 8 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer file. En dat is extra druk natuurlijk, want de A27 is dicht van Breda naar Gorkum tot 17 juli. Tussen Hank en Knopend Gorkum heb je al een staat het als vast over 7 kilometer. Een kwartier vertraging op de A50 Oss-Eindhoven bij Veghel Noord. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Dat helpt dan ook niet. Een kapotte vrachtwagen tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 20 minuten vertraging.
12: Dankjewel, het is maandag. Dus zometeen gaan we weer eens even bellen met Jan Biggels. Kijken hoe zijn weekend was.
14: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
24: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
25: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
27: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
26: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
28: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
26: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
29: Aankomende donderdag gaat die open.
30: De stembus voor de Brabantse top 100.
29: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
30: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.
31: Dat vind ik zo'n zeldzame zaadschieter.

0: Sky, goedemorgen en van harte welkom. Het is momenteel 9 minuten over 7 alweer. Het is maandag 22 juni. Blijft vandaag droog, veel ruimte voor de zon. Er is een zwakke tot matige noordoostenwind. En daardoor komen de temperaturen uit tussen de 29 en 31 graden. Dus en hou er rekening mee, de zon is zeer fel. Dus binnen een minuut of 10 kun je al verbranden. Dus goed insmeren, of in de zon, of uit de zon blijven, of in ieder geval zorgen dat je ook zoveel mogelijk binnen blijft als je snel verbrandt.
1: Ja, even een blik in de geschiedenis, want vandaag in 1990 het Checkpoint Charlie in Berlijn opgeheven, na de val van de muur was dat. In 1527, dat is een tijdje terug, wordt Jakarta opgericht.
0: Nou.
1: En in 2000, op Mars, worden geulen gevonden die door stromend water zijn gemaakt. Nou.
0: Het is vandaag de dag van het regenwoud, het is ook de dag van de éclair en het is de dag van het kussen op de wang.
1: Oh ja, dus, in België doen ze dat volop. Ja, natuurlijk gewoon iedereen en welkom.
0: Trouwens 1, sorry. In Spanje is 2.
1: Ja, oh ja.
0: Ja, dat was het, ja.
2: En hier doen we meteen 3, hè?
1: Ja, maar we doen het wel echt minder.
0: Ja.

0: gebeurde bij een huis aan het Silverschoonplein, vlakbij het station. Uit huis een kogelgat te zien. Agenten vonden ook een verdacht pakketje waar onder meer vuurwerk in zou zitten. Die is inmiddels weggehaald. Ja, het is niet meer echt nieuws, maar ik zeg het toch nog maar een keertje. Het is keiwarm. En ook in België hebben ze er last van, maar daar heeft een lunchtent in Leuven iets op bedacht.
1: Ja.
0: Je kunt daar lunchen in de koelcel.
2: Ah, ja. Ja, wel echt leuk, maar geen punten.
0: Nee. Mag je mij de schuld niet geven?
2: Nee.
0: Ik ga
2: wel luisteren. Nee, het lag wel echt aan ons, toch?
1: Wij zeggen niks, maar wat ons betreft is dit meteen ook jouw laatste nieuws deze week.
0: Ja, leuk. Nou, ik ga even verder. Je zit ook tussen de grote flessen drinken. En het is daar ongeveer 3 graden. Dus ik denk lekker. Dat je misschien wel je trui mee moet nemen.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, ik vind 3 graden wel heel koud. Jullie?
2: Nee, hoor.
1: Heerlijk. Ja, nou ja. Niet voor
2: beter
1: niet
2: dan 30. Ik hou echt van kou.
0: Oh, ik weet niet hoor. Als je dan van 30 graden buiten komt en dan 3 graden.
2: Heerlijk.
0: Goed, okay. Ja.
2: Heerlijk.
0: Nou, volgens de eigenaar is het een enorm succes. En zit het elke dag goed vol. En het kost €3 extra om daar te zitten de komende dagen.
2: Nee, dat moet je niet verlaten.
1: Nee, dat is top.
2: Dat is een kopje koffie. Dan drink ik wel geen koffie.
1: Nee, dan pak je lekker wat mee. En je komt weer een beetje bij. Je wordt er helemaal mens in.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, heerlijk.
2: En als je even dorst hebt, hoef je maar je hand uit te steken. Want alle drank staat daar dus ook.
0: Ja, en de worteltjes die liggen daar allemaal.
2: Heerlijk.
1: Ja, en daarna kom je buiten. En dan ben je binnen een half uur weer ontdooid. Nou, heerlijk toch?
0: Fantastisch.

0: Ja, Taylor Swift, hitmachine Taylor Swift. Ja, zo is het maar net. Het is 10 minuten voor 7:30. Kei, goedemorgen. We gaan natuurlijk weer eens even kijken hoe het is met de one and only vriend van de show, Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, kei, goedemorgen, man. Het is goed met mij, hè? Ja. Het is goed met mij.
0: Heb jij een fijn... Ja, want vorige week zei je tegen ons... Ja, ik ben een paar dagen even ziek geweest. Gordelroos was het,
2: hè? Wondroos.
0: Oh, wondroos, sorry, wondroos. Hoe gaat
1: het... Mag er nog maar iets... Mag er nog maar iets zeggen? Ik had wondroos, jongens.
0: En hoe gaat het nu?
1: Nou, het duurt langer dan ik dacht, hè. Want ik denk, het zal er zo vanaf zijn. Maar het is wel een beter in de hand, daar voel ik maar... Ja, sommige zinnen, ja, ik heb er 3-4 jaar last van gehad. Ik zeg, nou, dat hoop ik toch niet dat ik dat
0: ook
1: krijg.
0: Nee, dat hoop ik ook niet voor jou.
1: Maar het is wel een betere hand in ieder geval. Maar ja, de andere kant hekken een kooie knie. En toen mijn been zo zeer deed, voelde ik die knie niet. Maar dan begon ik mijn knie weer te voelen. Dus ik voel dan wel dat de linkerkant aan de betere hand is.
0: Oh, heel goed, heel goed. En hoe kom jij een beetje dat warme weer een beetje door? Wat was er voor jou belangrijk?
1: Nou, het warme weer, ik laat altijd een handdoek op het podium leggen. Weet niemand gezweet, wij grot. En natuurlijk met dit weer al lullemol. En je weet hoe druk ik op dat podium ben. Nou, ik kan u zeggen, dan komt er, je moet ergens optreden. Dan staat iedereen buiten. Dan komt eigenlijk in een lege tent. Ja. En je begint te zingen, jongen. Dan is het nog een klein beetje te doen. Als er niemand binnen staat, weet het niet. Maar ja, als je begint, heel die tent die stormt vol en... Ja, sommigen hadden dan de tent moeten sluiten... omdat binnen voor het 45 graden was. Mensen vallen flauw.
0: Ja.
1: Ja, je gaat overal optreden, gelukkig heel veel in de buitenlucht. En s'avonds dan ook nog dat het een beetje afkoelt. Maar ik moet eerlijk zeggen, met het weer heb ik het goed getroffen. Want het heeft geregend en alles. En ik ben, ja, de regen heb ik allemaal ontlopen, gelukkig. En ik moet eerlijk zeggen, jongen, het was allemaal keigezellig. En ben ik dan wel vaak te horen, ik krijg wel heel veel zangers doen. Ik weet niet of jullie dat ook weten. Maar dan laten ze een zanger komen.
0: Ja.
1: En dan zingt hij allemaal liedjes van anderen. Allemaal de liedjes. Nou, Cherio zingen ze dan. En je kent allemaal wel, weten die. Allemaal die hele bekende.
0: Ja.
1: En hun eigen liedjes zingen ze niet. Ik kwam hier met toe. Hij zei, Jan, ben ik blij dat jij er bent. Ik zeg, hoezo? Ja, ik had hier een hoop zangers laten komen zingen. Zit hij. Die zingen allemaal hetzelfde setje. Zit hij.
0: Ja.
1: Ik vind dat een beetje die nog zijn eigen muziek zingt. Ik zeg, ja, ik kan er ook niks doen. Kijk, dat vind ik wel jammer. Weet je, eerst een zanger boekt, dan boekt hem ook voor zijn liedjes. En dan denk ik ook, van die zanger zingt dan ook eigen liedjes. Maar dan zingt ze allemaal liedjes van een ander. Ja, dat vind ik een beetje raar. Ik kan daar gelukkig niet, want als ik een liedje van een ander zing... dan val ik door de mand. En ben je een goede zanger, hè?
0: Ja, dan denk jij, laat maar zitten. Ja.
1: Ja. Ik denk, dat doe ik dan maar niet, weet je niet. Ik wil die mensen niet buiten jagen. Dus dan doe ik mijn eigen liedjes. Maar ik moet eerlijk zeggen, met mijn eigen liedjes... zeg ik tenminste nog elke keer... een half uur lang een hulzaal op zijn kop, dus dat vind ik wel leuk.
0: Ja, joh, is toch leuk. En heb je buiten het optreden, wat doe je nog een beetje aan de hitte? Hoe hou jij het een beetje buiten?
1: Nou, net vandaag, weet je niet, hebben we een jarig in ons midden, want de zoon van Helga is jarig, dus we gaan vandaag met z'n allen keer met gezinnen naar Burgers Boes, want dat vindt die jongen ook mooi, weet je niet, die houdt van die dingen allemaal.
0: Wat leuk, ja.
1: Dus dan gaan we dat doen. Morgen gaan we heel vroeg even naar Helga's huis snakken, de laatste loodjes daar, het af te sluiten. Dus ja, dan wordt het ook heel warm. En als we daar vandaan komen, ja, dan gaan we meteen naar de camping. Airco aan en even naar het zwembad. En,
0: lekker zeg. Dag, oh, man. Ja, en over de camping gesproken. Met de afgelopen dagen. Dan kan het niet anders, Jan, dan dat het afgeleid vol staat bij jou.
1: Nou, zal ik jou zeggen, dat valt heel erg mee. Want ik was afgelopen vrijdag. Ja, ik had verwacht dat het heel druk zou zijn.
0: Ja,
1: er was eigenlijk bijna niemand. Maar ja, het is denk ik ook te warm. Maar ja, in die caravans ook, weet je niet. Want je hebt ook nog caravans die geen airco hebben.
0: Ja, dan ga ik kapot.
1: Nou, ik heb toen...
0: Ja,
1: vorig jaar heb ik eigenlijk mensen buiten zien slapen, weet je niet. Die hadden met de tas buiten gehoord. Die lagen gewoon met de caravan. Ik denk, nou, dan weet ik het wel. Als ik buiten had gelegen, nou, daar had de buurt last van gehad. Dat weet ik wel.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nou ja, weet je. Ja. Maar ja, ik zou juist denken, dit is nou het ultieme moment om naar de camping te gaan. Maar je hebt wel gelijk als je geen airco hebt of het is echt, dan ga je kapot.
2: Zo'n tentje, man. Je drijft eruit.
0: Kapot. Ja, snap ik wel.
1: Ja, ik moet er niet aan denken, in ieder geval, weet je niet. Maar ja, ik vond het wel tegenvallen, want ik had verwacht dat er veel meer mensen kwamen. Want je hebt de caravans natuurlijk wel met een airco, want daar kunnen extra erbij bestellen.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook, ja, dit is echt weer voor de camping. Lekker buiten zitten, lekker op het terrasje.
0: Ja, natuurlijk.
1: Een drankje erbij. En lekker het zwembad. Ja, mooier weer kunnen wij toch niet wensen, of wel?
0: En hoe ziet de komende week eruit, Jan? Wat ga je nog doen?
1: Nou, de komende week is dan, weet je niet, dat we dadelijk aan de Burgers Boes gaan. Morgen even het huis afsluiten. Dan ga ik 2 dagen naar de camping. Ik zeg tegen Helga ook, ik zeg, meidje, ik heb het zo druk gehad. Dan doe ik even 2 dagen. Echt niks.
0: Ja.
1: En dan vrijdag, zaterdag en zondag, ja, dan heb ik mijn optredens weer. Dus ik hoop dat ik dan weg alles zo mee zit. Als het afgelopen weekend, dat ja, dat allemaal toch wel te doen is. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, als je in zo'n tent staat en ja, in die tent met heel veel mensen erin, ja, het is mee warm, joh. En dan met dat bier, joh. Want soms, het koelt niet af, hè.
0: Nee, het blijft warm. Het
1: warm op zo'n podium.
0: Ja.
1: Nou, dan ben je blij als ik een half uur gevolgd dan net, want dan willen ze af en toe naar me toegift. Nou, die moet ik graag blazen dan, joh. Ja, dat is echt. Want een half uur op dat podium, joh. Nou, als je dan nog in die warmte staat, nou, dan heb je het wel goed gehad, hoor. Mensen kijken er allemaal heel makkelijk tegenop, maar ja, ja, ik blaas er alles uit en dan ben je toch wat aan.
0: Jan, je hoeft niet meer te sporten, dat hoor ik al. Voor jou is iedere half uur al een workout, met alles erop en eraan.
1: Zal ik zeggen, jong, ik ben de afgelopen paar maanden ben ik 10 kilo afgevallen, dus ik vind het wat zat.
0: We kennen jou niet meer terug als jij weer een keer bent.
1: Nou, ik denk het ook niet. Maar ik heb voor het een sixpack, kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval, die bult is weg.
0: Oh, heel goed. Hey Jan, mag ik jou een kei mooie week toewensen? En geniet ook van het mooie weer, hè? En op de camping.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ik mag ik dat jullie ook doen, hè? Want het is goed weer, jongens. Geniet ervan. En maak er een mooie uitzending van. En dat mensen lekker buiten kunnen zitten met jullie muziek aan. Daar hebben we wel.
0: Houdoe.
1: Houdoe, mannen.

0: George Ezra en Green Green Grass hier in een kei goeiemorgen. 1 minuut voor 7:30, zometeen het laatste nieuws met Marieke.
1: Ja, sorry, ik was...
0: Marieke, doe jij wel mee met dit programma? Ja, want anders wordt het...
1: Ja jongens, goedemorgen. Het was vroeg hè, vandaag.
0: Nee, dat snap ik ook.
1: Invallen in huis in Veldhoven en in Brazilië schrokken ze even van een hele bijzondere noodmelding. En wat daarin stond, vertel ik je zo.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Het is exact 7:30. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Redelijk druk ochtendspits alweer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven hadden we een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Er staat ook 13 kilometer file vanaf Nederweert. Maar de vertraging neemt ziende ogen af, want de weg is vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht is druk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 25 minuten vertraging. Komt ook door de afsluiting van de A27. Breda richting Gorkum tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en Even. Dingen. Er staat nu vanaf de brug bij Hank 8 kilometer stilstaand verkeer. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. De omrijroute voor de A27 staat ook een file met een half uur vertraging tussen Waspik en Afrit Heusden. Een vrachtwagen met een lekke band is de schuldige. Dan nog één file op de N322 in de buurt van de A27. Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Zuidigum en de A2 5 kilometer file.
0: En nog even goed om te melden, Erwin, dat er tussen Almelo en Hengelo geen treinen rijden. Want de werkzaamheden zijn uitgelopen, zie ik. Dus ja. Dat staat Almelo, bij mij ook bij, ja.
5: Almelo, dat is toch bij Ulicoat, hè?
0: Ja, precies. Precies. Ja. Nee, ik denk, we pakken het toch even mee nog, hè,
5: treinverkeer. Dat is heel fatsoenlijk van je.
0: Tot straks, hè.
5: Adoe.
3: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het blijft droog. Veel ruimte voor de zon. 29 tot 31 graden. Zometeen het uitgebreide weer. En dan krijg je alle details voor de vandaag en de komende week. We gaan eerst naar het nieuws. Dat is tijd voor het bulletin met Marieke.
1: De politie is vanochtend 2 huizen in Veldhoven binnengevallen. Rond 6 uur ging een arrestatieteam met veel kabel bij een huis in Zonderwijk naar binnen. Achter het huis hield een agent in de gaten of niemand probeerde te vluchten. De tweede inval was een straat verderop. Daar werd ook een man opgepakt. Het is niet duidelijk waarom de politie de huizen binnenviel. Premier Jette heeft gisteren excuses aangeboden voor de manier waarop Nederland Molukkers behandelde na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Mariette Pals uit Tilburg hoopt daar al jaren op en is blij met de erkenning, maar wil eigenlijk meer. Zo hoopt ze dat alle weduwen van militairen alsnog het pensioen van hun mannen krijgen. Premier Jette snapt dat er meer moet gebeuren en gaat onderzoeken wat de overheid kan doen. Een vrouw is gisteravond in Oosterhout tegen een lantaarnpaal gebotst omdat de vrouw aan de kant wilde voor een konijn. De lantaarnpaal en auto raakten daardoor flink beschadigd. Niemand raakte gewond, ook het konijntje heeft het ongeluk overleefd. Het is voor veel mensen die slecht kunnen zien nog steeds moeilijk om online te shoppen, ondanks allerlei verbeteringen de afgelopen jaren. Dat zegt de autoriteit Consumenten en Markt na onderzoek. Ze werkt op veel sites de spraakassistent. Die moet voorlezen wat je op de site ziet niet goed. En dat is frustrerend.
6: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschrijven. Slechts 2 websites in het onderzoek voldeden aan de eisen. Ja, stel je voor...
0: Lijkt me ook verschrikkelijk, nee, maar dat je dat dus aan die plaatjes met klik alle autootjes aan...
1: Dan ben je echt, denk ik, vier uur bezig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Alles met een stoplicht.
0: Ja, alles met een scooter, alles met een brug, alles met een kliko. Ja, dat krijg je allemaal niet voor elkaar dan. Ik ga daar vaak mee de mist in.
7: Ja, ik ga, ik, precies. Ja, maar dan vergeet, ik doe het vaak al fout.
0: Ik iets om aan te klikken en dan moet je nog drie keer terug. Want dan denken ze, ja, je bent natuurlijk...
1: Jij bent een robot.
0: Ja, met een robot.
7: Ja, maar laat staan als je slechtziend bent. Want dan zie je alles voor een autootje aan. Want het zijn ook van die vage foto's.
1: Ja, ja ook dat nog, ja. Ja.
0: Maar goed.
1: Niet handig.
7: Nee.
1: Nou, stel je voor, je krijgt een NL Alert met de melding dat we worden aangevallen door aliens. Nou ja, kan niet, zou je zeggen, maar in Brazilië gebeurde het weekend echt. Mensen in 9 steden kregen een noodmelding waarin stond... bescherm jezelf, aanval van buitenaardse wezens, mensen zijn aangekomen. Ja, het systeem van de overheid was gehackt... en de hackers vonden dit schijnbaar een leuke eerste grap. Ze stuurden trouwens ook een bericht naar de politie waarin dump as hell stond. De overheid stuurde al snel een nieuw bericht naar inwoners... dat ze niet echt werden aangevallen door aliens.
0: Ja, het zou hier wel zijn dat je alle... Hè, dat is gewoon complete dorpen gewoon... alles ramen, deuren dicht en paniek. En dat je dan erachter komt van... De... Ja, ik moet zeggen, ik krijg iedere dag een NL Alert... maar dat is meestal als mijn vriendin thuis komt. Maar goed, dat geldt te zijn.
7: Ik dacht dat jij vandaag rustig ging doen tegen.
0: Ja, maakt niet uit.
7: Ja.
0: Nou ja. Zometeen het uitgebreide weer en het WK voorspelspel gaan we doen. Eens kijken of iemand het goed had. De uitslag van Nederland tegen Zweden. Ja, 5-1, wie weet. Nu de Spice Girls.

0: Ja, de Spice Girls in een kei goedemorgen. 8:09. Berend van Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, iedereen is denk ik een beetje weer aan het bijkomen van waarschijnlijk een warme plaknacht. Wat denk jij?
1: Ja, op zich was het inderdaad niet. Het was zeker niet cool vannacht. Maar ik heb wel slecht nieuws voor de mensen die het vannacht al. Toch wel een plaknacht.
0: Dat dacht ik al.
1: Afgelopen nacht is waarschijnlijk de coolste nacht van deze hele week. Die komen.
0: Ja. Echt? Hoe ziet het vandaag in ieder geval eruit, het weer?
1: Ja, vandaag op dit moment is de temperatuur tussen de 18 en 20 graden. Dus zo gek is dat helemaal niet. Nog best aangenaam. Volop zon. En gedurende de dag gaat daar maar weinig iets aan veranderen. De temperatuur gaat gewoon oplopen wel. Natuurlijk naar tropische waarden vanmiddag van 30 tot lokaal misschien 32 graden. En daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Dus vandaag is het natuurlijk gewoon weer volop zomers en ook dus tropisch warm. Die 30 tot 32 graden, ja, dat zijn natuurlijk hoge temperaturen. Ja. Maar ook dat zijn waarschijnlijk de laagste temperaturen die we gaan zien deze week.
0: Och jee, het gaat gewoon door.
1: Ja, zeker. Het wordt dus alleen nog maar heter de komende dagen. Dat is toch best uitzonderlijk dat het zo lang aan gaat houden. En zeker in Brabant zien we vanaf de tweede helft van deze week echt wel uitzonderlijk hoge temperaturen. Ja. Want morgen wordt het dus wederom wel zo'n 30 tot lokaal misschien 33 graden. Ook dan is het zon overgoten op de meeste plekken. Dus van de buien is waarschijnlijk geen sprake deze dagen. Dus ook geen onweersbuien die we afgelopen vrijdag natuurlijk wel gezien hebben. En vanaf woensdag krijgen we dus te maken met nog wat warmere lucht. Die bevindt zich nu nog in Frankrijk en in Spanje. En die gaat dus nog wat verder terrein winnen. En dat levert gewoon op woensdag temperaturen op die lokaal misschien wel de 37 graden kunnen aantikken in Brabant. Donderdag 36 of 37 graden. En de warmste dag van deze week, dat lijkt vrijdag te worden, met temperaturen die op kunnen lopen naar 38 tot lokaal. Ik sluit het niet uit dat we zeer lokaal misschien wel 40 graden gaan aantikken.
0: Jeetje, dus als je dan echt bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, je woont bijvoorbeeld in een studentenhuis met een rubberen dak, dan ga je echt kapot binnen, zeg maar. Dan is het echt einde oefening.
1: Dan kan je beter eventjes in de kelder.
2: Dat zou je maar hebben.
0: Ja, dat zou toch erg zijn?
2: Dat zou, ja. Ja, wij zo zitten, midden in Tilburg, zo bedoel je.
0: Ja, wij zitten ons stagiair een beetje te plagen. Die heeft een nacht achter de rug, die zag gewoon krokodillen voorbij lopen. Zo warm was het.
1: Ja, dus, ja, dan moet je nagaan. Dus de afgelopen nacht was dan echt nog wel de relatief koels vannacht. Komende nacht valt het op zich ook nog mee. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 16, 17 graden. Maar in die stedelijke gebieden is het inderdaad nog wel een stuk warmer. En we zien dat in de nacht naar donderdag, de nacht naar vrijdag, dat we waarschijnlijk te maken krijgen met temperaturen die niet meer onder de 25 graden uitkomen midden in de nacht.
2: Nou, maar dat is lekker. Dan leg je om 11 uur 's avonds een bevroren croissantje op je nachtkastje. Ja. En 's ochtends kun je hem opeten.
1: Ja. Ja, precies. Ja, letterlijk. Ja, het is niet heel aangenaam. Nee.
0: Even, want er zijn mensen die hebben daar ontzettend veel discussies over gehad afgelopen weekend. Wanneer is het nou officieel een hittegolf, Berend?
1: Een hittegolf, daarvoor moeten we 5 dagen een zomerse dag noteren van 25 graden, waarvan het 3 tropisch zijn van 30 graden.
0: Kijk.
1: Nou. Ja, dat hebben we in Brabant op alle stations inmiddels al gehaald afgelopen weekend. En die hittegolf die gaat deze hele week gewoon aanhouden. En sterker nog, dus wat aanscherpen wat betreft de temperatuur.
2: Maar bestaat er zoiets als een superhittegolf of een megahitte? Of is gewoon hittegolf is het bovenste treetje?
1: Ja, er bestaat wel een soort van term superhittegolf, maar echt officieel is die niet. Dus laten we het van nu bij hittegolf houden.
2: Ja, dan moeten we het niet moeilijker maken dan het is.
1: Ja.
0: Nou.
1: Het is niet heel aangenaam voor de meeste mensen deze week. Maar genoeg verkoeling zoeken en af en toe op elkaar letten.
0: Helemaal goed. Dankjewel, hè. Fijne dag nog.
1: Hetzelfde.
3: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Ja, het Omroep Brabant WK voorspelspel. Het is heel simpel. We hebben in Kei Goeiemorgen iedere keer een wedstrijd. En die mag je gaan voorspellen. Een wedstrijd waarvan je misschien denkt, oeh, dat moet dit of dit wel worden. En dan maak je dus kans op de Omroep Brabant medaille. Dat is een collectors item. En een plekje in de Omroep Brabant eregalerij. Nou, ben je wel spekkoper.
2: Heel weinig mensen hebben die medaille. Je zegt het al, het is een collectors item. En het is best wel bizar, want ik denk ook dat niemand hem wil hebben. Ja. Dat idee heb ik een beetje.
0: Ja, dat klopt. Ja, want
2: daardoor blijft het ook wel echt een collectors item.
0: Wij hebben namelijk donderdag, vrijdag was natuurlijk de start van het Zero's weekend. Dus dan werd er geen wedstrijd voorspeld. Dus wij hebben gezegd, donderdag mag je alvast een voorspelling doen voor de wedstrijd van Oranje. Nederland tegen Zweden. Nou, dat is uiteindelijk 5-1 geworden. En we hebben nu de winnaar aan de lijn. Hallo? Nee, niemand had goed.
2: Nee, terwijl het is echt bizar. Ja, ik zeg het elke keer, want het is nu ook weer. Iemand had 6-1.
0: Ja.
2: Iemand had 4-1.
0: Ja.
2: Iemand had 5-2.
0: Ja.
2: En dan specifiek 5-1 had niemand.
0: Nee, en dan is het toch even een hard gelach voor veel mensen.
2: Ja,
0: Want,
2: en wij geven het ook het liefste wel
0: ja,
2: weg.
0: Wij vinden het keileuk om mensen een prachtige prijs toe te kennen. Maar ja, wij zijn wel in die zin streng. We doen dan ook niet wie dichtstbij zit.
2: Nee,
0: of je hebt het gewoon goed, of je hebt het fout.
2: Ja, dat is ook niet bij je scorietenpoeltje van je werk.
0: Nee, zo werkt
2: het ook niet. Ah, je zat in de buurt, hier heb je punten. Nee.
0: Dus helaas, vandaag gaan we niemand blijder meemaken. Maar het goede nieuws is, we zitten midden in het WK. Ook vandaag wordt er weer volop gevoetbald.
2: Daar zijn ze thuis ook altijd blij mee.
0: Ja, dus we gaan zometeen een nieuwe wedstrijd voorspellen. Dus pak de telefoon er maar vast bij. Mag je dadelijk gaan appen voor een nieuwe wedstrijd die we dadelijk aan jullie voorleggen. One.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus?
4: Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
3: Ik alleen, de blinke stand weer op.
2: Jij krijgt
0: de 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
2: Omroepbrabant.nl.

0: Dit is een nieuwe plaats van Miss Montreal en Schuilen.
1: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Het Omroep Brabant WK voorspelspel. Het is heel simpel. Wij gaan weer een nieuwe wedstrijd erin gooien. En dan mag je gaan voorspellen wat die wedstrijd zou kunnen worden qua einduitslag. Mocht je het dan goed hebben, dan gaan we je morgen terugbellen. Dan win je de Omroep Brabant medaille en een plekje in de eregalerij.
2: Dus, je kunt bijvoorbeeld zeggen 1-0 dadelijk bij de wedstrijd. Je kunt zeggen 0-1.
0: Ja.
2: Maar tot nu toe hebben we al twee keer, denk ik, niemand blij gemaakt.
0: Nee, omdat al twee keer zitten mensen compleet mis.
2: Omdat de uitslag gewoon zo gek is. Dus je kunt ook gewoon denken, ik zeg gewoon
0: 10-0.
2: 6-2. Want het kan zomaar dit
0: WK.
2: Het
0: zou zomaar kunnen, absoluut. Welke wedstrijd gaan wij voor vandaag erin gooien bij het WK voorspelspel?
2: Ja, we gaan voor de enige wedstrijd die je op een beetje christelijk tijdstip nog kan zien.
0: Ja.
2: Dat is Argentinië tegen Oostenrijk.
0: Dat is een spannende.
2: Ja, want Messi heeft er natuurlijk 3 ingelegd de vorige wedstrijd. Maar Oostenrijk was ook niet slecht.
0: Nee.
2: Dus ja, dit kan ook alle kanten op. Dus geef maar een gok.
0: Zeg het maar, wat gaat het worden? De wedstrijd Argentinië-Oostenrijk. Die wordt vandaag gespeeld op het WK. Laat het weten via de app 06-573-28203.
2: Kregen als tussenstanden binnen, eindstanden binnen. Ja. Voordat we hadden gezegd welke wedstrijd het was. Mensen dachten gewoon 2-1.
0: Ja, mensen hebben al dingen ingeleverd. Maar misschien wel iets handiger aan de hand van deze wedstrijd om erover na te denken. Dus wat wordt de einduitslag van Argentinië tegen Oostenrijk? Laat het weten. 06-573-28203. 82-03. Wij gaan dat dan allemaal noteren. Wij zetten het allemaal netjes in een lijstje. En wie weet, bellen we jou morgen terug. En heb je dus een dikke vette prijs te pakken. Namelijk de Omroep Brabant medaille en een plekje in de eregalerij. Dus laat het maar weten. Wat wordt de einduitslag van Argentinië tegen Oostenrijk?
2: Ik zou geen 4-2 meer opsturen. Ik heb nu 40 reacties binnen en ik denk dat er daarvan 23 4-2 zijn.
0: Nou, wie weet.
2: Dus zou iets anders gokken.
0: Rick Astley tot het nieuws van achter.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
12: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
11: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
13: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
11: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hartelijk dank. 8:02. Eens kijken hoe de situatie op de weg is. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen. Het is druk op de weg. En het is druk door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorinchem. Het staat stil tussen Hank, de brug, en knooppunt Gorinchem 10 kilometer lang. En die is dicht tot 17 juli, die weg. Tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen richting Utrecht. En daardoor is het extra druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 16 kilometer file. Ook op de A16 zelf is het drukker. Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 16 kilometer. A2, die hebben we ook gehad. Sorry. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel 5 kilometer file. En dan laat dan ook nog eens een vrachtwagen een lekker band hebben op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Nou, leuker kan je week niet beginnen blijkbaar tussen knooppunt Hooipolder en Afrit Heusden 12 kilometer file.
14: Nou, kijk, dan zitten we helemaal goed. Dankjewel Erwin en tot straks, hè.
15: Hallo.
14: Als er een plek is waar je op dit moment moet zijn met de hitte, dan hebben wij de ultieme plek gevonden. Ja, blijf luisteren, zometeen meer.
16: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Meerdervoort.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
23: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
22: Vragen over groei.
24: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
22: Of vragen waar je niet omheen kunt.
25: Hoe behoud ik mijn mensen?
22: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
26: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
27: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
28: Aankomende donderdag gaat die open.
29: De stembus voor de Brabantse top 100.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
29: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
29: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Het is 8:10.
1: Kei goedemorgen.
0: En natuurlijk een kei goedemorgen. Van harte welkom. Het is vandaag maandag 22 juni. Ja. Het blijft droog. Er is veel ruimte voor de zon. Een zwakke tot matige noordoostenwind zorgt ervoor dat we temperaturen hebben van 29 tot 31 graden. En hou rekening mee dat de zonkracht vandaag ontzettend sterk is. Dus je kan echt in een paar minuten al verbranden. Dus goed smeren. Zorg af en toe dat je echt in de schaduw staat. En ja, het is wel even om rekening mee te houden. Dus ja. Daarom willen wij het ook echt even benadrukken.
2: En ook de rest van de week, want mocht je net de radio aanzetten, een half uurtje geleden hadden we onze weerman aan de lijn. En die zei, kan deze week zomaar op sommige plekken 40 graden worden.
0: Ja, dat is ongekend. Ja.
2: Vandaag de dag van de eclair. Nou, dat zal lekker zijn in die hitte. Het is de dag van de uierring.
0: Hey.
2: En ook de dag van de limoncello.
0: Dat is wel goed. Oh. Kunnen we ook doen.
3: Dat is wel lekker nu, hoor.
0: Ja, ja. Dat, zeggen.
3: Dat is niet verkeerd.
0: Als, we nou volgende week, of we morgen, als ik nou zo'n fles in de vriezer leg en die nemen we morgenochtend mee.
2: Ik heb flessen in de vriezer.
0: Ja, oh. Ja, nou, dat kan een hele leuke uitzending worden.
2: Ik neem hem mee morgen.
0: Dat wordt lachen.
3: Goed idee.
0: Ja, dan zullen ze
2: ben
0: blijven.
2: Ben je er ook morgen dan?
3: Nee, ik ben er morgen niet. Maar kom maar even naar boven, hoor.
0: Okay. Oh, dat is goed. Van harte welkom. Vandaag jarig, Meryl Streep, 77 jaar. Cyndi Lauper natuurlijk van Girls.

0: Borsato en die liedje weer worden gedraaid, dat hij dat ook weer ziet op de Buma-afrekening.
1: Oh ja, dus, ja dat zal wel, ja.
0: Dat zie je dan ook in één keer weer. Ja, dat is ongekend, hè? Maar goed. En in het nieuws, Marieke.
2: China heeft tientallen Amerikaanse bedrijven sancties opgelegd. Dat betekent dat Chinese inkopers per direct niks meer mogen kopen van de bedrijven. Het is een reactie van de overheid. Amerika zette afgelopen maand al meerdere Chinese bedrijven op hun zwarte lijst. Op zeker 2 adressen in Veldhoven heeft de politie vanochtend invallen gedaan. Rond 6 uur forceerden de arrestatieteams 2 voordeuren. Met een hoop kabaal gingen ze naar binnen. Achter een van de huizen hield een agent op een ladder in de gaten of er niemand ontsnapte. En zeker 1 man is opgepakt. Vorige week belandde een jongetje van 3 in het krokodillenbedrijf van een Britse dierentuin. Een man werd daarvoor opgepakt. Het jongetje overleefde het gelukkig door een heldhaftige reddingsactie van de mede-eigenaar van de dierentuin. Maar dit weekend kwam een Engelse koopjeswebsite met een nieuwe marketingslogan. Pak deze deals sneller dan een krokodil een kind pakt. Ja, die viel niet helemaal lekker bij het publiek.
1: Oh, ik vind het wel grappig.
2: Dus er is ondertussen sorry gezegd.
0: Ja, toch. Ik vond het wel geen grapje. Ja.
1: Hij is toch gewoon, hij is zeg maar gewoon, hij leeft nog toch? Dus dan,
2: het kind leeft toch, ja.
1: Ja, dus dan, ja, god, ja.
2: Hij was wel heel snel, vond ik ook.
1: Ja.
0: Ja, dat, ja.
2: Meteen toegeslagen.
0: Dat is maar krokodillen, die gaan als een gek natuurlijk.
2: Nou ja, dat blijkt.
0: En dan dit, ja, god, het is ja. Ja. Weet je, is dat dan erg?
1: Nee, ik vind dat dan dus niet zo erg.
0: Het is goed als het nou niet goed was afgelopen of dat kind mist een arm, dan snap ik dat je daar geen grap over
1: maakt. Nee, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar nu is juist, ja, nou ja, ik zei, je zet daarmee juist ook de reddingsactie van die eigenaar.
2: Ja, dat was wel vet.
1: Ja.
0: Ja. Nou wel, ja, goed. Ja, ik zit even te denken. Hebben wij het daar vorige week over gehad, over dit? In het, over die krokodil?
1: Nee.
0: Want volgens mij heb ik daar wel dus allemaal filmpjes van gezien. Dat je echt denkt, ja, hoe is dit nou weer mogelijk?
2: Hoe dat kind
0: dit had toch op allerlei mogelijke manieren verkeerd af kunnen lopen.
1: Ja, nee, dat is zeker. Ik heb die filmpjes gezien, ja.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel, ja, het is zo'n slogan, ja.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ze hadden ook een slogan meteen de dag na 9-11. En zo, dat moet je dan niet doen.
0: Nee, daar vind ik ook...
1: Nee. Alles niet.
0: Nou, goed. Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nee, yes.
0: En dat is ook belangrijk. Zometeen gaan wij het over een plek hebben waar je deze dagen zeker zou moeten zijn.
1: Maar doen mensen dat dan?
0: Ja, dat is de vraag. Zometeen meer.

0: Parton en Jolene. 6 minuten voor 8:30. En het zonnetje schijnt. En het is puffen en zweten, maar er zijn genoeg plekken waar je heerlijk koel kan verblijven. Ja, we hadden het net al over dat eten in een koelcel natuurlijk. Aircootje aan thuis kan natuurlijk ook. Je kan naar de bioscoop of een ijsje. Maar je kan ook gaan skiën.
1: Ja, dat kan.
0: Dat kan ook. Theo van Lierop van skicentrum Montana in Valkenswaard. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe is het bij jou als je de hal inloopt? Wat voel je dan van binnen naar buiten?
2: Ja, dat is een flink verschil. Hè. Op dit moment is het bij ons min 4.
0: Min 4? Ik kan me voorstellen dat je in korte broek en in een t-shirtje... ja, het skicentrum inloopt. En dan op een gegeven moment denkt... wat voel ik toch aan mijn benen met min 4? Of wat is dat voor gevoel? Dat lijkt me heel raar.
2: Nou, min 4 is te koud voor een korte broek en een t-shirt. Ja. In ieder geval.
0: Ja.
2: Dus dat voelt een beetje zoals een vriescel binnenlopen, neem ik aan.
0: Dat snap ik, ja. Dat snap ik. Want zijn er nu echt mensen die denken van de hitte, ik wil er niks mee te maken hebben, ik kom lekker skiën?
2: Ja, zeker. Die zijn er wel, ja.
0: En is het dan op zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld juist wat drukker dan normaal in deze periode? Of juist rustiger misschien?
2: Ja, normaal gesproken zit een heel erg rustige periode in juni. En we hebben nu al meer aanloop dan normaal, dus het is druk weer.
0: Ja,
1: ik snap dat wel. Mensen gaan toch even ontwijken van misschien wel 40 graden deze week. Ja, als het dan bij jullie koud is, dan is een paar uurtjes daar wel echt lekker, denk ik, ja.
2: Ja, dat is een prima ontsnappingsmogelijkheid, zullen we maar zeggen.
0: Ja, hoe houden jullie een beetje de boel koel, Theo? Want natuurlijk als buiten heel warm is, dan ja, binnen, dan ja, moet er dan extra hard geblazen worden.
2: Dat valt relatief mee.
0: Oh, echt? Oh, hoezo dan?
2: Ja, omdat warme lucht ook over het algemeen erg droog is.
0: Ja.
2: En juist het vocht heel veel energie kost om weg te koelen. Ah. Dus dat valt echt mee.
0: Ja, ik heb ooit, want ik zit nu te denken, ik heb ooit wel eens een keer, en jij kan ongetwijfeld zeggen of dat een feitje is of een fabeltje, maar dat het zeg maar in de winter vaak moeilijker is om de skihal in goede conditie te houden dan in de zomer.
2: Ja, maar dat heeft twee redenen. De eerste is inderdaad het vocht.
0: Ja.
2: En het tweede is als we heel veel mensen binnen hebben, dan produceren die warmte. Binnen nogal wat warmte.
0: Ja.
2: En de deuren gaan vaker open en dicht. Dus daarmee is het dus moeilijker om wat te koelen. In de praktijk betekent het een beetje dat we ons energieverbruik over het hele jaar ongeveer hetzelfde is.
1: Kun jij eens in een maand als dit, laten we juni vorig jaar bijvoorbeeld nemen, kun jij ons eens een beetje een schatting geven van wat zo'n energierekening bij jullie dan doet?
2: Ten opzichte van vorig jaar.
1: Ja, ja. Als je naar juni vorig jaar bijvoorbeeld kijkt, wat zijn jullie kwijt aan stroom?
2: Dat is een moeilijke berekening, omdat we zonnepanelen hebben, we hebben batterijen staan. En de koelinstallatie werkt natuurlijk ook, maar die koelinstallatie gebruikt eigenlijk niks meer dan vorig jaar, of niet heel veel meer.
1: Nee, maar krijg je dan aan het eind van de maand een rekening van honderden euro's, duizenden euro's? Waar moet ik aan denken?
2: Ja, het is sowieso duizenden euro's. Ja. Maar dat is standaard. Dus het verschil is niet zo groot. Dat hangt meer af van de energieprijzen op dat moment als van het weer.
0: Zijn er al mensen eigenlijk bij jou geweest bij de deur die dan in het korte broekje staan en de slippertjes die zeggen... beste Theo, mag ik heel even een duik doen in de sneeuw en daarna ben ik weer weg?
2: Nee, dat komt bij ons weinig voor.
0: Oh. Ja,
1: het is wel een goed verdienmodel misschien.
0: Ja, ik
1: even 3 euro en even de sneeuw in.
0: Mogen ze sneeuw scheppen even?
2: Nee.
0: Daar heb je geen zin in, snap ik ook. Als je allemaal die gekken binnen hebt. Die dan één keer in de sneeuw willen duiken. Wij hopen natuurlijk wel dat iedereen die denkt van... Nou, ik wil echt eventjes het warme weer even een beetje ontlopen. Dat ze lekker bij jou komen skiën natuurlijk. Ben je gewoon de hele dag open?
2: Wij zijn op dit moment in open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
0: Ah, kijk. Nou, kijk, dat is helemaal top.
1: Dat zijn de warmste dagen ook zo'n beetje deze week. Dus dat is goed, qua temperatuur helemaal top.
2: Dat zijn ook de warmste dagen, dus dat komt goed uit dan.
0: Ja. Theo, super veel succes, hè. En skiezen, zou ik zeggen.
2: Ja, dat zijn we.
0: Ja, 8:58. We gaan zo meteen naar het nieuws. Dat krijg je van Marieke.
3: Een auto uitgebrand in Berchem. En gisteren hadden ze in Heeswijk Dinter een bijzonder NK. Je hoort zo wat de deelnemers daar moesten maken.
4: Mijn papa verkoopt...

0: Topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
7: Het is exact 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Waar staan de files deze ochtend?
8: Ja, waar niet kan je bijna zeggen. Want het is best wel druk. Ja. Om het even zo samen te vatten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging heeft ook te maken met de afsluiting der A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopend Gorkum. 10 kilometer file. Door de afsluiting tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Ook extra druk op de A16 daarom. Er was een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 6 kilometer file, de weg is weer vrij. A59 Zonzeel richting Den Bosch kampt al de hele ochtend met de vrachtwagen met een lekke band bij Alfred Heusden. 11 kilometer file erachter, vanaf Waspik een half uur vertraging. A67 Belgische grens Eindhoven bij De Hocht, 5 minuten vertraging. Tussen Asten en Leen rijden 13 kilometer file. En op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Alfred Helvoort en Alfred Kromvoort, 2 kilometer.
7: Dankjewel.
2: Omroep Brabant.
7: Ja, het blijft vandaag droog, er is ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind komen we uit op 29 tot 31 graden vandaag. Maar ik ga naar het nieuws, dat krijg je van Marieke.
9: De politie doet onderzoek bij een huis in Bergen-op-Zoom omdat mensen daar vannacht schoten hebben gehoord. Dat gebeurde bij een huis vlakbij het station. Bij het huis is een kogelgat te zien. Agenten vonden ook een verdacht pakketje waar onder meer vuurwerk in zou zitten. Die is inmiddels weggehaald. Een auto in Bergen is vannacht uitgebrand. Het vuur werd 's nachts rond 2:30 ontdekt. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de hele auto uitbrandde. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie is nog op zoek naar camerabeelden. De Amerikaanse veteraan Armando Marquez is gisteren overleden. Hij was een van de bevrijders van Eindhoven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marquez landde op D-Day in Normandië. Later sprong hij weer boven de heide in Son. Hij raakte bij allebei de keren gewond, maar overleefde de oorlog en ging terug naar Amerika. Hij is 102 jaar geworden. Weer een teleurstellende avond voor België op het WK voetbal. De Rode Duivels kwamen tegen Iran niet verder dan 0-0. En dat is een grote teleurstelling voor deze fans.
10: Ik ben teleurgesteld. Dat mag echt niet zijn. Het is Iran. We kunnen beter sowieso.
11: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen. Dat vind ik echt jammer.
12: Te veel kansen gemist, te veel kleine fouten gemaakt.
9: Egypte won vannacht in dezelfde pool van Nieuw-Zeeland met 3-1. En daarmee is het vrijwel zeker dat Egypte doorgaat naar de volgende ronde. Veel mensen zullen met dit weer vooral zin hebben in een ijsje. Maar in Heeswijk-Dinter stond er gisteren iets heel anders op het menu. Haverpap. Ze hielden daar namelijk het NK Haverpap. 20 deelnemers moesten in hun pannetje de lekkerste haverpap ooit maken. En Mirjam werd in 2021 zelfs wereldkampioen en heeft wel wat tips.
13: Je kunt je onderscheiden in hoe dik je pap is, of hoe dun juist. Hoe bruin die is. Ja, het klinkt allemaal een beetje, het klinkt niet zo sexy, hè? En of je zout genoeg is. Je moet eigenlijk bij alles een beetje een tussenweg zien te vinden.
9: Ja, dat dus.
14: Ja.
9: Nou ja, het is niet makkelijk. Nee, de winnaar van het NK werd Gina uit Zutphen.
14: Kijk.
9: Zij mag namens Nederland naar Schotland voor het wereldkampioenschap haverpap.
14: Ja, en weet jij, en jij weet natuurlijk...
15: Dat is ook echt overal
14: in de
15: wereld.
14: Ja, dat is overal. Ja, je kan, dat is zo gek niet meer denken. Maar weet jij waarom gisteren het NK pap maken was?
9: God, nou, daar gaan we hoor. Zeg maar.
14: Het was gisteren Vaderdag.
9: Oh, jezus. Ja, maar leuk. Ja.
14: Ik ben blij of je... Ik ga kijken of jij zo meteen ook nog moet lachen.
15: Hey, ik ben de komende half uur even weg. Want we gaan dadelijk de Brabantse dierenmanieren doen.

0: Ja, de nummer 1 van Nederland, Justin de Wild en Cheerio.
1: De Brabantse dierenmanieren.
0: De Brabantse dierenmanieren hier in Kei Goeiemorgen. Iedere maand dan gaan wij weer een hele beestenbol hier in huis halen. Hè?
2: Zeker. Ja. Een papegaai hebben we gehad. Nou, papegaai, die is er nu weer.
0: Ja.
2: Een spin hadden we vorige keer.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, en nu hebben we Lies en Jus weer in de uitzending.
0: Ja.
2: Ik vind dit leuk, maar ik weet niet of jij dit ook leuk vindt.
0: Ja, ik vind het is voor mij even anders. Maar dat maakt niet uit, ik ben erbij.
3: Vind je hem enger dan de vogelspin?
0: Ja, vogelspin, maar vond ik echt grappig. Want dan liep dat ding lekker zachte pootjes. Maar,
2: oh, ja.
0: Maar ik, bijvoorbeeld mijn vriendin, die is helemaal panisch van spinnen. Terwijl die vindt dan bijvoorbeeld slangen, die vindt dat weer helemaal leuk. En
4: jij bent andersom.
0: Heb ik weer andersom.
2: Ja, nee, precies. Nou, ik zei het al, Lies en Jus zijn in de studio treden op met allerlei dieren. Hebben ook
0: wat lekker
2: uit
0: dat jullie doen wat jullie doen. En ik zie jullie, we volgen jullie op Instagram en zo. Jullie doen keiveel en keiveel leuks. Want hoe ziet bij jullie een beetje zo'n week eruit?
4: Ja, kijk, heel veel dieren, dat sowieso. Het is één grote beestenbende thuis natuurlijk, altijd.
3: Het verschilt een beetje. We hebben natuurlijk een podcast gemaakt. We zijn soms bezig met meer studiowerk, liedjes maken, liedjes schrijven. We hebben een album gemaakt. En natuurlijk het optreden. Het kan echt van BSO zijn tot het festival met duizenden kids. Maar wat ook heel mooi is, we zijn dus ook veel bij ziekenhuizen geweest de laatste tijd.
0: Oh, wat goed.
3: In Utrecht, maar ook Amsterdam.
4: Ja, eigenlijk alle ziekenhuizen gaan we wel een beetje af.
3: Dus het gaat echt alle kanten op, ja. En dat vind ik ook echt wel heel erg mooi. Dan kan je kinderen ook echt, die net even dat steuntje extra nodig hebben, weer...
0: En wat nemen jullie dan voor dieren mee?
3: Nou ja, dat snap ik dat je dat zegt. We komen natuurlijk niet met een koningspython. Wij hebben gewoon een handpop van Paco. En muziek natuurlijk, liedjes en dansjes.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
2: Paco is de papegaai. En mocht je nu in de auto zitten en denken...
0: Wat hoor ik
2: op de achtergrond? Dat is de papegaai die een walnoot zit te verorberen.
3: Ja. Dan is hij lekker stil.
0: Ja, dat is mooi, hè?
3: Paco kent het hier al een beetje. Hij is al een beetje vriend van de show inmiddels.
0: Zeker. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt.
3: Maar goed, we hebben dus nog iemand meegenomen.
0: Ja, wie hebben we vandaag bij ons bij de Brabantse dierenmanieren?
4: Dit is Sunny, de koningspython.
0: De koningspython.
4: Ja, en hij is prachtig natuurlijk. Ja. Het is een beetje de zenmeester van alle slangen, want hij is super chill. Ja, je gaat echt niks aan merken. Hij gaat niet bijten, hij gaat niet steken, niet vliegen en zo. Het is een slang natuurlijk.
2: Ja, hij is wit, gele vlekken, oranje-gelig.
0: Ja.
2: En hij zit om jouw handen gewikkeld.
4: Ja, het is dus echt een wurgslang. Dus hij wil zich echt vasthouden, zeg maar. Dus dat voel ik ook wel een beetje.
3: Ja, het is natuurlijk vooral veiligheid. Kijk, hij probeert hem nu niet te wurgen, hoor.
4: Nee.
3: Het is natuurlijk een slang die valt, dat is natuurlijk niet fijn. Als hij in de boom zit, in de natuur, dan houdt hij gewoon vast aan een goede tak. En dan kijkt hij een beetje om zich heen. Maar zij de Sunny, ze is 4 jaar oud. Ze is een vrouwtje. Maar zij is heel relaxed. Dus de koningspython wordt ook het meest meegenomen naar educatieve doeleinden.
0: Ja.
2: Want dit is totaal nul gevaarlijk.
3: Ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
0: Oké.
3: Ja. Ja,
4: als hij bedreigd wordt, dan gaat hij zich oprollen in een bal. Dus daarom wordt het ook de balpython genoemd.
3: Nice.
0: Oh, wat grappig.
4: Zeker. Ja.
3: Weet jullie wat ze eten?
2: Nee. Ja, ik zou zeggen muizen of zo.
0: Ja, maar ja.
3: Kijk, we hebben thuis ook een haakneusslang, dat is een kleinere variant. Die eet van die kleine muisjes. Maar zij eet echt wel volwassen ratten. Ja.
0: Oh,
3: ja, echt een volwassen rat. Meestal één per 2-3 weken. Soms eet ze ook wel maanden niet. Vooral als ze gaan vervellen.
0: Oh ja.
3: Ik geef ze... bevroren, moet ik wel zeggen, want echt een levende rat, dat gaat mij dan weer net iets te ver.
2: Ja, precies.
3: En voor haar is het helemaal prima, iemand dezelfde voedingsstoffen.
0: Ja, of Sunny moet lekker op zaterdagavond op stap gaan in Amsterdam, want daar is een stik van de ratten.
3: Ik ben al benieuwd hoe ze dat zo aanpakken, maar ik moet zeggen, ik schrok er wel heel erg van, hoor, de eerste keer dat ik er een gaf.
0: Ja.
3: Dus, ze komt echt voorzichtig aangeglibberd en ze grijpt hem zo snel, dat ik daar ook echt best wel van schrok. Toch, Paco? Jij ook, hè? Ja. En het mooie is...
4: Dat kan ook niet natuurlijk, hè? Nee. Dus ze halen die kaken gewoon van elkaar af en dan,
0: Want waar komen deze slangen voor in de wereld?
4: West-Afrika uit mijn hoofd. Ja. Dus in ieder geval warme gebieden. Ja. Koudbloedige dieren natuurlijk. Ze hebben de zon nodig om op te warmen.
2: Nou, dan zitten ze goed deze week.
3: Ik heb inderdaad thuis ook alle terraria uitstaan. Het is echt warm zelf, dus dat is helemaal niet nodig.
0: Ja.
4: Ja.
3: Ben je er klaar voor?
2: Ja, durf jij het aan,
0: Mark, Jordi? Ik laat het helemaal aan jou.
3: Jij zei al dat deze het niet ging worden.
0: Nee, dus voor mij net
2: ik wil wel even proberen hoe dat voelt als een andere
0: slang in je nek.
3: Ja,
2: maar gaat dat in je nek of moet ik hem ook vasthouden? Wat gaan we doen?
4: Nou, hij gaat zichzelf vasthouden, dus...
2: Oké. Okay.
4: Ik doe hem nu op mijn hand.
0: Als je mee wil kijken, kan dat natuurlijk...
3: Om je nek op zich kan ook, hoor. Dat is ook wel makkelijk. Heeft ze lekker van draagvlak.
0: Mark, wat goed voor jou, jongen.
3: Ja, knap, hoor.
2: Ik vind het dus niet zo eng.
0: Nee.
3: Nee, maar dat hoeft ook echt niet.
2: Een heel mooi beest vooral.
0: Ja. Voel je dat hij sterk is, Mark? Of wat
2: ja, heel wat sterk. Voor, je voelt dat echt meteen.
0: Hoe voelt het
2: een beetje rubberig aan.
0: Ja.
2: En het voelt een beetje... Ja, hij probeert inderdaad echt om je hand heen te wikkelen. Zeker met de achterkant. De achterkant los bewegen van de voorkant. Want de staart is zich aan het wikkelen, terwijl het hoofd probeert juist eigenlijk een beetje van me weg te komen.
3: Het is gewoon één grote spier, hè? Dus je kan zich helemaal
2: ja, bewegen. Precies. Ja, precies. Hij, ze bijten niet. In principe.
3: Kijk, een hond kan ook bijten.
2: Nee, ja, precies. Maar dat is niet hun ding.
3: Nee, ze zullen eerder vluchten dan aanvallen. Hm. Ze pakken natuurlijk wel een prooi stevig vast.
2: Ja, nee, ja, hij heeft Jus uiteindelijk nu harder vast dan mij.
3: Ah, oh, hij voelt zich veilig met Jus.
2: Ja, dat mag. Ah. Ik geef hem dan weer terug aan jou.
4: Ja, dat is goed.
2: Alsjeblieft. Wat een mooi beest, man.
3: Mogen we nog een primeurtje doen?
2: Ja.
3: Van ons nieuwe liedje?
2: Oh ja, natuurlijk.
3: Wij gaan binnenkort een nieuw liedje uitbrengen. En ik denk dat heel veel ouders misschien al gek worden van de wielen van de bus. Wij dachten, we maken even een nieuwe variant. Ja,
4: nog irritantere variant.
3: Nee, helemaal niet. Juist met dieren erin.
0: Ja, ik zit al heel de week met juf Roos met de wielen van de bus.
3: Oh,
0: maar dit is, dus dit is dus een variant.
3: Hij is echt leuk. Ja, tenminste, als we het zelf zeggen. Hè. Maar we hebben dus echt een variant gemaakt met allemaal dieren.
0: Zullen we even een stukje draaien? Leuk. Even.

0: Hey, schat,
1: gaan we gaan, hè? Gaan we instappen met alle beesten.
2: Oh ja, oh, oké, okay, laat gaan.
3: De leeuw in de bus zegt brul, brul, brul. Brul, brul, brul. Brul, brul, brul. De leeuw in de bus zegt brul, brul, brul. Brul in de beestenbus.
2: Ja, heel goed.
3: De aap in de bus zegt oe, oe, a. Oe, oe, a. Oe, oe, a. De aap in de bus zegt oe, oe, a. Hij slingert in de beestenbus.
2: Ja, heel leuk.
3: Welkom in de beestenbus. Stap maar in bij Lies.
4: En Jus.
3: Maak nu snel een pluisje vrij, belt die.
1: Oh, wat je ziet als een hond.
2: Een hond? Oh ja, kijk. Ja,
5: het gaat met de haan.

0: is.
1: Ja, ondertussen gaat Sunny, die maakt even een driedubbele flikvlak.
2: Ja, de zeemans koop.
1: En dan ga je hier lekker mee optreden natuurlijk met dit liedje. Je dat is ook keileuk.
0: Ja. We hebben best wel wat bekende liedjes even in een nieuw jasje gegoten. Dat werkt heel goed.
1: Tuurlijk.
0: Ik ken het al. Ja. Kop, schouders, knie en poot. Ja. Rennen, daar komt een tijger in plaats van de hokie pokie. Rennen, daar komt een tijger.
2: Maar ook originele, zoals de aap, hond, kip song. Niet te vergeten.
1: Ah. Nee.
0: Misschien leuk om deze week even op repeat te zetten. In plaats van
1: ja, we kunnen wel even.
0: Sorry, Froos, jij komt dan daarna weer. Jordi, wat dacht je? Misschien heel even aaien?
1: Nee, ik vind het goed zo.
3: Het is echt niet eng.
1: Nee, ik wil jullie hartelijk danken.
3: Maar, nee, je durft het echt
0: heb
3: niet.
0: Heb je nog een voorkeur voor een volgend dier?
1: Oh, wat hebben we nog in de aanbieding?
3: Mag ik even zeggen, jullie waren vrijdag bij vrijdag.
0: Ja.
1: Ja.
3: Daar had jij kakkerlakken mee.
0: Ja. De reuze sissende kakkerlak.
3: Nee, die echt, dat vind ik echt zo goor. Ja, sorry, die
0: maar
3: niet.
0: Wij kwamen juist om te vertellen waarom ze niet goor zijn.
3: Nee, ik weet het, maar ze zijn toch goor.
0: Ik snap het. Het is oké. Okay. Dus het wordt de volgende keer de kakkerlak, om jou even te overtuigen.
3: Ja. Nee.
1: We hebben een
2: miljoenpoot. Ja,
3: wat heb je in de aanbieding?
0: Eigenlijk, zolang je niet zegt een tijger of een olifant, dan moet het wel lukken, denk ik.
1: Wow.
0: Anders houden we het nog even als verrassing.
1: Ja, ik zit even te denken, of wij nou echt een dier waarvan wij denken van nou, dan moeten we zeker...
3: Ik heb nog heel veel dieren die ik heel leuk vind.
2: Ja, of misschien de luisteraars, misschien ze even...
0: Oh, dat is echt een heel leuk idee.
1: Ja, dat is top.
0: Ze mogen het ook, mag het natuurlijk via jullie, Omroep Brabant, mag ook via Lies en Just op Instagram.
1: Ja.
0: Even een DM, met een voorkeur.
1: Ja, even laten weten wat je zou willen.
0: Een dierenvraag. Dus
1: en anders sturen wij het ook door.
3: Echt niet?
1: Nee, dankjewel man.
3: Alleen gewoon één vinger.
0: Eén vinger, Jordi.
1: Als mensen graag een dier... Een wandelende tak, zegt Patrick.
0: Dat vind ik ook leuk.
2: Oh, ja.
1: Ja, hoor.
0: Dat is ook leuk. Dat is namelijk een deal.
1: Ja,
0: maar doen we misschien de volgende keer een insectenrondje. Doen we de kakkerlak, de wandelende tak en de miljoenpoot.
1: Nou, dan zijn we er.
0: Tot de volgende keer dan maar.
1: Dan doen we weer een nieuwe editie van de Brabantse Dierenmanieren. Met Lies en Just natuurlijk. Vrij fijn dat jullie er waren. Hè? Blijf nog even hier lekker. Hè? Natuurlijk alle dieren bedankt voor jullie medewerking.
3: Zeker, Sunny, dankjewel.
1: Ja, Sunny. Je

0: Wailers, Iron Lion, Zion in een kei goeiemorgen. Volgende maand dan is het natuurlijk weer een nieuwe Brabantse dierenmanier. En dan komen er weer nieuwe dieren voorbij.
1: Ja, een wandelende tak hoorde ik net.
0: Ja, er wordt nog de naakte molrat.
1: Wat doe ik de naakte molrat, dat is misschien molrat. Voor de keer daarna dan.
0: Ja. En een keer daarna doen we een paar zebra's.
1: Dan komt een giraf is misschien giraf, leuk. Die zet je op de parkeerplaats. En dan hebben we hier alleen het kopje twee hoog.
0: Ja, we moeten even een gat maken hier in de ramen. Dan kan dat ook nog. Wij hebben straks natuurlijk nog een uur ochtendshow. En dan is het eigenlijk weer heel simpel. Het is eigenlijk aan jou. Je hebt een categorie en je hebt de letter. Als je daar ons een beetje mee kan helpen, dan mag jij als dank daarvoor iets aan gaan vragen. En dat mag dan tussen 9 en 10. Zullen we wel, we doen er weer een keertje alvast de categorie.
1: Ja, dingen die je kan winnen.
0: Dingen die je kan winnen. Oké, okay, nou dan moeten we straks aan ons ratje gaan draaien. En dan is het heel simpel. Komt er dadelijk een letter uit waarbij jij iets weet. Bij dingen die je kan winnen. Dan mag je wat aan gaan vragen. Ja, en het is lekker zomers weer. Dus ik zou bijna willen zeggen, denk vast na over een lekker zonnig nummer waar je de dag mee op wil starten. Dan kunnen wij jou misschien straks wel ontzettend gaan helpen met het opstarten van de dag met een zonnig zomerliedje. En dan alles erop en eraan. Dat zou toch keileuk zijn. Wij zijn er dus straks na 9 met nog een uur kei goeiemorgen. Maar eerst nog even deze. Van Direct.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
11: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
12: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
11: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
12: Koppens biedt veel meer.
11: Kom langs in Volkel.
12: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
13: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
18: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
17: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
19: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
17: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, 2:09. Waar staat het nog vast in de provincie? Dat weet Erwin de Hart van de ABB. Goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen. Ja, het staat nog best wel vast voor 9:00 in Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Hintham en Waardenburg. Heeft ook te maken met de afsluiting van de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli is de weg dicht. Het geeft nog steeds 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Ravenstein en Renkum 18 kilometer. File 3 kwartier vertraging. De weg is alweer een tijdje vrij, maar het blijft druk daar. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Nieuwkuik. 10 minuten op de A59 Den Bosch Zonzeel bij Knoopend Zonzeel. En 10 minuten op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Knoopend Leenderheide.
2: Ja, dan moet ik jou toch weer even bestraffend toespreken, Erwin. Want ja, kijk, want tussen Leeuwarden en Harlingenhaven rijden op dit moment geen treinen. Dus ja. Dat komt door een seinstoring. Dus ja. Leeuwarden en Harlingenhaven. Haven, dat is vanuit Eindhoven.
20: Harlingenhaven.
2: Ja, dat is 2:03. Dus een pleurencent wil je niet weten. Ja, maar dan moet je de boot naar Terschelling pakken, weet ik toevallig.
20: Een leuke vakantie.
2: Dus, ik was daar dan voor een dag, omdat ik daar moest optreden.
20: Oh ja,
2: maar dan ben je dus, snabbelen. Je bent langer onderweg dan dat je aan het draaien bent, kan ik jou zeggen, hoor.
20: Want, ja, dat is ook niet leuk.
2: Nee, precies. Nou, tot straks.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
23: ANWB en gaan.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
29: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
28: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
29: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
28: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
30: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
31: Aankomende donderdag gaat die open.
32: De stembus voor de Brabantse top 100.
31: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
32: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
32: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.
33: Dat vind ik zo'n zeldzame zaadschieter.

0: Bruno Mars en I Just Might.
1: Keigoedemorgen.
0: Ja, zeker een keigoedemorgen. Het is vandaag een fantastische dag. Maandag 22 juni. Vandaag blijft het droog en is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind komen de maxima van de temperatuur een beetje uit op 29 tot 31 graden. En hou er rekening mee dat de zonkracht zeer fel is. Dus dan kan je je snel verbranden. Dus let er een beetje op vandaag.
2: Ja, het is WK voetbaldag 12. Ja. Het is de dag van het regenwoud ook vandaag. En Duran Duran staat vanavond in Tilburg. En dat is wel leuk, want Ronnie die belt vanmiddag nog met een superfan.
0: Hey, kijk, dat is sowieso goed. Bij afslagsuit vanaf 4 uur. Verder in nieuws, Marieke. Oh, sorry, dat is mijn fout.
3: Oh, ja.
0: Ja, daar ben je.
3: Op zeker twee adressen in Veldhoven heeft de politie vanochtend invallen gedaan. Rond 6 uur forceerden de arrestatieteams 2 voordeuren. Met een hoop kabaal gingen ze naar binnen. Achter een van de huizen hield een agent op een ladder in de gaten of er niemand ontsnapte. En zeker 1 man is opgepakt. Woensdagochtend rijdt er bijna geen openbaar vervoer. Dat komt door stakingen van de vakbonden. Ze zijn tegen bezuinigingen van de overheid. De treinen en bussen liggen er tussen 4 en 8 uur 's ochtends uit. En daarna rijdt alles weer.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: Wij gaan snel van start met ons ratje. De categorie hadden we al verklapt.
2: Ja, dingen die je kan winnen.
0: Ja, dingen die je kan winnen. Met welke letter?
2: Met de B van Bas of Bert.
0: Ja, de B. Als je iets weet en je wil iets aanvragen, dan is dit het moment. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dus dingen die je kan winnen met de B. Als je dat weet, helemaal top. En vraag dan ook meteen iets aan via de app.
2: Ja, dus, en je kunt daar lekker creatief in zijn. Want ook met dit warme weer, of misschien wel juist met dit warme weer, is de jury zoals altijd
0: zeer soepel.
2: Zeer soepel.
0: Laat vooral van je horen. John komt met een beker.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel snel. Ja. Maar ik denk dat hij vooral op een plaatje zat te azen. Dat is geen zomersplaatje, maar we draaien alles, hè? Toch? Het is niet
2: natuurlijk.
0: Dat we duwen niet mensen een bepaalde richting in.
2: Ja, dat misschien dat we Tori Amos nog even overslaan wel.
0: Ja,
2: nee. Maar, maar de rest draaien we allemaal wel.
0: Ja, John wilde deze horen. Ja, dus dat kan gewoon, hè? Bij deze. Dus wat wil je horen? Verzin dan even iets met de B, wat je kan winnen. En dan even appen naar 06-573-28203. En dan komt zometeen misschien wel jouw plaatje voorbij tussen nu en...

Rosanne zei bloemen. Ja, die kun je in principe ook winnen. Ja. En die vroeg deze aan. Naast Cheerio van Justin de Wild wordt dit ook echt een zomerklapper van je welste. Afgelopen weekend overal helemaal grijs gedraaid. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Wij gaan even naar een mooie classic uit de jaren 60. Dit is Neil Diamond en Sweet Caroline. Where is

0: is Omroep Brabant.
1: Heerlijk, Brabants. Je bent welkom, je wordt met open arm ontvangen.
2: Het gevoel van hier.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: Milk and Sugar en Let the Sunshine. Nou, dat komt wel goed vandaag. Het zonnetje schijnt. Zometeen krijg je van mij nog het weerbericht. Dus don't worry. We gaan dadelijk naar het nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Bewoners geschrokken na politie in Wallen in Veldhoven. En een bruiloft in Twente viel dit weekend letterlijk in het water. En niet zo'n beetje ook.
2: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
6: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
0: Ja, 1:30. Goedemorgen, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de AMB. Waar zijn de files nog?
7: Die zijn op de snelweg op de A2 Den Bosch richting Utrecht wel te verstaan. Ja, ik maak het even spannend. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. De afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum heeft daar ook iets mee te maken. Die zorgt voor veel drukte in de hele regio. 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de brug bij Hank en Knoopend Gorkum. De weg is dicht tot 17 juli tussen Gorkum en Everdingen. Dat is, ga er maar aan staan. Of eigenlijk, doe maar niet. Er staat ook nog een file op de A59. Den Bosch richting Zonzeel tussen Terheide en Knoopend Zonzeel. 3 kilometer.
0: Dankjewel. En succes zometeen weer bij Hubert, hè?
7: Ja, dank je.
0: Ja, komt goed. Tot straks. Op Brabant. Goed. We gaan naar het weer. Het is vandaag een droge dag. Het zal je niet verbazen. Veel ruimte voor de zon. Het wordt echt weer ontzettend warm. 29 tot 31 graden. Tijd voor nieuws, dat krijg je van Marieke.
1: De politie is vanochtend 2 huizen in Veldhoven binnengevallen. Rond 6 uur ging een arrestatieteam met veel kabaal bij woningen aan de Cygnus Erf en de Spica binnen. 1 man is opgepakt. Verslaggever Ruud Ritsen sprak met de bewoners.
8: In het eerste huis waar de man is aangehouden, daar sprak ik met de bewoonster via de brievenbus, omdat de voordeur door de inval niet meer opengaat. Zij vertelde hevig geschrokken te zijn, maar ze had geen idee waarom de man is aangehouden. In het andere huis sprak ik met een bewoner die vanochtend ook rechtop in zijn bed zat toen de politie in zijn slaapkamer stond. Hij vertelde dat de politie op zoek was naar zijn zoon die op dat moment niet thuis was.
1: Ja, het is niet duidelijk waarom de politie alle huizen nou binnenviel. Een automobilist heeft gisteravond voor een flinke ravage gezorgd in Schijndel. De man miste een bocht en botste daarna tegen een houten vangrail. De auto raakte zwaar beschadigd en ook de vangrail en een lantaarnpaal gingen kapot. Volgens omstanders wilde de man na de aanrijding zelf nog verder rijden, maar lukte dat niet. Niemand raakte gewond. Een vrouw is gisteravond in Oosterhout tegen een lantaarnpaal gebotst omdat de vrouw aan de kant wilde voor een konijn. De lantaarnpaal en auto raakten daardoor flink beschadigd. Niemand raakte gewond en ook het konijntje heeft het ongeluk overleefd. Op veel plekken in Europa wordt het deze week erg warm. In delen van Frankrijk en Spanje geldt al code rood. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit vandaag, sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden. En daarom neemt het land maatregelen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
9: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Ook blijven op meerdere plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. De extreme temperaturen komen door klimaatverandering. Ja, dat je bruiloft een dag is om nooit te vergeten, dat is meestal wel het geval.
10: Ja, Mark.
0: Is
10: ja,
0: echt,
10: dat weet ik nooit meer.
1: Nee, nou, dat bedoel ik. Nee. Dat bedoel ik.
10: Ik word er nog elke dag aan herinnerd.
1: Ja? Ja. Door je vrouw of door Jordi?
10: Allebei.
1: Oké. Okay. Nou goed. Maar voor een bruidspaar dat dit weekend trouwde in Twente is het echt al helemaal onvergetelijk. Hun bruiloft viel letterlijk in het water door noodweer en niet zo'n beetje ook. Het regende zo hard dat een beek in de buurt overstroomde. Het water stroomde in rap tempo de feestlocatie op en mensen stonden tot hun knieën en hoger in het water.
11: Pas op, pas op!
12: En nu stroomt hier vol tussen meerdere. Wat doen we dit? Relatieve zoorstroom vol. De kuddels die komen ons voorbij.
1: Nou ja, dat dus. Niemand raakte gewond. Maar ja, het restaurant heeft wel flinke schade opgelopen.
0: Ja, als je het niet weet waar dit is, dan lijkt net of je in zo'n wildwaterbaan zit van een bekend bungalowpark. Ja, hier moet je lekker.
11: Pas op!
0: Ik denk, ik ga nou naar beneden. Nou, die gozer, let op die gozer niet.
12: Relatieve zoorstroom vol.
0: Ja, het is niet leuk, maar...
10: Weet je wat het is? Ja. Ik denk echt, kijk, niemand plant dat zijn bruiloftsavond zo verloopt natuurlijk. Hè. Nee. Maar, en ik vind het verschrikkelijk dat het restaurant die schade heeft opgelopen. Maar ik denk ook wel, je hebt wel verhalen tot in
1: absoluut.
10: Treuren. Want ja. Heel veel bruiloften gaan natuurlijk voor veel mensen... Niet die van jezelf, maar voor anderen. Het een oor in, de ander oor uit. Ik was bij die bruiloft en daar waren dit en dit de leuke momenten. Maar dit vergeet je nooit meer.
1: Dat is zeker
0: Je zou er bijna om gaan trouwen. Hè? En dan de brandslang op de partytent. Moet jij eens opletten wat een feest er wordt.
10: Ik weet in ieder geval één iemand die heel blij zou zijn als jij op de knie zou gaan.
0: Ja, dat weet ik ook. Die begon er dit weekend weer over.
10: Oh, was dat?
0: Ja, echt een leuk weekend gehad. Goed.

0: Lenko, Sofia. 12 minuten over 9:30. Even kijken wat er allemaal in ons programma zat vandaag. Mocht je wat later wakker zijn geworden, dan praten we altijd nog even bij. Want we hadden natuurlijk weer Jan Biggel aan de lijn op maandag. Hij gaat toch ook wel goed om met de warmte op de camping. Al snapte hij één ding niet, zei hij. Hoe mensen dat in een caravan doen zonder airco.
1: Ja, vorig jaar heb ik eigenlijk mensen buiten zien slapen, weet je niet. Die hadden met de tras buiten gewoon. Die waren gewoon met de caravan. Ik denk, nou, dan weet ik het wel. Als ik buiten had gelegen, nou, daar op de buurt last van gehad, dat weet ik wel.
0: En Lies en Jus waren hier weer voor de Brabantse dierenmanieren. Ja, en dit keer hadden ze een bijzonder dier meegenomen.
2: Dit is Sunny, de koningspython. Ja, hij is prachtig natuurlijk. Ja. Het is een beetje de zenmeester van alle slangen, want hij is super chill.
0: Kijk, en we spraken met Theo. Theo is eigenaar van skicentrum Montana. Ja, en daar is het natuurlijk heerlijk cool de komende dagen.
3: Ja, dat is een flink verschil. Hè. Op dit moment is het bij ons -4.
0: Ja, -4 jongens. Dus als je denkt, ik drijf hier weg en ik word helemaal gek. Dan zou ik zeggen, neem een broek mee, een dikke trui. En ga lekker naar een skicentrum. Want daar kun je gewoon lekker in de sneeuw rollen. En dan koel je binnen no time helemaal af. Is dat even lekker? Nou. Zometeen eens kijken wat er deze week in de Bonte 50 zit. Maar eerst deze. Prachtig liedje van Duffy in een kijk.

0: Avicii en SOS.
1: De ultieme bonte 50. You can tell
0: everybody. Oh! Sir Elton John.
2: Ja, nieuwe week, nieuw artiest. Elton John in dit geval.
0: Dat is een mooi liedje, eerlijk gezegd. Oh ja.
2: Ja. Dat is ook een fraai, hè?
0: Ik ga voor 2.
2: Oké.
0: Ja, jij, Mark?
3: 1.
0: 1, oké.
3: Ja, het is allebei echt mooi.
0: En verder nog, Huub, wat heb je voor ons in Brabant?
2: Een koffertje van Mol. En ik heb wat zomers lekkere fijne melodieën meegebracht... die zijn aangepast op de temperatuur van vandaag.
0: Kijk, dat is sowieso goed. Dadelijk tussen 10 en 1. Onze eigen Hubert Mol, hij is natuurlijk ook weer bij op maandag. Wij zijn er morgen weer vanaf een uurtje of 6. Met een keigoeie morgen. Maak er een fijne zomerse dag van. En we doen hem nog even lekker in deze ochtendshow. De tipplaat van deze week.
4: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
4: En dit...
1: is deze week

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
15: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
16: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
15: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Erwin de Hart, goedemorgen. Het is nou druk, geloof ik, hè?
21: Ja, het is heel druk. De schuld kunnen we geven aan de werkzaamheden op de A27. De weg is helemaal dicht richting Utrecht. Dus knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Tot 17 juli. Daarom staat op de A27 vanuit Breda 7 kilometer file vanaf Nieuwedijk tot aan knooppunt Gorkum. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is het daarom extra druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je 5 minuten vertraging bij Dordrecht. Ook door die afsluiting van de A27. En 10 minuten op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maan en Waspik 3 kilometer file.
20: Oké, dankjewel.
22: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
22: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
28: Oma!
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
30: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
31: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustersos.nl.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
33: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
34: Aankomende donderdag gaat die open.
35: De stembus voor de Brabantse top 100.
34: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
35: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Brabants Bond. Hubert Mol.

mooi is een beetje het ruisen van de golven. Dan voel je al het water. Zie je al een kwal aankomen drijven. Dat kan bij deze plaat. First Class en Beach Baby Beach. 1 hit gehad, eentje is erbij gebleven. Maar het was wel met Tony Burrows. En Tony Burrows was een sessiemuzikant. Hij was een zanger bij bijvoorbeeld Edison Lighthouse. Hij was een zanger bij de White Plains, bij de Pipkins en bij The Brotherhood of Man. En zelf had hij ook nog een paar hits met The Ivy League. Maar dat is ook weer heel lang geleden. Hij is er nog steeds, 84 jaar, en schijnt nog wel eens op te treden. Wat zeg je? Calvin Harris, Sam Smith.

0: Ik stond even niet op dat, Marieke. Sorry hoor.
1: Ja, dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren.
0: Ik was een beetje in de band van mijn eigen muziek. Ja,
1: dat kan gebeuren natuurlijk, hè.
0: Ja, sorry.
1: Dat is iemand in ieder geval enthousiast.
0: Ja, ik ben altijd wel enthousiast voor mijn eigen plaat. Ik hoop dat de luisteraar dan ook...
1: Precies, nou waarschijnlijk wel. Anders had je niks staan.
0: Was ik het vooral zelf.
1: Nee, dat is waar.
0: Oké, wat zit er nu zo meteen?
1: Bliksem ingeslagen in een huis in Waalwijk. En de politie was in een huis in Parijs op zoek naar drugs, maar vond iets heel anders.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Erwin de Hart is van de ANWB. Goedemorgen. Nou, er staan nogal wat files. Dat zal nog wel even zijn tot de zin. Tot 27 juli daar op de A27. Wat is het?
6: Wat zeg je nou?
0: Ja, daar op de A27. Dat de boel is afgesloten. Tot wanneer is
6: het? Ja, de boel is helemaal afgesloten. Maar voor een goed doel. Want werkzaamheden, die zijn er niet zomaar natuurlijk. Tussen Knooppunt Gorkum en Knooppunt Everding is de weg tot 17 juli dicht. Dus ga dan maar aanstaan. En over een week gaat de weg ook de andere kant op dicht tot 3 augustus. Dus ja... daarom staat er een file op de A27 vanuit Breda tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum 5 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staan omrijders in de file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. 8 kilometer, vertraging is op dit moment teruggelopen tot een kwartier. Dan de A59 zijn ook omrijders tussen vanwege die A27 Zonzeel Den Bosch tussen Knooppunt Hooipolder en Waalwijk 6 kilometer file.
0: Oké, je houdt in de gaten, Frans, dankjewel.
6: Jazeker.
0: Dag Erwin, hoi.
3: Omroep Brabant.
0: En dan even kijken naar het weer van vandaag. Daar valt ook weinig over te zeggen. Het is ruimte voor de zon, veel ruimte voor de zon. Er staat een zwak windje. De temperatuur ligt zo'n beetje tussen 29 en 31 graden. Nou, het is mooi genoeg, denk ik. Hè? En dan heeft de zonkracht een kracht van 7. Misschien is dat ook wel interessant om te weten. Marieke Smit nu voor het nieuws.
1: De politie doet onderzoek bij een huis in Bergen op Zoom dat mensen daar vannacht schoten hebben gehoord. Het gebeurde bij een huis vlakbij het station. Bij het huis is een kogelgat te zien. Agenten vonden ook een verdacht pakketje waar onder meer vuurwerk in zou zitten. Die is inmiddels weggehaald. Het is een rustig voetbal te kijken. Slaat opeens de bliksem in je huis. Het overkwam Frank uit Waalwijk zaterdagnacht.
7: Ik zit 2 meter van de meterkast af. Ze hebben een meter of 2 van de meterkast af. Ik hoorde een knal. En de vlammen sloegen uit de meterkast. Dus toen was paniek. Gelijk helemaal zwart natuurlijk. Er kwam geen enkel verlichting meer.
1: Ja, wat bleek? Het huis stond in brand en er zat een gat in het dak. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het huis is groot. Frank en zijn vrouw mogen er voorlopig niet in. 329 dossiers van inwoners in het aardbevingsgebied zijn kwijtgeraakt. Dat meldt de ombudsman in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde.
8: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De honderden dossiers lagen voordat het misging bij het instituut Mijnbouwschade in Groningen. En die organisatie handelt de schade af die is ontstaan door gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder stonden er ook al fouten in rapporten van zo'n 8000 huizen. Een fijn toeval voor de politie in Frankrijk. Toen agenten op zoek waren naar drugs in een huis in Parijs, vonden ze binnen opeens een schilderij van de bekende schilder Pablo Picasso. Het is niet duidelijk om welk werk het precies gaat. Bronnen vertellen aan de krant Le Parisien dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag in Parijs. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek naar de diefstal begonnen. 4 verdachten zijn al opgepakt. En naast het schilderij van Picasso vond de politie ook cannabis, merkkleding en duizenden euro's contant geld.
0: Ja, ja. Ja, dan kun je wel afgeschilderd worden als een crimineel, denk ik.
1: Ik daarmee bezig ben. Het plaatje wel compleet, hè? Ja, dat denk ik ook. Wel afgestreept, ja. Die mensen.
0: Maar het ook een beetje kunstliefhebber misschien. Dat je
1: ja, ergens wel, hè? dat zal het zijn. Het ja. Gaat niet om de waarde verder.
0: Nee.
1: Maar, nee, gewoon mooi voor aan de buur.
0: Ja, dat ja, zal het ja zijn. Precies. Leuk hebben dingetje.
1: Ja, toch?
0: Marieke, voor nu dankjewel. Over
1: graag
0: de uur weer. Hè. Tot zo.
1: Zeker. Yo.
0: Met zometeen dat koffertje van Mol. Daar zit een bijzondere plaat in van Fleetwood Mac. Een liedje wat jij niet zo vaak hoort. En wat heel bijzonder is, tijdens de concerten van Fleetwood Mac. Eerst even deze van Ricky Martin. Over de vrouw van zijn leven. Sie Banks.

0: veel positieve verde reacties op Teddy Swims op Pinkpop 2026. Mr. Know-it-all.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, het is geen vakantiekoffer, dat zou je wel kunnen denken, maar je hoeft niet op vakantie, want het is zo lekker hier in ons eigen land. Het is een beetje warm, als je jezelf rustig houdt, een beetje gedijst houdt, is het goed te doen. En ongewapend luisteren. Nou, ik denk dat dan de party compleet kan zijn. Een liedje gevonden met een, ja, opmerkelijke titel. Het liedje Task van Fleetwood Mac. En Task is een beetje straattaal. Het betekent penis. En het is een liedje dat werd bedacht door de mannen van Fleetwood Mac. En Stevie Nicks, die vond het ook maar niks. Die zei van, ja, ik vind het flauw. Weet je, een liedje dat gaat over een piemel. En de titel vind ik helemaal niks. We moeten het niet doen. Uiteindelijk vond Mick Fleetwood, die vond het hartstikke leuk. En ze hebben het toch gehouden. En ze heeft zich daarbij neergelegd. De muziek die je hoort, want je hoort een soort opkomend ritme. De muziek werd gebruikt iedere keer bij aanvang van de concerten van Fleetwood Mac. Als de bandleden werden voorgesteld. Maar ja, dat pakte iedere keer zo goed uit dat de band dacht, ach, misschien moeten we het ook een keer op platen brengen. En zou het wat kunnen doen voor al die fans die we hebben. En zo geschiedde. In het koffertje van Mol. Task. Fleetwood Mac.

Het is een heel opvallend liedje, vind ik. En dat maakt het ook bijzonder. Bijzonder genoeg om te draaien hier in Brabants Bond. En dat het natuurlijk op het hoofdpodium mag staan. Want iedereen wordt hier op het hoofdpodium gezet. Ze heet eigenlijk Stella Lefkowski. Ze is 23 jaar. En hoe is ze nou beroemd geworden? Hoe is ze bekend geworden? Je had het al. Je kunt het invullen via TikTok. Daar begint toch je carrière. En uiteindelijk gaat het dan de goede kant uit. Als het een beetje mee zit. En het gaat de goede kant uit bij deze zangeres. Een liedje wat ze pas heeft uitgebracht. En dat liedje draagt de titel met zich mee. Basten. En dan nu toch nog even met een blik op de zomer. Een liedje wat refereert aan een prachtige mooie zomer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wij kunnen maar beter vrienden worden, Erwin, denk ik.
16: Oh, hoe gaan we dat doen dan?
15: Nou ja, dat weet ik ook niet. Ik heb daar nog geen oplossing voor. Maar want je gaat je de komende tijd volgens mij veelvuldig melden bij ons.
16: Ja. Je moet er maar mee om leren gaan. Dat is het minste in ieder geval. Want de A27 is dicht. Breda richting Utrecht. Moet het wel goed zeggen. Tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen. En daarom staat al de hele dag een file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. 5 kilometer. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt Ben om tussen Rosmalen West en Waardenburg. 11 kilometer file op de A58 Tilburg richting Breda. Staat nou een file van 8 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Een kwartier vertraging. Ja.
15: Willen die mensen niet liever met het pontje met een mooie weer? Weet je, vanaf Breda. Weet je, ook leuk. Bij Bakel ga je met pontje.
16: Ja, dat gaat nou weer, hè? Ja.
15: Dus ik zou
16: daar
15: echt aanbevelen.
16: Kom je zo op de Liesbos uit.
15: Pak het pontje. Dus dan hoef je niet over die snelweg. Weet je, kun je lekker een beetje binnen doorrijden.
16: Dat is een hele goeie. Ja. Dat is een hele goeie, want dat is echt is uniek.
15: Ja, en dan kom je een beetje tot rust ook. Ja. Hoef je niet over die snelweg te jakkeren.
16: En misschien andere kan mensen je nadenken over vallen. Een andere baan.
15: Ja,
16: dat je er wat
15: ook dat. Het geeft allerlei gedachten, zo'n wegafsluiting.
16: Ik kan ook nog naar de radio luisteren.
15: En dat zou ik zeker aanbevelen. Ik zou dat ook blijven doen.
16: Zeker.
15: Al is het alleen
16: veel
15: maar
16: plezier iedereen.
15: Ja, dankjewel. Dag Erwin.
16: Dag.
15: Hoi.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
19: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
25: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
26: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu.
26: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
27: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
28: Werka Mechanica die het doet. Bij Wilting in Veldhoven frees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
29: Aankomende donderdag gaat die open.
30: De stembus voor de Brabantse top 100.
29: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
30: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond en Bermol.

0: Primo Bonte 50. Twee liedjes, iedere dag tot en met donderdag. En dan hebben we vrijdag vier liedjes van Elton John. En dat is de bedoeling dat we daar één liedje uithalen over... Ja, jij eigenlijk, ik laat het bij jou. Dus alle verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij jou. Dat je mij aangeeft welke dat je het allermooiste vindt. En die wordt dan geplaatst in de lijst der lijsten door Primo Bonte 50. Ik laat je de liedjes zo meteen horen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. En we doen dat stap voor stap. Zoals Daan en Do dat ook bezingen.
3: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
4: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. We doen het

0: heeft een enorme zware tijd achter de rug. En staat nu weer met beide benen op de grond. Maar ze heeft het flink voor de kiezer gekregen. En als je denkt van, ja, hoe zit dat dan? Wil je dat vertellen? Dat wil ik wel vertellen. Een dubbele borstamputatie is in januari bij Dominique de Bond gedaan. Ja, en dat heeft natuurlijk ontzettend veel impact. Dat is geestelijk, dat is lichamelijk, dat is alles. En het resultaat is weer een prachtig liedje. Ze heeft alles weer te pakken. Ze staat weer met beide benen op de grond. En het gaat goed met haar. En dat is goed nieuws. Mocht je het hele verhaal willen lezen, je vindt het bij ons op de site. Heeft ze het verteld, dan legt ze het uit. En ze is weer fris en fruitig en het gaat weer goed. Dat is fijn, toch?
1: De ultieme Bonte 50.

0: de verkeerde is verkeerd niet van morgen.
1: De ultieme Bonte 50. You can
0: tell everybody. Dit is hem. This is the song. En dit is jouw song dus.

0: De ultieme Bonte 50.
1: De warmte eist zo nu dan toch een heel klein beetje zijn tol, vooral in mijn hoofd. Maar het is niet alleen de warmte wat zijn tol eist in mijn hoofd. Nee, er gebeurt van alles. Even toch terug naar de muziek, want ik kreeg meteen al een leuk appje binnen van Johan. Johan Remus, die zegt, nou, voor mij mag je nummer 2 erbij zetten. Oké, dat doet dat Johan, namens jou. Sabrina zegt, nou, doe nog maar nummer 2 voor mij. Pierre zegt ook nummer 2. Laat hij ook even weten, Linda ook nummer 2. Nou, en hier ook, dit is nummer 081 aan het eind. Dat is Hanneke, die zegt, nou, doe maar nummer 2. Het gaat de goede kant uit voor nummer 2 in ieder geval. Nou, wat je net hebt gehoord, is een klein fragmentje van ditje Your Song en het klein stukje Rocket Man. Welke vind je nou het lekkerst klinken? Welke vind je nou het mooist? Welke van deze twee vind je moet een plaatje krijgen in de lijst der lijsten? Daar zijn we toch wel over eens dat daar grootheden komen te staan met dito liedjes. 1 of 2, dat wil ik van je weten. Zal ik een 06 nummer geven? Is dat handig om dat te hebben? Dat heb je wel, denk ik. Maar toch, mocht je nieuw zijn omdat je ergens op de camping staat, of dat je in de auto zit, of nou, maakt niet uit dat je dingen aan het doen bent. Als je in de auto zit, trouwens wel eerst de auto neerzetten. Hè? Want anders krijg ik weer boze reacties van, je zei dat ze moesten appen. En ook als ze in de auto zitten. Nee, dus eerst stilstaan, dan appen. 06-573-28203. 06-573-28203. En dat is ook goed om te weten, want ik krijg ook af en toe wel eens heel boze reacties van die uur beer op de radio. Nee, maar ik lees ze zelf. Dus houd een beetje decent, hè. Ik lees ze zelf.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Zo'n prachtig liedje. Ze hebben elkaar weer even gevonden. Zaten bij elkaar in de klas op school. Dat was op de Rockacademie in Tilburg. Zijn elkaar nou niet ontgroeid, maar zijn wel elkaar uit het oog en ook oor verloren. En toen dachten ze, we moeten toch samen wat doen. Dus het is ook een beetje Brabants, deze Crash-up, of Jacqueline de Govaart eigenlijk, hier samen met Danny Vera. En het pakt wonderwel goed uit. Ze hadden wat mij betreft wat meer samenwerkingen mogen doen. Maar ja, ik heb het niet voor het zeggen in deze wereld. Hè. Marieke,
1: hallo,
0: zitten we met nieuws. Wat kun je ons melden?
1: Weer iemand opgepakt na de invallen in Veldhoven. En iedereen is druk met het WK voetbal, maar Ted was druk met een ander WK.
2: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
3: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
4: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
5: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
4: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Even naar de ANWB, want er is verkeersinformatie, maar dat wist je wel, hè?
7: Ja, ik wist dat wel, want ik zat ervoor. Ik kom ervoor helemaal naar de studio gelopen.
0: Ja.
7: En hier zijn de uitslagen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file. De vertraging is zowat 20 minuten. Dat zijn mensen die terugkomen van Pinkpop. Maar het zijn ook omrijders omdat de A27 dicht is van Breda naar Utrecht. Tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Dukenburg. 6 kilometer file. De vertraging daar is zo'n 10 minuten.
0: Oké, dankjewel. Later, doeg.
8: Op Brabant.
0: Nou, het is droog, warm vandaag. 29, 31 graden en daar staat een zwak windje. Dat is het dan, daarmee moet je doen vandaag. Maar daar verandert niet zo heel veel. Het tijd voor het nieuws, Marieke Smit.
1: De politie heeft weer iemand opgepakt na de invallen in Veldhoven. Vanochtend gingen arrestatieteams twee huizen in en werd er al iemand opgepakt. Nu is er weer een huis doorzocht, dit keer aan de Grasbloem. De bewoner is aangehouden en in het huis heeft de politie verboden middelen gevonden. Het is nog niet precies duidelijk wat dat inhoudt. De dierenambulance Brabant Noordoost kreeg dit weekend een hele bijzondere melding binnen. Er was een groen-gele torenslang gevonden in het Limburgse Zevenum. De slang was per ongeluk meegekomen vanuit Frankrijk en ontdekt in een krat bij een agrarisch bedrijf. De slang is niet giftig, maar kan wel van zich afbijten als hij zich bedreigd voelt. De dierenambulance gaat een verblijf voor hem maken. De Britse premier Starmer stopt ermee. Dat heeft hij net bekendgemaakt bij zijn ambtswoning in Londen. Hij stond al langer onder druk van zijn partij om af te treden na een zware nederlaag bij de verkiezingen vorige maand.
9: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Starmer was de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Hij wordt waarschijnlijk opgevolgd door Andy Burnham. Veel partijleden zijn enthousiast over hem. Iedereen is nu natuurlijk druk met het WK voetbal, maar Ted was druk met iets anders. Het WK grote neuzen. En jawel, Ted heeft de grootste neus ter wereld. In Duitsland mochten mensen met grote neuzen vorige week het podium op en werden ze opgemeten. Een hele ervaring, vertelt Ted bij Editie NL.
10: Die vent die stond al klaar met zo'n meetding. En toen hadden ze, wow. Alles ging staan, een staande ovatie. Ik denk, wat is hier aan de hand?
11: Je bent Usain Bolt van de neus.
10: Ja, dat kan je wel stellen.
1: Ja, en het mooie is, de nummer 2 is ook een Nederlander, Hans. Een mooi podium voor Nederland dus.
0: Ja, nou dan komt hij. We hebben er een neusje voor.
1: Och, wat leuk. Een neusje
0: ja,
1: van de zon.
0: Ja, precies. Ja, ik zou het vreselijk vinden.
1: Dat iemand het aan het gezicht heeft met dat meten ja. En zo. Gast,
0: weet je dat ik hier binnenkom en dat ze Hubert gefeliciteerd. Je hebt de grootste oren van de wereld. Gefeliciteerd.
1: Ja, ik weet inderdaad ook niet of jullie heel blij mee zijn. Want ik heb de foto van deze meneer gezien. Ja, het is toch wel een flink ding op je gezicht.
0: Ja.
1: Het valt wel op.
0: Ja, ik zou het heel erg vinden. Ja,
1: ik denk het ook. Dan kun je wel een gouden medaille hebben gewonnen. Maar ja, Ja, wat heb je daar aan, hè?
0: Maar het is wel zoals het is. Je hebt je niet gemaakt natuurlijk zelf.
1: Nee, precies. Dan kun je het eigenlijk ook misschien ook maar beter gewoon vieren.
0: En ik vind het wel weer mooi dat iemand, nou ja, dat iemand dat toch kan voor zichzelf kan nuanceren. En dat hij toch kan relativeren. Ja, je hebt nou eenmaal een grote neus. En dat hij daar toch zelf een beetje de humor van inziet.
1: Ja, nou ja, zeker. Ja, dat is denk ik de goede manier om ermee om te gaan.
0: Dat vind ik ook
1: je kunt er wel heel verdrietig over zijn, maar ja, daar heb je niet zoveel aan.
0: Nee, precies, precies. Nou, oké, dank voor de neuzen. Dag.
1: Nou, graag gedaan.
0: Doei. Nou, we gaan zo meteen ook even neuzen in de muziek van Elton John. Want we hebben er twee uitgezocht. De twee liedjes van hem, iedere dag twee. En zo meteen hoor je die fragmenten nog een keer langskomen. En mag je kiezen. Maar het is zomer. Het is prachtig weer. En bij de zomer hoort ook zomerse muziek. Toen kwam ik deze nog even tegen. Uit mijn jeugd. Ja, dat is oud, hè. Ryan Paris. Dolce Vita. Meegenomen uit de discotheek. In Spanje. Wat zo ging dat destijds?

0: dag dat alles beter is. Dat was toch misschien wel de dag dat ze uit elkaar gingen. Want het was een scheiding zonder ruzie uiteindelijk. Maar ze zijn wel weer zelfstandig, staan op eigen benen, deze twee.
1: Hoi, wij zijn Nick en Simon.
2: En als wij in Brabant zijn, luisteren wij altijd Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Ja, daar hoef je niet voor bij elkaar te zijn. Je kunt altijd luisteren, je mag altijd meekijken. Dus dat is van harte welkom iedere dag weer tussen 10 en 1 uur.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Welke van deze twee is dit vandaag voor jou? Welke spreekt je het meest aan? Is dat de eerste? Dat is het liedje Your Song of die andere Rocketman? Ook dan gebruikt in een heel ander liedje, waar hij later nog even heeft weten te recyclen. Dus het is in jou, voor nu. Het gaat om de originele versie. En het gaat voor een lijst die je zelf samenstelt. Dus welke mag het dan zijn? 1 of 2? Via dat adres van, via het appnummer van Omroep Brabant kun je mij bereiken 06 573

0: Samje, it's only love. En dat is belangrijk, de liefde voor de muziek, dat spreekt boekdelen in dit programma Tussen 10 en 1. Iedere dag, dit is Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: En het gaat erom dat je, zonder dat je eigenlijk hoeft na te denken over hoe een ander gaat stemmen, dat maakt helemaal niet uit. In dit geval, weet je, het is geen politiek. Je hoeft niet te weten van als ik maar op die partij stem, dan geef ik die partij misschien wel een duwtje. Het is niet strategisch stemmen, het is stemmen omdat je een liedje mooi vindt. En de plaat met de meeste stemmen, door jullie het mooist gevonden,

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? Ik de mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
4: Ik ben Björn van der Doelen. Wanneer ik de kans heb, luister ik naar Omroep Brabant. Naar Brabants Bond met Hubert Mol.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
8: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan meteen even naar de files. Daarvoor naar even Dart. Die zit bij de ANWB. Die heeft daar zicht op.
13: Ik heb er zicht op.
12: Het is toch wel wat, hè?
13: Ja, het is toch ook wel bijzonder dat al de hele dag zijn er files. Vanaf 6 uur vanochtend moet ik bij jullie zijn. En dat is meestal niet zo eigenlijk. Dus het is eentje om in te lijsten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen, Oler en Leende 19 kilometer. Ook mensen die terugkomen van het festival genaamd Pinkpop. Op de A2 Den Bosch-Utrecht gaat het verder met de Polonaise tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer. Dat heeft ook te maken met die A27 die dicht is van Breda naar Utrecht. Dus een op het Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Center West en Bavel 10 kilometer file, 10 minuten vertraging.
12: Oké, dankjewel. Later is weer. Dag Evan.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
20: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
21: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
22: Aankomende donderdag gaat die open.
23: De stembus voor de Brabantse top 100.
22: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
23: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: derde uur van deze radioshow is nog maar net begonnen, of we zijn al meteen op temperatuur. Want we zitten al op zo'n beetje 37 graden. 98 degrees, samen met Steve Wonder. En dan hoor je True to Your Heart.
1: Brabantsbond, met Bermond. Ja.
0: Van harte welkom. Het is een hele warme dag vandaag. Maar gelukkig heb je een hele coole radiozender gevonden.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Bermond.

American Girls van Harry Styles. Het gaat altijd bij deze man de goede kant uit. The One Direction is altijd de goede kant voorwaarts. Dat zeg ik dan op mijn beurt. En hij is bijzonder aardig. Heb je dat gehoord, dat verhaal? Dat er was iemand in een concert, bij een concert van Harry Styles. Het Wembley Stadium in Londen. En dat was een fan dus. En die was haar zus kwijt. Of zijn zus kwijt. Pak even haar zus of zijn zus kwijt. En hij kreeg daar lucht van. Dus hij staat op het podium, krijgt daar lucht van. En zegt ogenblikkelijk van jongens, we gaan dit even oplossen. Wie zoek je, waar is hij dan? Hoe aardig is dat? Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je dan gewoon even iets menselijks laat zien. En dat je jezelf ook druk maakt om je fan. Dat is een beetje gek gezicht. Maar dat je wel jezelf menswaardig opstelt. En dat is heel sympathiek als je dat kunt en als je dat wil doen. David Bowie dacht ook even heel aardig te zijn. Angelina, zijn vrouw Angela, die dacht van... hij maakt een mooi liedje voor haar. Maar nee, dat was niet voor haar bedoeld. Hij dacht dat Elvis Presley het wilde zingen. Cool.

David Bowie en de Golden Years. Hij had het liedje graag willen horen zingen door Elvis Presley. Is niet gelukt. Maar Angie, weet je wel, die van de Rolling Stones, die in bed lag met Mick Jagger uiteindelijk. Ja, die was ooit met hem getrouwd. En die dacht dat hij een speciaal eerbetoon voor haar had gemaakt. Maar dat was dus niet het geval. Zeker niet.

0: South Deutschland, ja. Cascada. You Are Dead, zo werd dat dan genoemd. Maar ik vind het wel lekker om dat weer een keer te kunnen beluisteren. 2006, Every Time We Touch, zo heet het. Tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. En daarom staat tegenover mij Colin Beck. Goed dat je er bent, Colin, want je hebt ook het overzicht. En je bent een fijne vent, dus graag de combinatie.
1: Nou, dankjewel. Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport. En ik vertel je waarom we met deze hitte toch onder een deken slapen.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Erwin, goedemiddag. Ik heb een vraag voor je van een taxichauffeur. Wil je die eerst hebben of zeggen vandaag? Ik doe eerst even gauw een administratie en dan laat ik me even overvallen door die vraag.
5: Ik doe eerst de files even.
0: Oké, dat is goed.
5: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelp en Oder en Leende 16 kilometer file, 20 minuten vertraging. Dus de afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 8 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Breda tussen de Reeshof en Ulverhout 9 kilometer langzaam rijden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Dukenburg staat 8 kilometer file.
0: Oké, okay. Ik kreeg een vraag en ik ga je ermee overvallen, want ik werd er ook mee overvallen. Maar overvallen. Ik leg het gewoon bij je neer. Ja. En misschien dat je zegt van nou, dan moet ik even uitzoeken. Ik kreeg een vraag van Robert, die rijdt op de taxi en die zegt van afgelopen weekend stond er een file van Roermond naar Den Bosch. Tussen Beek en Donk en Helmond Noord.
5: Ja.
0: En toen zei hij van waarom zeggen jullie niet tussen Beek en Donk en Helmond Noord? En waarom wordt dat niet specifiek zo genoemd? Daar komt het gelijk op neer. En wordt er gezegd van ja, file van Roermond naar Den Bosch?
5: Nee.
0: Tenminste, dat begrijp ik dan, hè?
5: Ja, maar we doen ook wel ons best om dat wel te zeggen.
0: Ja. Nou, ik overval je ermee, dat weet ik ook. Je moet even over nadenken.
5: Ja, maar het klinkt, Beek en Donk zeg ik heel vaak.
0: Ja, maar de boodschap van het verhaal is dat jullie vaak misschien specifieker kunnen zijn. Weet je, er staat ook wel eens een file bijvoorbeeld Drunen naar Hoijpolder. Maar daar staat hij tussen Drunen en Waalwijk bijvoorbeeld. Dat soort dingen.
5: Nou, dat komt omdat een weg is ingedeeld door het meetsysteem met Rijkswaterstaat tussen bepaalde punten. Dat heet filterpunten. Kijk, we gaan weer in de ambtenarij verzanden, dit verhaal. Dus ja, het is een saai verhaal, maar het is nou eenmaal zo. Je moet bepaalde punten afspreken. Van daar tot daar, dan zeg je bijvoorbeeld Loon op Zand tot de A59.
0: En dat zijn gewoon afspraken die zijn gemaakt?
5: Dat zijn afspraken. Okay. En dan inderdaad, dan kan het een heel eind weg zijn van Loon op Zand. Maar dan, dan is dat het punt.
0: Maar het verhaal is helder. Ik begrijp het in ieder geval. En ik denk dat we Robert mee geholpen hebben. Dat hij ook snapt waarom dat niet specifiek is.
5: Ja, je moet altijd compromissen sluiten hier in dit land. Dus,
0: dat weten wij samen ook wel, hè?
5: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, dankjewel, hè. Harden. Hoi.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, we gaan even gauw naar het weer kijken. Ja, ik hoef er niet veel over te zeggen. Het is warm, 30 graden, 31 graden zo'n beetje. En er zat een matig windje. En het blijft wel lekker warm deze week. Maar zometeen weer plaatsen en dan word je volledig bijgepraat. En nu word je bijgepraat door Colin Beck.
1: Een storing in de luchtverkeerstoren op vliegbasis Eindhoven heeft al het vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd. De storing werd rond 11:30 ontdekt en sindsdien kan er niet meer worden geland en opgestegen. De toren van de vliegbasis wordt beheerd door Defensie. Een woordvoerder van de luchthaven in Eindhoven kan nog niet zeggen wanneer de storing is verholpen. Op het station van Oosterwijk is vanmiddag een vrouw vast komen te zitten in de glazen stationslift. En met de dichte deuren werd dat natuurlijk meteen een broeikas. De vrouw kreeg het al snel benauwd en de hulpdiensten werden daarom gebeld. Omdat de lift ook niet met een speciale sleutel openging, brak de brandweer hem met grof geweld open. De vrouw werd bevrijd en kreeg wat water, maar ze maakte het goed. Ze kon verder naar de Waddeneilanden om daar wat verkoeling te zoeken. Kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat er steeds meer mensen minder kans hebben op een baan. Maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er eentje zoeken, zegt het UWV. Je kan dus snel aan de bak als je tenminste een bepaald beroep zoekt.
7: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten.
1: Volgens het UWV is er bijvoorbeeld ook veel behoefte aan schuldhulpverleners, omdat steeds meer mensen schulden hebben. Ja, misschien herken je het wel, het is bloedheet. Maar toch moet je voor je gevoel onder een deken slapen. Klinkt heel onlogisch, maar volgens een slaappsycholoog bij RTL Nieuws is dat dus niet. Onder een deken liggen is namelijk een gewoonte waarbij je je veilig en op je gemak voelt. Nou, om te slapen moet je je veilig voelen, dus kies je ervoor om die deken erbij te pakken. En ook het gewicht van een deken kan geruststellend werken, net zoals een slaapzak die bijvoorbeeld voor een baby is. Nou, heb je nou toch heel warm, en denk dat het voor heel veel mensen geldt, ga dan gewoon voor een laken zonder dekbed, want dat werkt volgens de slaappsycholoog ook heel erg goed.
0: Ja, nou, het klinkt voor mij gewoon allemaal zoals het is, want ik herken het.
1: Ik kan echt niet zonder deken slapen.
0: Nee, precies, en ik moet dan ook nog iets over mijn oren hebben, dus ik herken het helemaal. Colin, dankjewel voor nu. Tot straks weer, hè.
1: Tot straks.
0: Doei, doei, doei. Ja, dan ben ik er met zometeen weer Plaza. Hoe staat het ervoor deze dagen? Nou, het is warm deze week, maar hoe precies? Toch even varen zo dadelijk. Doen we na een liedje.

0: een beetje zonneschijn, een beetje zonneschijn. Hey, zeg, heel veel, Berend, heel veel zonneschijn volgens mij, toch?
1: Dat kun je wel zeggen. Ja.
0: Als je nu niet bruin wordt, weet ik het niet meer.
1: Nee, aan zonneschijn geen gebrek.
0: Dat wou ik zeggen. Nou, vandaag al 31 graden vanmiddag of zo. Is dat de temperatuur die ook beoogd is en die we ook gaan halen?
1: Ja, die gaan we halen, denk ik wel. Ja. Op dit moment zomerse temperaturen van 25 graden. En we hebben nog wel een aantal uur te gaan met de opwarming. Dus zo'n 30, lokaal misschien 31, kan het vanmiddag inderdaad worden in Brabant. En daarbij blijft het gewoon de zon die het weer blijft domineren. Dus het is inderdaad al volop zomers. En ik zeg het niet vaak, maar temperaturen van 30 of 31 graden, dat is natuurlijk warm voor de tijd van het jaar. Maar deze week is dit waarschijnlijk de koudste dag die we gaan halen. Dus,
0: ja, maar bij de zomer is het begonnen, dus dat kan toch wel, denk ik?
1: Ja, natuurlijk, dat kan ook. Het is toch wel een uitzonderlijk hete week die we deze week tegemoet gaan, inderdaad. Ja, vanavond is het...
0: Ik wou vragen, maar het is goed dat je verder gaat. Maar ik wou vragen, er komt niet veel verandering in volgens mij allemaal, toch? In de avond en de middag en zo.
1: Nee, het ene, vanavond en vannacht is het... vannacht is misschien nog wel een ideaal moment om het huis nog een beetje te laten verkoelen. Want dan kan het nog wel flink afkoelen naar zo'n 16 of 17 graden op de meeste plaatsen. Dus zet je ramen vannacht even open om die wat koelere lucht nog even binnen te laten. Want morgen wederom gewoon volop zon en dan stijgt de temperatuur wederom naar zo'n 30 tot lokaal misschien 32 graden. En ook maar weinig wind morgen, dus het voelt best wel warm aan. Maar vanaf woensdag, dan wordt het echt al uitzonderlijk heet in Brabant. Met temperaturen die gewoon dagelijks boven de 35 graden uitkomen. En ook best wel wat hoge luchtvochtigheid erbij. Dus het kan benauwd aanvoelen. Woensdag verwacht de temperatuur van zo'n 37 graden op de meeste plekken. Donderdag dan misschien een graadje lager, maar nog steeds natuurlijk zeer heet met 36 graden. En vrijdag lijkt de warmste dag te worden. Met misschien wel 38 of 39 graden in de provincie.
0: Dat is heel veel,
1: Dat is heel veel, ja. En die nachtelijke temperaturen, die komen vanaf donderdagnacht niet meer onder de 20 graden. En in de stedelijke gebieden zou het zomaar kunnen zijn dat we in de nachten temperatuur hebben van ruim 25 graden. Dus bereid je voor op heuse plaknachten ook.
0: Ja. Oké, nou, bij deze is dat gebeurd. We zijn er voorbereid. Berend, dankjewel. Tot de volgende.
1: Doei, doei.
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking and drinking.

You Going to Ibiza? Ja, dat was hem. Dit was het origineel Typically Tropical. Een Brits band, Barbados, zo heette dat liedje. En ze waren bij toeval bij elkaar in de studio en hebben toen dat liedje gemaakt. Maar het is dus niet. Het is niet de grootste hit geworden, dat zou je denken, omdat de eerste versie was. Ik geloof dat er hier iets van 400.000 van verkocht zijn, van singeltjes, plaatjes. Maar die van The Venga Boys, Going to Ibiza, daar zijn er 2 miljoen zo'n beetje afgerond van verkocht. Dat is net een grote hit geworden. Leuk is dat, hè?

0: even voor het gevoel, het is ook lekker. Ja, het is Frans en dat past ook al een beetje bij de zon, vind ik dan. Maar dat zegt wat over mij, hoe ik over denk en hoe ik naar kijk. Papoetai van Stromae. Zeg Koen Wijn, goedemiddag.
1: Ja.
0: Ik had van jou verwacht dat jij ook al in je kattenbroek zou zijn.
1: Nou, zal ik je vertellen? Wat, ja. Ik had vanochtend, ik ben thuis namelijk begonnen met werken. Ik had lekker korte broekje aan, helemaal goed, was helemaal prima. En op een gegeven moment dacht ik, ga ze naar mijn werk. Weet je wat, ik trek een lange broek aan. Want ik sta dan toch in de airco, dat maakt allemaal niet zoveel uit. De auto is airco. En straks, na deze uitzending, ga ik sporten, ga ik boksen, dan heb ik weer een korte broek aan. Dus, nou, het zal, weet je wel.
0: Ja.
1: Moet me toch nog omkleden.
0: Nee, dus ik voel me een beetje alleen. Ik voel me alleen.
1: Nou, even kijken. Mark zie ik hier zitten. Die heeft ook een korte broek aan. Maar Maarten niet.
0: Nee, die heeft nooit een korte broek aan. Die heeft altijd een andere broek aan.
1: Ja. Ja. Maar die heeft wel zo'n onderbroek met van die open billen, hè? Dat is dan wel weer. Ja, dat is wel lekker.
0: Dat schijnt een keer gezegd te hebben. Zeg, wat ga je doen vanmiddag?
1: Dat kan echt niet. Nou, ik ga zo meteen beginnen. Ga ik met de eerste battle van de dag. En die gaat tussen Argentinië en Oostenrijk. Geen voetbalbattle, want die staat vanavond op het programma. Wel een muzikale battle.
0: Straks de 1-4 bij Koen Wijn. En ik ben er morgen weer om 10 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
8: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank daarvoor. Eens even kijken hoe de situatie op de weg is. Daar weet Erwin weer alles van. En je bent goed gemutst, hoor ik.
12: Ik ben goed gemutst, want de zon schijnt en dan moet je een muts op hebben. Zeker als je een kale plek hebt. Dan,
11: ja, is dat zo? Je hebt een kaal vleespetje, dan moet je wel altijd een...
12: Kaal vleespetje, gadverdamme. Dat smeer ik. Ja. Ik was er net zo trots op, maar nou niet meer eigenlijk.
11: Nee, maar dan moet je wel altijd iets hebben natuurlijk. Want anders,
12: Nou nee hoor, het is gewoon bruin worden helpt ook wel.
11: Oké, heel goed.
12: Ik ben een beetje ouderwets iemand, hè? Uit de gulden tijd.
11: Juist. Ja. Nou, hey, vertel de files. Die zijn
12: 20 kilometer file. Hoi. Dat is een ander verhaal. Op de A2 vanuit Maastricht tussen Kelpen-Oler en Alfred Valkenswaard. Maar ja, het is wel een vrolijke boel daar. Want het zijn mensen die terugkomen van Pinkpop. En die zullen heus wel voldaan zijn. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Hetzelfde verhaal ongeveer. Maar dan tussen Boksmeer en Kuik. 5 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Op de A58 Tilburg richting Breda. Dus het Reeshof en Knoop het Galder. 11 kilometer file en een vertraging van 10 minuten.
11: Wat is het druk, zeg? Ja.
12: Het is ook druk door die afsluiting van de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen tot 17 juli dicht.
11: Nou, we doen het ermee. Hey, dankjewel. Ik spreek jou over een half uurtje weer.
12: Yo.
11: Yo, houdoe.
12: Allee.
11: Dan gaan we richting het voetbal en ook weer niet eigenlijk. Want je weet het, dat is tijdens het WK vaste prik hier bij Wijn in de Middag. Daar gaan we namelijk niet een wedstrijd voorspellen, maar wel een muzikale voorkeur bepalen. Argentinië-Oostenrijk. En dat is straks de wedstrijd. Ik geloof om 7 uur dat die begint op het WK. Maar jij gaat muzikaal stemmen. Uit welk land wil je iets horen? Ik heb natuurlijk voor beide landen iets voorbereid. Maar wat kies jij? 06-573-28203. Argentinië, een duimpje omhoog. Oostenrijk, een duimpje naar beneden. Heel simpel. Gewoon een duimpje sturen via de app. En omhoog doen we dat voor Argentinië. En omlaag doen we dat voor Oostenrijk. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Blijf me en ga me verrassen.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
23: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
24: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
25: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
26: SWK Benelux.
25: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Een hele goede middag. Het is 1:15. Welkom in de Express die Wijn in de Middag heet. Met als begin voor alle vrienden die luisteren. I'll Be There For You van de Rembrandts. En daarna Stiekem van Maan en Goldband. Die allebei afzonderlijk ooit het podium van Pinkpop bestierden. Niet afgelopen weekend, nee, respectievelijk in 2023 en 2022. Alhoewel, is daar respectievelijk? Nee. Voor Maan ging het geloof ik over 2022 en voor Goldband 2023. En nu heel veel mensen in de file doet staan. Datzelfde festival in ieder geval. Waar dit jaar veel meer andere bands stonden. En ik zo meteen ook een liedje heb van één act die daar was. Dus sta je in de file, kom je terug van het festival. Dan kan je nog een klein beetje herbeleven. Maar eerst vraag ik je meteen eventjes wat te doen. Het is namelijk geen voetbalpool bij Wijn in de Middag. Nee, het is een muziekpool waar je in kan springen. Alleen laat mij even weten hoe jij de wedstrijd Argentinië-Oostenrijk ziet. Op muzikaal gebied dan, hè. Waar ga je voor? Ga je voor Argentinië? Stuur je even een duimpje omhoog naar 06573-28203. Of ga je voor Oostenrijk? Een duimpje naar beneden naar precies datzelfde nummer. Zometeen kies ik één van de twee landen samen met jou, de meeste stemmen die gelden. En draai ik een liedje wat daar verwant aan is. Dus snel nog even stemmen. 06573-28203.

Symphony samen met Clean Bandit Zara Larsson. En je hoort het nu bij Omroep Brabant. Oké, de stemmen zijn geteld. En ja, Christopher Johan Davison. Die werd misschien geboren onder de zon van Buenos Aires, maar dat was eigenlijk wel puur toeval. Zijn vader werkte namelijk daar als diplomaat. En zo kwam zijn wieg in Argentinië te staan. Want ja, dat is de winnaar van vandaag. Maar geen Zuid-Amerikaanse roots, maar een internationale staart dankzij het werk van papa. Maar ja, die Christopher Johan Davison, wie is dat nou? In welk diplomatengezinnetje groeide hij op en hoe kennen wij hem dan? Ja, dat is best verrassend, moet ik je eerlijk zeggen. Tenminste, voor mij was het verrassend. Ik wist het helemaal niet dat dit bij geboorte een Argentijn was. Over wie heb je nou, Koen? Ik heb het over Chris de Burke. 15 oktober 1948. Geboren in Argentinië. Een beetje Messi-adept. Kan die beter voor juichen dan voor Ierland? Want die zijn er niet bij. The Lady in Red. Nu op Omroep Brabant.

0: die hebben wel mensen gehad, denk ik, die Fever Dreams. Want het is zo warm dat je er bijna koorts van krijgt. Maar goed, dat terzijde, heb ik het er weer over. We gaan namelijk richting het nieuws. Colin, ook iets over het weer, of valt dat wel mee?
1: Ja, natuurlijk. Maar ook helaas serieuze zaken. Een ernstig ongeval met een driewieler. En ik heb een verkoelende lunchtip voor je.
2: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Dus even kijken bij Erwin, die weet alles van files.
5: Ik weet er alles van.
0: Mag jij nu even leren, Erwin?
5: Ja, nou, let eens op. Op de A2 Maastricht-Eindhoven staan in de file tussen Nederweert en Leende 15 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Er zijn wel best wel wat files, recreanten denk ik. Mensen die voor een dagje erop uittrekken, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Batendorp, 6 kilometer. Op de A58 bijvoorbeeld, Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum West en de Reeshof, 4 kilometer. Op de A73 Maaspark-Nijmegen. Tussen Rijkenvoort en Malden, 7 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag droog, ronduit zonnig en het wordt warm. 31 graden maximaal. En midden op de dag dan schijnt de zon met zonkracht 7. En dat betekent dat je 10 tot 15 minuten maar nodig hebt om te verbranden. Let dus op. Het nieuws, Colin.
1: Een vrouw die op een driewielerfiets is vanochtend ernstig gewond geraakt toen ze werd aangereden door een automobilist. Het ongeluk gebeurde bij de oversteekplaats op de Burgemeester Burgerslaan. Vanwege de vrouw haar ernstige verwondingen is een traumahelikopter opgeroepen. De traumaarts is meegereden met de ambulance die met spoed naar het ziekenhuis is gegaan. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt plat door een storing in de verkeerstoren. Sinds 11:30 kunnen er geen toestellen meer landen en opstijgen vanaf de luchthaven. Vluchten die hadden moeten landen in Eindhoven worden omgeleid naar onder meer Rotterdam De Heek Airport en Wezen in Duitsland. Eindhoven Airport kan nog niet zeggen wanneer de storing voorbij is. De Britse premier Keir Starmer is afgetreden. Hij heeft vanochtend zijn ontslag ingediend bij koning Charles. Starmer blijft wel aan totdat er een nieuwe premier en leider van de Labour-partij is gekozen. Dat lijkt Andy Burnham te worden, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
7: Heel symbolisch, op het moment dat Starmer zijn aftreden bekendmaakte, was zijn grote rivaal in Manchester, waar hij afscheid nam als burgemeester van de stad. Want ja, na die overtuigende overwinning vorige week bij tussentijdse verkiezingen, heeft hij weer een zetel in het Lagerhuis. Nou, dat is een vereiste om de nieuwe partijleider en dus de premier te worden.
1: Ja, Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de regionale en lokale verkiezingen vorige maand. In september moet er een nieuwe premier zijn. Ja, de lunch is voorbij en een lekkere, uitgebreide lunch slaat meestal niemand echt af. Maar met deze temperaturen gaat comfort misschien toch wel even voor een goed gevulde maag. Nou, daar heeft een lunchtent in België wat op gevonden. Je kunt bij de Leuvense traiteurzaak Food Garage lunchen in de koelcel.
5: Oh, heerlijk.
1: Ja, het is daar tussen de 3 en 5 graden boven nul. Dus je moet wel even een trui meenemen. Je zit ook gewoon tussen de groenten en de flessen drinken. Maar volgens de eigenaar is het een enorm succes en zit het elke dag goed vol. En er wordt ook echt al volop vooruit geboekt. De lunchtent die gaat ermee door zolang de hittegolf duurt. Ja, ik zeg topconcept. Wie in Brabant begint ermee?
0: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Nou ja, jongens, meld je maar aan. Hartstikke leuk. Ik ben echt onwijs gelukkig met een airco die op mijn kamer hangt. Op mijn slaapkamer. Dat is echt de beste uitgave in 41 jaar Koen Wijn. Want ik lig gewoon lekker onder een deken te slapen, weet je wel. Dat is echt, ik word 's ochtends wakker en dan sla ik nog een keer lekker zo de deken over me heen. En dat is zo lekker, man.
1: Hoe koud is het in jouw slaapkamer?
0: Een graad of 18, denk ik. Ja. Ja,
1: maar die deken, dat heb ik vorig uur verteld bij Hubert. Ja. Dat hebben we ook vaak nodig, want dat geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid.
0: Ja, maar dat is ook echt zo. Maar ik slaap heel slecht zonder deken. Vind ik heel irritant.
1: Maar dan heb je echt een probleem als het 28 graden is op je slaapkamer.
0: Ja, dan heb je inderdaad een probleem. Nou ja, dan zou je inderdaad nog dat je alleen een laken of zo hebt, weet je wel. Dat je dus in de laken wikkelt of zo. Maar het is, het is echt, ik ben er zo verschrikkelijk blij mee. En dan wilde ik eventjes met jou delen. Ik weet niet of je het zelf ook hebt in de kamer.
1: Ja. Nou ja, weet je, er zullen ook wel mensen zijn die zeggen, yo Colin, niet mouwen. Gewoon lekker slapen.
0: Maar heb jij ook een airco in je kamer?
1: Een mobiele.
0: Een mobiele, ja, oké, dat is dan ook nog wel. Maar het is inderdaad, ja, kijk, mensen die wat ouder zijn, dat is gewoon de generatie die zich niet mouwen, joh. Vroeger, toen was het veel, weet je wel.
1: 100 graden!
0: Ja, inderdaad, maar dat is niet meer. Dus wij zijn er heel gelukkig mee. Dankjewel, Colin. En tot over een uurtje. Maar weer, Licky Lee en Alex Warren, die staan dus voor je klaar. En zometeen, dan is de raad.

FIFA Dream van Alex Warren. Die heeft geen airco op zijn kamer, dat weet ik zeker. 0657328203. Wat wil je horen op de radio? De radio is even van jou. Binnen nu en twee minuten hoor je namelijk een liedje wat jij misschien wel aanvraagt. En laat dat weten via dat bekende nummer 0657328203. En dan kan het zijn dat die gedraaid wordt. Jazeker.

0: Nicolette.
1: Dag Nicolette, je spreekt met Koen van de radio.
0: Hey Koen.
1: Hi, hoe is het ermee?
0: Ja, met mij goed.
1: Mooi zo.
0: Ja.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Ik ben net even naar de Decathlon geweest.
1: Kijk, kijk, jij bent volg je eigen advies eigenlijk niet op.
0: Iets luchtiger zaal om te sporten.
1: Oh zo, ja, maar dan volg je dus eigenlijk jouw eigen advies niet. Nee, ik hoor jou niet. Ja, ik hoor jou wel, maar jij mij niet, hè?
2: Nee, mij niet, hè?
0: Ja, ik ben alweer.
1: Oh, nu wel. Oké, heel goed. Nee, jij volgt jouw eigen advies niet op, Nicolette.
0: Ja, eigenlijk niet, hè?
1: Nee, want jij wilde namelijk horen. Ja, zeg het maar.
0: Teken van de titels.
1: Nou, dan gaan we dat voor jou doen. Wens ik jou veel rust toe, want dat is denk ik wel belangrijk. Het advies was namelijk, take it easy, lijkt me een goed advies met die warmte. Aldus Nicolette Verhoeven. Nou, hier is hij dan op de radio.

A Man at Work. En Down Under, Australia, waar het natuurlijk nu winter is. Ik zit een beetje te kijken. Temperaturen momenteel daar niet boven de 2, 23 graden uit. Nou zitten we daar al in de avond. Maar dan nog, in veel delen is het daar een stuk frisser dan dat wij het nu hebben. Zou je niet denken. Nou ja, goed. En de meest filosofische opmerking die komt van Martin in de app. Die zegt, je moet blij zijn dat het niet sneeuwt. Je zou met deze hitte sneeuw moeten ruimen. Ik moest er wel om lachen. Even snel denken, daarna lachen. Maar dankjewel voor je appje. De Richie Family, hoor je nu op Omroep Brabant. American Generation. Een hele goede middag met wijn in de middag.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustersos.nl.
11: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Dorien, Bouwman, Erwin, hoe is het op de weg?
3: Ja, het is wat minder druk geworden. Maar het is nog steeds aanschuiven op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende, 14 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Ook door mensen die terugkomen van Pinkpop, van de camping. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderijn en Batendorp, 7 kilometer file erbij. Verderop tussen Knoopend Empel en Waardenburg, 10 kilometer file. Dat is ook door de afsluiting van de A27 richting Utrecht. Tot 17 juli tussen Gorinchem en Everdingen. Andere kant op de A27 staat het file tussen Werkendam en Hank. 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht en het geeft een kwartier vertraging op de A73. Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 7 kilometer langzaam rijden.
4: Jij weet dat dat een speciaal plekje heeft.
3: Ja, daarom doe ik dat. Ja.
4: Heel goed. Hey Erwin, dankjewel. Ik wens jou een gezegende middag, want jouw shift zit erop. En ja, ik hoop dat jij een klein beetje, al dan niet met blote vleespet, van de zon gaat genieten.
3: Oh, dat gaat zeker lukken.
4: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel. Tot later. Yo, houdoe.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
27: Aankomende donderdag gaat die open.
28: De stembus voor de Brabantse top 100.
27: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
28: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
29: Lekker wijn in de middag.

0: Wijn in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Omroep Brabant.
1: Een hele goede middag. Het is 2:13. Je luistert naar Wijn in de middag hier op Omroep Brabant. En ik zit uit te kijken op een blauwe hemel met af en toe wat speelse wolkjes daartussen. Maar die verder het zonlicht niet belet. En dat betekent dus dat het warm is. Dat je ook zelfs goed op moet passen. Dat je niet verbrandt. Nou ja, goed, ik ben je vader niet. Dus ik ga er niet al te veel over zeggen. Maar in ieder geval, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Ik zag vanochtend in de Telegraaf een berichtje. Ik weet niet of je dat zelf ook hebt. Ik heb zo'n nieuwsrondje elke ochtend dat ik doe. Telegraaf, AD, Volkskrant, NRC, NOS, RTL, Omroep Brabant uiteraard. En dan, nou ja, dan ben je een beetje op de hoogte van wat er speelt in de wereld. Nou, ik zit ook altijd wel een beetje te kijken naar berichtjes die me meteen opvallen. En dat was deze. Suikertax die duwt de prijzen omhoog. De suikertax die wil het kabinet in 2030 gaan invoeren. Die kan ervoor gaan zorgen dat frisdranken een kwartje per liter duurder gaan worden. Ja, en dat is op zich ook allemaal niet zo heel veel gek. Want meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. En daar moet natuurlijk ook naar gekeken worden hoe dat dan gaat. Maar, toen kwam. Ook het bier wordt duurder. En hou nou eens even op met elke keer dat bier maar duurder maken. Vroeger dronk ik nog gewoon een pilsje tijdens piekuur voor een gulden. Ja, dat ging later over in een euro. Voilà, ooit nog mijn profielwerkstuk overgedaan. En dat profielwerkstuk, dat was over van de prijzen worden eigenlijk 1-op-1 worden ze overgenomen. Een gulden wordt een euro in de horeca. Maar het gaat maar door en door. En uiteindelijk kan die horeca ook helemaal niks meer verkopen. Of willen we met z'n allen naar een volledig alcoholvrije wereld? Ja, ik weet het niet, maar oké, het maakt soms meer kapot dan je lief is. Maar soms brengt het ook een heleboel leuks. En ik wil mijn biertje wel blijven drinken. Dus ik weet niet wat het eigenlijk erg is. Omdat ik me zo druk maak over dat mijn bier duurder wordt. Omdat ik dadelijk een hart- en vaatziekte krijg. Of dat ik iets aan mijn lever krijg. Ik weet het ook niet, maar ik wil het in ieder geval gezegd hebben. Bij deze.

met de suikertax op wijn gaat er ook nog wat in veranderen. Want anders wordt wijn in de middag ook een onbetaalbaar programma. Ach, we wachten wel weer af. Meer kunnen we ook niet doen. Hey, we gaan naar een heel gevoelig liefdesliedje. Van Ilse Lange, het verdriet van een meisje om een jongen. I Still Cry hoor je nu bij wijn. Nu nog dezelfde prijs in de middag.

0: Ja, je voelt het er wel doorheen. Het was een covertje van Ilse Lange. Oorspronkelijk was het van Julie Miller. En in 2001 coverde Ilse de Lange dit.
1: Spoelen naar
0: 1991. Een single van De La Soul, een Amerikaans raptrio. En het heet Ring Ring Ring Ha Ha Hey. Ja, zeker. En als je hem hoort, dan ken je hem 100%. Zeker de eerste zinnen. Maar het was een liedje dat gaat over fans die een demotapes naar de band opstuurden in de hoop op bekendheid. En het is een heel grappig liedje. En uiteindelijk werd het ook in 1992 bijna, maar ik zeg bijna, nummer 1. Het strandde namelijk op plek nummer 2. En wat stond er dan voor? Nou, dit liedje. The Scorpions en Wind of Change. Nou goed, hey, dan naar dat liedje wat ik vandaag heb uitgekozen. Het stond dus tweede in de top 40 1991 van het rap trio De La.

0: Twitter. Colin Buik, zometeen met het nieuws. Wat zit daarin, Colin?
1: Er is een verdachte opgepakt in een 20 jaar oude cold case zaak. En een verkoelend tripje eindigde met een verhitte reddingsactie.
2: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Lenny Gravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Cortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Bij de ANWB zit Dennis en die heeft een aardig kijkje op de files in onze provincie. Het is al de hele middag in ieder geval druk, zeker voor dit tijdstip. Hoe is het nu eigenlijk, Dennis?
6: In Brabant staat er nu 70 kilometer file. Nou. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. A27 van Breda naar Utrecht tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er een kwartier langer over door de werkzaamheden daar. En diezelfde A27, maar dan naar Breda tussen Gorkum en Hank. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Op de A73 Venlo-Nijmegen doe je er tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden nu 25 minuten langer over. Het rijdt langzaam over 7 kilometer daar.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag droog, ronduit zonnig en let op, 31 graden maar liefst maximaal. En dus, Colin.
1: Na 20 jaar is er een 38-jarige verdachte uit Halster opgepakt in een cold case-zaak. De man wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een DNA-match. De verdachte is begin deze maand opgepakt, hij zit vast en zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Net binnen, er kan weer gevlogen worden op Eindhoven Airport. Sinds vanochtend 11:30 was er een storing in de verkeerstoren, waardoor vluchten moesten uitwijken. Inmiddels zijn de eerste vliegtuigen vanaf Eindhoven weer opgestegen. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld voor onze provincie. Dit betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. En dat is sowieso een uitdaging, omdat het door de hitte extra druk is bij de ANWB. De European Transplant Games in Arnhem zijn begonnen. Dat zijn sportwedstrijden voor mensen met bijvoorbeeld een donorhart, lever of long. Meer dan 700 mensen uit ongeveer 20 landen willen laten zien hoe goed bewegen met een nieuw orgaan samengaat. En dat is volgens de organisatie hard nodig.
8: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
1: Deelnemers kunnen meedoen aan 16 verschillende sporten, zoals badminton, darten en zwemmen.
0: En het zal je maar gebeuren. Je wil de trein pakken om wat verkoeling op te zoeken op de Waddeneilanden, maar komt gevangen te zitten in een kapotte glazen lift. Oeh. En wordt bijna levend gekookt. Het gebeurde een vrouw op station Oosterwijk vanmiddag. En omdat de deuren van de lift niet meer open gingen, veranderde die dus in een broeikas. Nou, de vrouw die kreeg het al snel benauwd en de hulpdiensten werden gebeld. Er was nog eerst een sleutel waarmee ze de lift probeerden open te maken. Dat lukte niet. Toen zei de brandweer, nou, daar gaan we niet op wachten. Nee, die heeft die deuren met geweld opengebroken en haar bevrijd. Na wat koel water kon ze geschrokken, maar gelukkig ongedeerd alsnog haar reis naar de Waddeneilanden voortzetten. Nou, gelukkig maar. Hey Colin, dankjewel. En tot volgend uur dan maar weer. To complete it, game, Bobby Brown, daarna Miss Montreal en daarna amazing. En daar zeg je u tegen.
9: Omroep Brabant. Travel.

0: volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Alle

0: Miss Montreal Until the Sun Comes Up. Ik heb me toch een fijne meezinger.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Huppatee. Uit deze kan heel hard met de ramen en deuren open. Maar daar staan ze waarschijnlijk al.

Ik kon kiezen voor I Don't Like Mondays. Maar ik dacht, weet je wat, we doen gewoon deze. Van de mamas en de papa's. A Monday hoor je nu bij Omroep Brabant. En zometeen naar een Noors schoolbandje. Als

0: Monday. En dat is het. En ook op Monday hebben wij...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: Een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Een tipplaat. De Bausta. Uit Noorwegen. Begonnen op school. Een projectje. Muziek schrijven voor eindexamens. En uiteindelijk groeide dat uit. Boom! En dit is hun nieuwe. I Lose Myself.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Hey hallo, Denny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dennyveralive.nl. Ik zie je daar.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
11: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
10: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dank daarvoor, Dorien. Eens kijken bij Dennis' situatie op de weg. Die was voor een maandag rond deze tijd. Ik vond hem vrij apart, laat ik het zo zeggen, Dennis. Voort ik dat goed?
16: Ja, dat klopt, want het is nu ook nog steeds relatief druk voor dit tijdstip. 75 kilometer file staat er in Brabant. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartier vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Diemendijk en Gorkum een kwartier extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A27, want die is dicht tussen Gorkum en Everdingen. Dan de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank. Nog steeds 20 minuten extra door die vrachtwagen met pech. En de A73 naar Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen en Dukenburg, doe je er 10 minuten langer over.
15: Dankjewel voor dat overzicht en tot over een half uurtje. In dat half uurtje zometeen iets over de Brabantse top 100. Ik ben er echt een beetje zwanger van aan het worden. Maar we gaan ook even kijken bij de buren. Eventjes naar iets prachtigs uit Limburg.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
28: Aankomende donderdag gaat die open.
29: De stembus voor de Brabantse top 100.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
29: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Omroep Brabant.
1: A train and drive-by. Een hele goede middag. Je luistert naar Wijn in de Middag. Hier op Omroep Brabant. En ik zei het al, ik ben een beetje zwanger van de Brabantse top 100. Die wordt natuurlijk uitgezonden op de dag van de zachte G op 7 juli aanstaande. En komende donderdag, dan gaan de stembussen open. En ik hoop eigenlijk wel weer op een ja, wat zullen we zeggen, historische editie of zo. Weet je? Dat zit hem altijd in. Het aantal stemlijsten, daar zit hem in de beleving. Daar zit het in misschien wel een andere nummer 1, you never know natuurlijk. Het is inmiddels de 6e keer dat we hem doen. Ik dacht dat hij al veel langer meeging, maar het is eigenlijk nog wel kort. En wat gaat er gebeuren? Nou ja, sowieso die lijst, dat is het allerbelangrijkste. Dat is hartstikke mooi. En hij zit natuurlijk gekoppeld aan de dag van de zachte G. De feestdag voor Brabant. En hoe we dat in gaan kleuren, ja, dat is allemaal nog een beetje ongewis. Maar we gaan in ieder geval wel...
2: Mag ik dat zeggen?
1: Jouw vraag.
2: Ja.
1: Maar dat komt allemaal later pas. Want eerst maar eens alvast een klein beetje bedenken. Goh, wat wil je nou zeker in die lijst terug laten komen? Welke Brabantse act moet er zeker in met 1, 2, misschien wel 3 liedjes? Uiteindelijk mag je er 10 achterlaten. En werken we toe naar een fantastische lijst op 7 juli 2026. Dus... Lieve mensen, laat me niet in de steek. En breng je stem uit vanaf donderdag. Maar gedurende deze week ook in Goedemorgen in Afslag Zuid. In Brabantsmond en natuurlijk ook hier in Wijn in de Middag... hoor je veel meer over die Brabantse top 100. Want ik zei het al, en je ziet het een klein beetje aan mijn buik... ik ben er zwanger van. Ja, dat is toch geweldig, zo'n hitlijst. Het werk weer hervat. De mooiste platen van Brabant. Dus nog een paar uurtjes. Maar... dat is één dag.
3: Geniet van de radioshow voor de laatste loodjes.
1: En er is nog zoveel meer, moois.
3: Nog even genieten en dan is het klaar.
1: Kom niet voorbij op 7 juli, maar...
3: met Wijn in de Middag.
1: Misschien krijgen ze ooit een plekje op de dag van de zachte G, want die hebben zij ook namelijk.
3: Met Wijn in de Middag.
1: Ik heb het over... Straks nog een prachtige klassieker van Nederlandse bodem. Niet in het Nederlands, niet in het Limburgs, maar in het Engels. Maar nu eerst richting onze Zuidoosterbuur.
4: Onder mij, hier land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12

0: Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? Goeie vraag trouwens wel hoor.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, we gaan richting Rosalyn van Vitesse. Vitesse die dankt aan voormalig bandlid Herman Brood de naam. Want net als velen, Herman Brood die was vrij snel weg. Maar de naam liet hij wel een soort van achter. En waarom ging hij weg naar die frontman Herman van Boeien? Dat was, naar het schijnt, een allerminst makkelijke vent om mee te werken. Zijn wil was een beetje wet in die band. Maar toen de naam gekozen moest worden, toen greep Herman Brood in. En die zei, weet je wat, kies maar gewoon. Twee namen. Allebei ontleend van voetbalclubs. 1, Be Quick uit Zwolle. Of 2, Vitesse uit Arnhem. Kiezen nu. En het werd

Vitesse uit Arnhem. En wat ook wel grappig is, want Van Boeien die was ook uiteindelijk verantwoordelijk voor het liedje Rosalind. En wat vrijwel niemand weet is dat hij daarvoor put uit zijn eigen leven. Het gaat namelijk over Andrea Bach, een Duitse geliefde met wie hij een dochtertje kreeg. En Andrea die werkte voor een platenmaatschappij in Hamburg. Was in die functie eigenlijk een beetje een globetrotter. She's been traveling the world. En ja, dat Andrea Bach, dat pekte niet zo lekker. En dus werd het uiteindelijk Rosalind. Want dat bekte veel beter. Nou ja, goed, dit is dan het resultaat. En dat is een terecht, denk ik, klassieker van Nederlandse bodem. En daarom hoor je hem nu ook tijdens Wijn in de Middag. Rosalind.

Ja, wat een klassieker. En ik weet dat hij van mijn collega Ariane de Jong altijd zeer, zeer, zeer hoog in haar favoriete lijstjes heeft gestaan op het gebied van eigenlijk alles. Toen ik samen met haar het programma Brabants Bon maakte, was het altijd: Koen, één ding, we moeten wel Rosalind draaien, hè, van Vitesse. Heerlijk, lekker gitaar. Nou, zo ging dat dan.

0: Maar dat zo meteen pas. Want eerst het nieuws met Colin. Wat zit daarin, Colin?
1: Meer duidelijkheid over de invallen vanochtend in Veldhoven en Eindhoven. En een droomweekend voor een filosofiestudent.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit
3: zit. Voordelig en snel. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
6: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
3: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Dennis Mooij, aan jou de vraag. Hoe is het op de weg in Brabant?
7: Nou, vooral problemen op de A58, daar kom ik zo bij. Ik begin bovenaan mijn lijstje met de A2. Van Den Bosch naar Utrecht doe je er namelijk 20 minuten langer over tussen Veghel en Waardenburg. Ook 20 minuten extra ben je kwijt op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En diezelfde A58, maar dan van Tilburg naar Breda, is afgesloten tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk. Verkeer richting Breda of verder richting Rotterdam rijdt om via Den Bosch en Waalwijk over de A65, de A2 en de A59.
0: Ja, en de kans dat het daar dan weer druk wordt in de spits, die is natuurlijk ook wel
7: zo. Is heel groot, ja.
0: Oké, nou Dennis, dankjewel. We houden contact.
7: Oké, hoi.
8: Op Brabant.
0: Droog, ronduit zonnig. Af en toe een klein wolkje voor de zon. Maar dat mag de temperatuur in ieder geval niet beïnvloeden, want het wordt 31 graden maar liefst. Of misschien is het dat al. Colin Bijk met het nieuws.
1: De 5 mannen die vanochtend zijn opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Een jonge vrouw zou het slachtoffer zijn geworden. Wat er precies op 12 maart met haar is gebeurd in Eindhoven wil de politie niet zeggen. De politie zette zwaar bewapende arrestatieteams in bij de invallen en dat maakte veel indruk in de buurt. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Er kan weer gevlogen worden op Eindhoven Airport. Sinds vanochtend 11:30 was er een storing in de verkeerstoren, waardoor vluchten moesten uitwijken. Vliegbasis Eindhoven, waar Eindhoven Airport gebruik van maakt, werd getroffen door een landelijke storing bij Defensie. Ook andere vliegbasis, zoals die van Woensdrecht, hadden last van de storing. Sinds ongeveer 2 uur kan er weer gevlogen worden. Het aantal ebola-gevallen in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Het gaat om bevestigde besmettingen. Inmiddels zijn er 254 sterfgevallen. Zo'n 100 mensen zijn genezen sinds het begin van de uitbraak half mei. Voor de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin of medicijn. Nog 365 mensen liggen volgens het ministerie van Gezondheid in het ziekenhuis of zitten in quarantaine. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Iets totaal anders dan de 22-jarige Cem uit Hoorn had vandaag een studiedag gepland. Maar daar is dankzij zijn bijzondere Pinkpopweekend weinig van terechtgekomen. Zijn telefoon staat namelijk roodgloeiend. Hij werd namelijk uit het publiek gehaald en mocht het nummer Fleabag meespelen op de gitaar bij de band Youngblood. En dat klonk zo. Momentje hoor.
0: Ja, maar hoe vaak zegt die man motherfucker of fucker? Of
1: ja, dat schijnt een beetje een stopwoordje te zijn. Ja, want ik heb er een stuk of 4 uitgeknipt al in dit stukje.
0: Want ik heb gisteren ook een beetje te kijken. En ik moet zeggen dat ik heb sowieso het hele weekend een beetje Pinkpop zo half een beetje zitten kijken. Een paar optredens. Roxy Dekker, die vond ik niet heel spannend. Sarah Larsson, die was dan wel beter. Dit Youngblood, dat zei me allemaal weinig. Dat doet me niet zo heel veel. Direct was wel echt vet, vond ik. Maar waarom moet die man zo...
4: Nou, het grappige is, hij eindigt dus met Love You Mama. Dat is dus niet de liedzanger van de band Youngblood, maar degene die dus het gastoptreden doet.
0: Ja.
4: En zijn moeder was daarna ook in beeld. Maar als je dat dan afzet tegen de hoeveelheid... Mother, piep!
0: Ja,
4: zeg maar. Ja, ja, oké, goed maar gekozen wel.
0: Ja,
4: maar zijn moeder die ging in ieder geval bij deze laatste goed compleet uit haar dak. Net als de rest van
0: het publiek. Dat is wel heel mooi.
4: En Chen die studeert toegepaste filosofie. Maar stiekem droomt hij van een carrière in de muziek. Nou, dat is een lekker begin, want hij heeft inmiddels al 1,4 miljoen views op dit filmpje te maken.
0: Nou, zeker. En hij heeft voor een crowd gespeeld. Die gaat hij misschien niet eens meer halen.
4: Denk het ook niet.
0: Dus dat is wel lachen. Hey, nee. Dankjewel, Colin. Olivia Dean staat trouwens ook nog op je te wachten. Maar eerst Bastel en Pompeii. Daarna dus de Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Ook een uitstekend liedje, dacht ik zo. Omroep.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Ik moest lachen, Wies, maar ik kan het niet meer vertellen. Maakt niet uit, het is gewoon een lolletje hier in de studio. En we gaan richting de nieuwe show, Paolo Nutini.

0: Ja, Roddy, er is kennelijk een Rasti Rostelli in ons midden. Want die stuurt al heel vaak in. Zijn naam is René. 1. Die denkt dat jij, denk ik, voor 1 gaat kiezen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat weet ik niet. Dat weet jij alleen maar.
1: René Rostelli. In dit
0: ja, René Rostelli.
1: René Rostelli. Nou.
0: Dus ik ben benieuwd. Ja. Luister mee. Midnight Blue.
1: Nou, het zou kunnen. Dat is wel lekker.
0: Wat zei je?
1: Het is geen zekerheidje.
0: Nee, het is geen zekerheidje. Nee. Want deze zit er dan achter en die zorgt wel echt weer voor
1: zeker.
0: De power.
1: Ja, dus ik moet nog even nadenken, René Rostelli.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, denk jij nog eventjes na. Dan, René die stuurt daarna ook, ik ben weg.
1: Oh.
0: Dus die luistert niet meer mee. Die heeft gewoon al voor zichzelf ingekleurd wat er gaat gebeuren.
1: Dus eigenlijk moet ik zo meteen gewoon 1 zeggen om hem een beetje tevreden te houden.
0: Nee, dat zou je kunnen doen. Maar ja, het kan ook wat kiest erom niet dat 1 wordt.
1: Oh, dus, zo, ja, dat zal het moeten.
0: Ja, goed, we gaan het merken. Zometeen. Eerste incognito, don't you worry about a thing. Dat is sowieso verstandig met deze.

0: Don't you worry about a thing. Doe me niet, doe me niet, doe me niet. Waar ga jij het over hebben zo meteen in
1: de
0: afslag?
1: Nou, na de overwinning op Zweden afgelopen weekend... gaan we de oranje koorts weer even peilen. Want die was vorige week behoorlijk beneden peil. Ja. 2,6 op de schaal van 11. 1 tot 11. Dus ik denk dat die wel wat gestegen is.
0: Denk ook.
1: En vanavond Spoorpark live in Tilburg. Met als headliner natuurlijk die jaren 80 band Duran Duran.
0: Ja.
1: En straks even bellen met iemand uit Helmond... die werkelijk helemaal idolaat is van die band... en die ze ook al tal van keren heeft gezien en gehoord. En een soort van bijna persoonlijk contact heeft met de heren. Dus die gaan we straks even bellen.
0: Ja. Wel opvallend, vond ik. Want ze hebben dan dus maandag, vrijdag en zaterdag. Dus er zit
1: ze treden alleen maandag op.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Maar ik bedoel Spoorpark live.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat is best opvallend. Want maandag is helemaal niet zo'n dag dat je zegt... oh, ga, weet je wel, dat is echt zo'n...
1: En volgens mij waren er ook nog wat kaarten beschikbaar. Ja. Ik. Dus er is nog wel wat ruimte. Maar die bellen we straks even. En verder gaan we er gewoon een gezellig einde van de dag van maken, Koen.
0: Kijk,
1: zoals
0: dat
1: altijd.
0: Dat is sowieso heel belangrijk. Hey, iets anders. Want je had het net over de oranje koorts.
1: Ja.
0: Ging dat bij jou ook anders?
1: Ja, een beetje wel. Een beetje, hij werd wel een beetje aangewakkerd. Ja. Dat ik dacht, wow, lekker man. En vooral al na 5 minuten dat ik dacht, kat in bakkie.
0: Ik stuur mijn in de familie-app stuur ik, 10 minuten, kwartiertje voordat ze beginnen. Bobby gaat shinen.
1: Ja.
0: En mijn zus stuurt, dat denk ik ook. Dus wij meteen weer naar elkaar high five en zo. We hadden het goed, weet je. Maar daardoor ging het... Ja, had ik zoiets, hè?
1: Ja.
0: En nou, want mijn vriendin zei, je blijft toch niet wakker hè, voor die wedstrijd donderdag? Nope. Ik sluit het toch niet uit.
1: Welke wedstrijd?
0: Ja, tegen Tunesië.
1: Oh, de late, van 1 uur s'nachts.
0: Ja, die is om 1 uur.
1: Ja, precies.
0: En dus ik denk, ik sluit het eigenlijk niet uit.
1: Nou, het valt ideaal, omdat je richting het weekend gaat. Als het door de weekse dag zou zijn, dan zou ik denken... nou, geef mijn portie maar Vicky.
0: Ja.
1: Ik zie het de volgende morgen wel, maar nou denk ik wel dat ik even ga kijken.
0: Precies. En daar is ook nog een beetje kans op fatsoenlijke temperaturen.
1: Nou, dat.
0: Midden in de nacht.
1: Ja, precies.
0: Dus gewoon lekker. Hey, wat wil je horen?
1: Ik wil graag Lou Gramm horen, het eerste liedje, Midnight Blue.
0: Ga je die van mij krijgen, wens ik jou in ieder geval ontzettend veel plezier bij Afslag Zuid, want dat hoor je zo meteen hier op de radio Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, daar is Dennis mooi aanwezig. Dennis, goedemiddag.
15: Een hele goede middag. Er staat een dikke 90 kilometer file in Brabant. Bij Den Bosch nog steeds vertraging op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 25 minuten vertraging. Dat komt voor een groot deel omdat de A27 langdurig dicht is tussen Gorkum en Everdingen. Dus dat is de andere route vanuit Brabant naar Utrecht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 25 minuten extra. De Drechttunnel was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier vertraging. Bij knooppunt Gorkum wordt je de A15 opgestuurd, omdat de A27 verderop dus af is gesloten. Dan de A58 Eindhoven-Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg was dicht na Tilburg Centrum West, maar is nu weer vrij.
14: Dankjewel. En sterkte in de files, de radio lekker aanhouden, want dan maken we er met z'n allen een gezellig einde van de werkdag van maandagmiddag tot 7 uur. Het is er een nieuwe afslag uit op je radio. Met zometeen als eerste Life is a Highway, is er eentje van Tom Cochrane.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
23: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
24: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
25: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
24: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
25: Koppens biedt veel meer.
24: Kom langs in Volkel.
25: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
26: Aankomende donderdag gaat die open.
27: De stembus voor de Brabantse top 100.
26: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
27: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
28: Ronnie is geen ellende.

0: Nog lekker een beetje blazen op de mondharmonica. Live is Highway.
1: Welkom bij Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag. Met Ronnie Balk.
0: Precies, het weekend ligt achter ons. Het is gewoon alweer maandag vandaag. De dag waarop ik ga zeggen, niet ga zeggen dat het warm is.
2: Nee, dat vind ik fijn.
0: Het is lekker weer.
2: Het is lekker weer.
0: Lekker weer. Woensdag, donderdag en vrijdag wordt het wel warm.
2: Ja, dan ben ik het met je eens. Dan wordt het echt bloedheet.
0: 35 plus zitten we dan. Vandaag is het gewoon lekker weer. Dus geniet er vooral ook van als je naar huis rijdt. Raampje lekker open, radiootje aan. En dan maken we er met z'n allen een gezellig einde van de dag van. Op deze maandag, dag waarop we een aantal internationale muziekgrootheden in onze provincie hebben. Dat is best een bijzondere dag vandaag, 22 juni. Want in Eindhoven staan namelijk vanavond de Four Tops en de Temptations op het podium. Wat er dan van over is, hè, want ze leven natuurlijk allemaal niet meer. Of tenminste niet allemaal meer, laat ik het zo zeggen. En in Tilburg is Spoorpark Live met de iconische jaren 80 band Duran Duran. We gaan straks nog even bellen met een Duran Duran superfan. Die werkelijk al jaren helemaal hotel de botel is van die band. En Four Tops en Temptations, dat zijn natuurlijk best oude knarren. Ik ben daar 3 jaar geleden geweest. Toen traden drie of 2 jaar geleden, weet ik niet meer. Traden ze ook op in Eindhoven. Het is toch wel een avond waarvan je denkt, ja, je voelt het nog wel. Hè? Ondanks dat het oude mannen zijn. En je denkt van, ja, hebben ze nog wel de energie? Ik moet zeggen, toen had ik dat wel. Dus het is zeker de moeite waard om daar nog te gaan kijken. Er waren nog kaarten voor, zag ik. En dat geldt ook voor Duran Duran vanavond. Dus je kunt kiezen. Welke kant zou jij op gaan? Naar Eindhoven of naar Tilburg?
2: Eindhoven.
0: Ja?
2: Dat vind ik toch leuk.
0: Kijk naar Tilburg, want ik heb Eindhoven al gehad. Snap ik je. Ja, dan zou ik ook kiezen voor Eindhoven in dit geval. Vandaag ook de dag waarop we aftellen naar de opening van de stembus voor de Brabantse top 100. Nog 3 nachtjes slapen. En dan gaat hij open. Donderdagmorgen om 9:45 zal er tijdens een kei-goeiemorgen op de knop worden geramd. En vanaf dat moment is je stemlijstje van harte welkom. Zoals je misschien dat de voorgaande edities ook gedaan hebt. Even lekker nadenken over muziek uit onze provincie. Die is er heel veel. Er is ook heel veel mooie muziek gemaakt. Dus maak er een mooi lijstje van. En net zoals vorig jaar zal de lijst te horen zijn op de dag van de zachte G. En dat is op dinsdag 7 juli. En verder is het ook de dag waarop het CBS laat weten dat de huizenprijzen blijven oplopen. Goh, hè?
2: Zagen we niet aankomen. Jeetje.
0: Gemiddelde koopwoning kost nu vandaag de dag €487.000. Ruim
2: valt mee, hoor.
0: En moeten we dat nog omrekenen naar guldens of zeg je laat maar?
2: Nee. Ik krijg hier al bijna een beroerte van.
0: Het is al 4,4% meer dan een jaartje eerder. Ja, en die stijging lijkt maar door te gaan. Ondanks dat ze ook wel af en toe roepen. Ja, ze zijn een beetje aan het stabiliseren, die huizenprijzen.
2: Ja, dat denk ik echt niet.
0: Nou, volgens mij is dat niet aan de orde. Althans, als we dit moeten geloven, is dat inderdaad niet aan de orde. Wat zou onze AI-muziekgenerator er vandaag van gebakken hebben?
2: Ik denk dat het niks is. Ja, zeg mijn gevoel gewoon.
0: Oké.
2: Okay. Ja, nergens op gebaseerd.
0: Nee, nergens. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Maar ik jou in de ogen kijk en ik hoor jou zeggen het wordt niks, dan denk ik, ja, je zou wel eens gelijk kunnen. Nou, zullen we even luisteren?
2: Ja, laten we doen.
0: Wat ze ervan gemaakt hebben. Ho!

0: een liedje met lekkere toeters erin. En met een zangeres die wel van wanten wist qua zangen. Qua zingen moet ik zeggen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En Bad Bad Boy was een grote hit uit de jaren 80. Afslagstuit heb je aanstaan. En wellicht had je afgelopen zaterdagavond lekker het voetbal aanstaan. Dikke pret afgelopen zaterdag tijdens die wedstrijd. De WK-wedstrijd Nederland tegen Zweden. Want ja, daar gebeurde iets wat niemand had kunnen voorspellen. We wonnen met 5-1. Ik zag het niet aankomen. Jij wel zeker?
1: Nee joh, ik heb
0: ik denk al. Nee, had jij 5-1 ingevuld? Nee
1: ik
0: toch?
1: Ik heb niks ingevuld.
0: Niks ingevuld. Nou, dan kun je ook nooit winnen natuurlijk. Als je niks ingevuld
1: kun je ook niet verliezen.
0: Nee, dat is waar. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje pessimistisch. Ik had 1-1 in staan. Dus,
1: ja.
0: Dus ik had helemaal de avond van mijn leven.
1: Nou, ik snapte het wel. Zweden. Ik dacht, nou, dat is volgens mij een goeie,
0: ja,
1: toch?
0: Dat dacht ik ook. Ja. Maar het, 5-1 uiteindelijk. Ja, en dan heb je toch in één keer als Oranje wel een beetje de wind lekker in je rug. En wordt het enthousiasme ook hier alleen maar groter. Althans, dat is een beetje mijn gevoel. Ik had het wel. Maar dat weet je natuurlijk pas echt na een onderzoekje. Een peiling in dit geval. Een peiling die we vorige week ook al hebben gedaan. Een peiling naar de zogenaamde oranjekoorts. Vorige week was die echt schrikbarend laag, Marjolein.
1: Echt, nou, ik had niet verwacht zo laag.
0: Nee, want volgens mij hadden wij ingezet op een
1: 5,6
0: ja, ongeveer.
1: Zoiets.
0: Hij kwam uit op
1: 2,6.
0: Ja. Op een schaal van 1 tot 11.
1: Dat is echt erg.
0: Dat is echt heel erg. Ja, we schrokken er alle twee van. Dus het, niemand had eigenlijk echt oranje koorts kunnen we wel stellen.
1: Nog geen zin in.
0: Misschien dat dat nu wat veranderd is. Wat denk je, hoezo op de schaal van 1 tot 11? Nou ja, wij dachten, we hebben 11 spelers, dus laten we een schaal van 1 tot 11 pakken. Is die oranje koorts na de winst afgelopen weekend gestegen, ja of nee? Laten we dat vooral eens even gaan checken. Dus daarom de vraag opnieuw. Hoe hoog is jouw oranje koorts op de schaal van 1 tot 11 op dit moment? Neem even de moeite om te appen. Het is een kleine moeite, want hoe meer mensen er uiteindelijk meedoen, hoe betrouwbaarder de peiling wordt. En mijn gevoel zegt, Marjolein, dat we in ieder geval een voldoende gaan halen vandaag. Dus dat we van die 2,6 komen we echt wel dik over de 6.
1: Ik denk hoger hoor. Ik denk dat wij echt wel op een dikke 9 uitkomen.
0: Nou, weet je
1: wel. Ja, dat denk ik.
0: Dat is wel heel enthousiast.
1: Ja, maar zo gaat dat. Want we hebben nu dikke. Nu denken we worden kampioen.
0: We worden wereldkampioen. Ik hoop het van harte. Maar laten we het eerst eens even houden bij de oranje koorts. Hoe hoog is dus de oranje koorts bij jou op de schaal van 1 tot 11? App even dat getal naar 06-573-28203. Kleine moeite, hè? Groot plezier, want hoe meer mensen eraan meedoen, hoe betrouwbaar uiteindelijk de peiling wordt. Jouw oranje koorts op de schaal van 1 tot 11. Hoe hoog is die? Nou, 06-573-28203. App ons even. Straks het resultaat.

0: team.
1: We gaan richting het nieuws. Colin Bijk is aangeschoven. Wat heb je zometeen voor ons, Colin?
2: Er wordt zondag niet massaal hard gelopen in Roosendaal. En zeker met deze dagen even lief zijn voor de mensen van de Milieustraat.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
1: We gaan even schakelen naar Dennis Mooij, die is van de ANWB en die weet exact waar de files staan in Brabant. Goedemiddag Dennis.
6: Een hele goede middag Ronnie. Er staan 20 files in Brabant. Op de A2 bij Den Bosch in de richting van Utrecht heb je bijna een half uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht doe je 25 minuten langer over. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Bij knooppunt Gorkum word je de A15 opgestuurd, want de A27 is afgesloten tussen Gorkum en Everdingen door langdurige werkzaamheden. En op de A58 van Eindhoven naar Breda voor het knooppunt De Baars 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
1: Dankjewel.
0: Omroep Brabant.
1: Ja, volop zon in onze provincie bij een temperatuur van tussen de 29 en 31 graden. Vanavond dan blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar een graad of 15 tot 18. En voor het nieuws naar Colin Bijk.
2: De halve marathon van Roosendaal wordt komende zondag niet gelopen. Komt door de extreme hitte die voorspeld is. Het kan lokaal 40 graden worden. De organisatie vindt het risico te groot voor de ruim 3000 deelnemers. Daarom wordt de halve marathon van Roosendaal verplaatst naar zondag 4 oktober. Vorig jaar moest de organisatie ook al aanpassingen doen aan het hardloopevenement vanwege de hitte. Na 20 jaar is er een 38-jarige verdachte uit Halsteren opgepakt in een cold case zaak. De man wordt verdacht van een verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een DNA-match. De verdachte is begin deze maand opgepakt, hij zit vast en zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. De TU Eindhoven ontkent dat het samenwerkt met Israëlische bedrijven en kennisinstellingen die banden hebben met de defensieindustrie daar. Vrij Nederland schreef vrijdag dat Nederlandse en Israëlische kennisinstellingen nog altijd samen onderzoek doen. Zo doet de TU Eindhoven samen met Israëlische universiteiten onder leiding van ASML onderzoek naar halfgeleiders, de bouwstenen voor computerchips. Maar de TU zegt niks met Israëlische wapenbedrijven te doen. Voormalig kinderarts en OMT-lid Caroli Illy heeft veel last gehad van bedreigingen tijdens de coronapandemie. Dat vertelde hij vanmiddag tegen de enquêtecommissie Corona. Voormalig minister Grapperhaus had de OMT-leden gezegd dat er hulp zou komen als ze bedreigd werden. Maar volgens een emotionele Illy werden ze niet serieus genomen.
7: Het heeft forse impact gehad op mij, maar ook op mijn gezin. Ja. Ik heb me best wel eenzaam gevoeld daar waar, als je hem zo hoort zeggen, daar zou de overheid wel wat, wat meevoelender mee mogen zijn dan nu gebeurde.
2: Uiteindelijk kreeg Illy dankzij tussenkomst van RIVM-directeur Jaap van Dissel toch contact met de politie en kon hij aangifte doen van de bedreigingen. En ja, hittegolf of niet, sommig werk gaat ondanks de hoge temperaturen gewoon door. Geldt ook voor de medewerkers van de Milieustraat in Acht. En dat is topsport, want ze staan op zwart asfalt tussen betonnen bakken. Nou, dan voel je al aan je water dat het water heel snel verdampt. Daarom heeft de afvalinzamelaar Kuren de openingstijden aangepast. Maar dan nog kan de temperatuur soms flink oplopen, vertelt medewerkster Stella.
8: Des te heter het wordt, en zeker als mensen dan wat langer moeten wachten, was het toch een beetje geprikkeld. In principe zijn we om 2 uur klaar.
9: Dat kan ik me best begrijpen, want na 2 uur moet je eigenlijk.
10: We moeten ook de hele tijd buiten staan, dus is eigenlijk niet te doen. Ik kom zelf vanuit een warme land, dus ik ga het wel tegen.
8: Wel rustig aan doen, hè? Op zijn Spaans.
1: Ja, mañana, mañana.
2: Mañana, mañana. Ja, onze verslaggever Floortje, die vroeg ook zo van, ja, maar waarom nu?
1: Ja.
2: Waarom nu?
1: Ja. Nou ja, omdat ze nu gewoon werken, toch? Ze zijn toch gewoon open?
0: Ja, maar waarom zou u nu naar de Milieustraat gaan?
11: Oh, ja, zo, soms ja. Soms moet het, hè. Als je nu net je huis krijgt, dan kan je wel gaan denken, ik heb geen zin, maar dan moet het toch een klus worden.
1: Maar vooral deze mensen in de Milieustraat, klein applausje. Jullie zijn keigoed bezig. En het is er ook gewoon knetterwarm. Ja, maar is niet warm eigenlijk.
11: Maar goed, daar sta je. Daar
1: sta je inderdaad op asfalt en dan is de temperatuur toch
11: wel 5,
1: 6, 7 graden. Sterkte daar. Onze peiling die loopt nog steeds. Je kunt nog heel even reageren als je wil. Vinden we hartstikke leuk. Want vorige week hadden we een bizar lage oranje koortspeiling. 2,6 op de schaal van 1 tot 11. Wij denken dat die nu na het afgelopen weekend toch een stukje hoger is. Nou, stuur eventjes jouw oranje koorts door op de schaal van 1 tot 11 naar 06-573-28203. Dan gaan we eens even kijken waar we zo meteen op uitkomen. En dat zal ongetwijfeld een stukje hoger zijn dan 2,6. Zometeen de resultaten na onder meer Miles Smith en nu The Village People.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stil.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
3: Ik alleen, daar lopen we
0: de 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.

0: dankjewel, Smit en Stay. If you wanna dance. En als je niet wil dansen, dan mag je ook gewoon lekker blijven. Tot 7 uur is dit Afslag Zuid. En natuurlijk een beetje nagenieten nog van afgelopen zaterdagavond. De WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Bam, 5-1. Ik denk dat heel weinig mensen dat aanzagen komen. Dus ja, ik zei het al. Dan heb je als Oranje, als voetbalelftal toch wel in één keer lekker de wind in de rug. Want na 5 minuten was het al 1-0. Nou, daarna ging het, hoppakee, en nog eentje, en nog eentje, en nog eentje. En mensen zaten toch wel te genieten. Ik hoorde het bij mij in de buurt ook. Je hoorde al...
1: Ja. Nou, wij liepen ook echt wel achter. Wij keken via een stream.
0: Oh, ja.
1: Dat was heel grappig. Dan hoorde je het juichen. Dus, jongens, nu opletten, want er gaat nu een goal komen.
0: Ja, komt-ie. Ja, hoppakee. Nou, 5-1 is het uiteindelijk geworden. We hebben vorige week een peiling gedaan voor wat betreft de Oranje Koorts. Dat was precies een weekje geleden, nog voor deze wedstrijd. En toen kwam die echt schrikbarend laag uit. 2,6. Op de schaal van 1 tot 11. 11 omdat we namelijk spelen met 11 spelers. En dat hopen we ook te blijven doen natuurlijk in het veld. Toen dachten wij, ja, laten we dat gewoon een weekje later, na deze wedstrijd, nog eens een keer doen. En misschien moeten we dat volgende week nog een keer doen.
1: Ja.
0: Om eens te kijken hoe dat zich ontwikkelt. Want ja, wij zelf hebben het gevoel dat het natuurlijk toch wel een stukje hoger moet zijn na die 5-1 overwinning. Nou, de vraag was, hoe hoog is jouw oranje koorts op de schaal van 1 tot 11? Marjolein, ik hoop toch wel echt van harte dat we hoger uit gaan komen, of niet?
1: Nou, het wisselt wel,
0: kleine
1: hoor.
0: Kleine spoiler?
1: Ja, wel iets hoger.
0: Okay.
1: Ja, wel wat hoger.
0: Okay.
1: Ja, ja. Mario die zegt, nou, het is zeker verdubbeld. Van 1 keer niks naar 2 keer niks.
0: Nog steeds
1: 0.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, hij heeft er gewoon niet zoveel mee.
0: Ja, niks met voetbal, dat kan. Nee. Oké, okay. Dan heb je er ook geen last van oranje koorts.
1: Nee, dat ook niet.
0: Nee, dat snap ik dan ook wel.
1: Mario die zegt, ja, een 3. Maar dat komt echt door het uur dat ze moeten voetballen. En Paul die zegt het ook, die zegt ook een 3. Want die zegt, de onfortuinlijke tijden maken het dan toch wat minder aantrekkelijk. En achteraf kijken, ja, dat is dan weer niet leuk.
0: Nee, maar afgelopen zaterdag was toch ideaal
1: dat
0: eigenlijk?
1: Dat was perfect. 7 uur was top, hoor.
0: Misschien
1: maar ja,
0: nog
1: komende
0: een uurtje
1: nacht,
0: later.
1: Komende nacht, komende wedstrijd.
0: Donderdag op vrijdagnacht van om een uurtje of 1 is het.
1: Ja, dat is wel laat.
0: Dat is laat.
1: Ja,
0: ik weet ook niet of ik die mee ga krijgen.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Nee.
1: Hans die zit wel hoog, die zit op een 7. Die zegt, maar de koorts, die heb ik nog niet helemaal. Sianne die zegt, nou, een beetje meer dan vorige week. Een mager 5.
0: Oh.
1: Leni die zegt, ik zet op een 8 met een uitroepteken. Dus die heeft er zin in. Erik totaal niet, op een -1.
0: Een -1.
1: Hij zegt, ik heb niet eens gekeken.
0: Ik snap er helemaal niks van.
1: Ja, dan boeit het je gewoon niet, snap ik wel.
0: Ik snap wel dat je niet boeit, maar aan de andere kant denk ik, weet je, het is zo'n, misschien zit dat ook een beetje in mijn hoofd. Het is best een groot event. Ik heb ook eigenlijk helemaal niks met voetbal, maar ik vind het zo'n event al
1: zien. Oh nee, dat boeit me dan ook
0: vind
1: niet.
0: Vind ik dan wel grappig eigenlijk.
1: Ik heb toevallig gekeken omdat vriendinnen zeiden, kom je bij me eten? Ik dacht, wat leuk. Ik zei, ja, dan kunnen we voetbal kijken. Dacht ik, oh, ik wist niet eens dat het was, joh. Dus anders had ik ook niet gekeken.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Marieke die zegt, ik ben voorzichtig optimistisch. Mijn oranje koorts is gestegen naar een 6. En ik ben online alvast een beetje aan het kijken naar een leuk oranje t-shirt.
0: Nou, die komt nog wel uit op 8 dan, denk ik.
1: Ja. Esther zit op een 8. Die zegt alleen jammer dat de komende wedstrijd 's nachts is. John die zegt als Oranje speelt op een WK of EK altijd de oranje koorts. Dus ik zit al op een 11. Martijn die zegt, nou, het komt eraan hoor, 10 plus. Margreet die zit er ook lekker in. Die zegt een 8 en het wordt steeds leuker. Caroline die moet nog ietsje geprikkeld worden. Die zit op een 6. Maar die zegt, ja, vooral omdat ik 1 uur 's nachts gewoon niet aan kan.
0: Nou ja, dat snap ik dan ook wel weer. Maar misschien dat dat uiteindelijk dan toch wel weer gaat komen. Dat ze op een beetje christelijk tijdstip mogen gaan spelen en zo. Nou, de komende wedstrijd is dat in ieder geval niet aan de orde. Marjolein, vorige keer was het een 2,6 oranje koorts op de schaal van 1 tot 11.
1: Ja.
0: Hoe is die deze week?
1: Ja, het is echt nu wel, kan ik met een glimlach zeggen, een 7,1.
0: 7,1?
1: Ja.
0: Nou, dan zijn we toch behoorlijk gestegen.
1: Het is keurig.
0: Het is een dikke voldoende.
1: Ja, zeker.
0: We gaan lekker met z'n allen. Wellicht gaat die oranje koorts nog stijgen. Dankjewel allemaal voor jullie input. Ik ga zometeen bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik zometeen naar, even kijken, Volkenswaard. Oh, leuk.

0: Cool and the Gang Celebration.
1: Voor een lekker muzikaal
0: energy. Ja, we gaan een lijntje uitgooien. Ik zei al, we gaan richting Valkenswaard. Naar de Eindhovense weg nummer 11. Daar zit namelijk Nora Valkenswaard. Dat is een kledingwinkel volgens mij. Die ga ik even bellen. Even kijken wat ze graag willen horen. Voor de laatste loodjes van de werkdag. Als ze tenminste open zijn op maandag. Dat weet ik natuurlijk eigenlijk ook niet.
2: Nora Valkenswaard, goedemiddag, spreek met Diana.
0: Dag Diana, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Dankjewel.
0: Want het is namelijk niet de coolste vandaag, hè?
2: Nee, hoezo?
0: Nou ja, het is toch hartstikke warm?
2: Ja, maar goed. Maakt niet uit, met de airco komt het allemaal goed.
0: Ja, dus jij staat lekker in een wapperende airco.
2: Ja, zeker.
0: Heerlijk, ja, dat is boffen natuurlijk. Hé, hey, waar kan ik jou blij mee maken? Want ik bel altijd zomaar met een willekeurig bedrijf in Brabant... voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Wat zou jij leuk vinden om te horen?
2: Qua muziek.
0: Ja, waar krijg je nog een beetje energie van? Oh, nou, dat is een ondeugend lachje.
2: Dan moet ik even over nadenken.
0: Oh, ik denk, nou, dat komt me toch. Ik vind het echt een ondeugend lachje ook, wat ik hoor. Ja, ja, denk ik, daar komt iets. Oei, oei.
2: Ik sta hier bij de kassen met klanten.
0: Ja, afspreken. Dat snap
2: dus
0: ik ook.
2: Ik kan nou eventjes niks voor jou betekenen als je er niet aan vindt.
0: Nee, ja, weet je, nee. Je moet door. Zal ik gewoon een leuk stukje muziek draaien? Kom het goed, denk ik.
2: Altijd goed.
0: Hey, werkt ze nog, hè?
2: Houdoe.
0: Nou ja, die heeft duidelijk hart voor de klanten. Weet je wat, ik druk gewoon even op de random knop. En dan komt er een willekeurig liedje uit. En ik hoop dat ze daar in Valkenswaard ook blijven worden. En jij ook.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muziek.

radio in Afslag Zuid. Speciaal voor de mensen van Nora in Valkenswaard, een kledingwinkel. Die wilden hem graag horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Althans, ik heb gewoon even op de random knop gedrukt, want ze wisten het eigenlijk niet zo. Vanavond Spoorpark Live in Tilburg met als headliner deze jaren 80 band.

0: duidelijk zijn. Een avondvullende show, daar moet helemaal geen probleem zijn volgens mij. Spoorpark live vanavond met de jaren 80 band Duran Duran. En we gaan straks na 5 even bellen met iemand uit Helmond die werkelijk helemaal idolaat is van deze band.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan eens even kijken hoe het met de files is. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Nou, het is druk in Brabant, vooral bij Den Bosch. En dat heeft te maken met de afgesloten A27 van Breda naar Utrecht door werkzaamheden. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Dat is het alternatief dus. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging. Bij het knooppunt Gorkum word je de A15 opgestuurd, omdat na knooppunt Gorkum de weg is afgesloten. De A58 Eindhoven-Tilburg doe je er een kwartier langer over tussen Best en Moergestel. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij daar. En de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel heb je voor de aansluiting met de A2 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Lekker blijven luisteren. Dan gaan we straks schakelen richting iemand uit Helmond, die vanavond uiteraard in Tilburg is, want daar treedt haar favoriete band op. Duran Duran. Lekker dichtbij. Nou, straks haar verhaal en verder Justin Timberlake binnen enkele ogenblikken met Love Stoned.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
22: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
23: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
24: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
25: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
24: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
26: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
27: Komende donderdag gaat die open.
28: De stembus voor de Brabantse top 100.
27: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
28: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Afslag Zuid.

0: Love Stone was er eentje van Justin Timberlake. Lang geleden dat ik die hoorde.
1: Omroep Brabant.
0: Hartstikke fijn om er weer een keer te draaien hier in Afslag Zuid. Zometeen meer muziek. Stamber staat klaar met Homewrecker. Maar eerst eventjes naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Een hobby op zolder heeft een Bergenaar een internationale prijs opgeleverd. Pelle Verraart uit Bergen op Zoom die kreeg een zilveren medaille bij een prestigieuze wedstrijd voor zijn limoncello.
0: Daar kunnen we toch wel hier in Brabant,
2: ja, dat is echt, dat zijn vaak prijzen hoor.
0: Daar zijn wij goed in hoor, in drank en dat soort dingen.
2: Ja, dat weten we wel. Ja, hij begon 2,5 jaar geleden met wat wekpotten, citroen en suiker op zoek naar de perfecte smaak. En inmiddels wordt zijn drankje verkocht in verschillende horecazaken. En dan mag hij dus ook in november zijn prijs gaan ophalen in Engeland.
0: Wat gaaf dit.
2: Ja, heel
0: hebben
2: leuk.
0: We gewoon allemaal in Brabant, dit soort mensen. Heerlijk.
2: En Peter-Jan Rens is getroffen door een beroerte. De 75-jarige presentator werd vorige week onwel terwijl hij thuis gitaar speelde en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Hij lag daar 5 dagen ter observatie, maar is inmiddels weer thuis. Volgens zijn management gaat het voorzichtig beter, al zijn alle optredens voorlopig afgezegd, zodat hij rustig kan herstellen.
0: En thuis is bij Johan Vlemmings, want volgens mij hokken die twee.
2: Nou, dat vertelde jij.
0: Op kamers bij Johan Vlemmings. Ik dacht dat nog steeds aan de orde was. Dus
2: dat wist ik niet.
0: Hebben we elkaar helemaal gevonden. Ja, vind ik mooi.
2: Ja, leuk. Is
0: een beetje
2: mooi.
0: Steun aan elkaar. Lol.
2: Beter dan alleen de hele dag.
0: Nou, zeker.
2: Toch?
0: Absoluut, ja.
2: En Nederlanders kiezen deze zomer massaal om voor met de auto op vakantie te gaan. En dan ook wat dichter bij huis. Ja, dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt natuurlijk vliegtickets duurder. En kiezen veel mensen liever voor een bestemming hier in Europa die dan met de auto te bereiken is. Ook stijgende prijzen spelen wel mee in die keuze. Gezinnen gaan nog steeds op vakantie, maar er wordt wel meer gelet op de prijs of ze gaan vaak wat korter.
0: Ja, het moet uit de lengte of de breedte komen.
2: Precies, het moet ergens vandaan komen.
0: Het potje wordt niet groter.
2: Nee, helaas. Ja,
0: helaas. We gaan zo meteen richting Tilburg, want daar treedt natuurlijk vanavond op Tilburg Spoorpark Live, moet ik zeggen, de headliner Duran Duran op. Iconische jaren 80 band. En we bellen zo meteen met iemand die werkelijk echt helemaal idolaat is van de

0: Het is somber op de radio tijdens dit fantastisch mooie weer. Home Wrecker. Afslags uit op de radio. En ja, dit is echt een heel, heel tof verhaal. Want al sinds de jaren 80 is namelijk Ewa van den Heuvel uit Helmond een enorme fan van Duran Duran. Nou, misschien ben je ook wel fan, maar dit is echt een superfan. En ze reisde namelijk stad en land af voor haar favoriete band. Maar nu komt die band dus in één keer wel heel erg dichtbij. Want vanavond staan Duran Duran in Tilburg. Spoorpark Live, zoals ik net al zei. En ja, voor Ewa voelt dat eigenlijk een klein beetje alsof dat de band een soort van in de achtertuin optreedt. Ewa, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, dit is een bijzondere dag, want hoe is dat? Je favoriete band zo ontzettend dichtbij.
1: Absoluut raar. Het is zo raar. Ik bedoel, ik reis er echt kilometers voor. En dan zo echt letterlijk in je achtertuin op een paar minuten rijden. Maar ja, dat is gewoon zo'n super gevoel. En in Brabant, hè. Gewoon in Brabant.
0: Ja, geweldig. Ja. Want waar heb je ze allemaal gezien? Noem eens even gewoon wat hotspots waar je ze live hebt zien optreden.
1: Manchester, Birmingham, Londen natuurlijk, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Berlijn, Parijs. Even denken, ja, Italië, noem maar op, Rome, Lucca.
0: Heb jij ooit de staatsloterij gewonnen?
1: Nee,
0: maar serieus, bedoel, dat is toch ongekend, want dat kost handenvol geld ook gewoon, even simpel gedacht.
1: Ja, inderdaad, een complete tour is gewoon gedaan. Weet je, dan hebben ze zo'n een Engelse tour en dat zijn 16 shows en dan doe je gewoon 16 shows.
2: Jij doet dan ook 16 shows?
1: Ja. Ik heb er gewoon 16 gedaan. En nu je wat ouder wordt, heb je meer verantwoordelijkheid, maak je meer keuzes. Maar ik kan het heel goed met mijn eigen leven, normale zakjes leven, combineren.
0: Dat is toch heerlijk. Ja. Hoeveel keer heb je ze in totaal gezien? Durf je daar een uitspraak over te doen?
1: Ja. No? Alles bij elkaar, denk ik, 130 keer.
0: Hey?
1: Ja.
0: 130 keer ben jij naar Duran Duran geweest, waar dan ook te weer?
1: Ja, niet alleen shows, maar radioshows, optredens, special TV shows en een paar keer op uitnodiging van de band zelf en dan een privéconcert.
2: Oh, ze kennen jou.
0: Hel. Ja.
1: Want ik bedoel, het interieur, denk ik.
0: Ja, als je ze zo vaak live hebt gezien, dan moeten ze je dus ook wel herkennen, neem ik aan nu.
1: Ja, dat gebeurt wel, maar ik vind dat zelf, stel ik mij daar wel een beetje verlegen op nog steeds. Want
0: waarom?
1: Ik word er een beetje, na al die jaren word ik er nog steeds hartstikke rood van.
0: Nou ja, weet je, je zit bijna bij ze aan de keukentafel. Je denkt, ga even naar mijn vrienden kijken en ik drink straks wat met ze en ik ga weer naar huis toe.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is het magische, denk ik, van fan zijn. He, dat gevoel, die adoratie, je groeit ermee op door je... Je bent jong, je bent tiener en dan groei je op tot volwassenheid en die band die volgt. Maar dan blijft die adoratie blijft. Het zijn toch rocksterren. Ze hebben nou ook de erkenning, hè. Ze hebben zo'n erkenning nu, hè. Ik vind het magisch om nog steeds zo met mijn vrienden, die ik dus al vanaf mijn 14 ken, nu nog steeds vooraan te staan bij een show. Hoe magisch is dat?
0: Wanneer sla je door, vind jij als fan?
1: Ik denk als jij ze gaat stalken. Ja. Als jij ook bij hun thuis gewoon te vaak daar rondhangt, daar vind ik de limiet, dat is privé. Ik zie heel duidelijk het verschil wanneer ze aan het werk zijn. Ja, bij een hotel, dat vind ik echt super. Maar als je hebt fans die bijvoorbeeld echt regelmatig voor hun deur stonden. Ja, elke dag gingen posten. Ja, dat vind ik doorslaan. Dat is gewoon stalken. Hun hebben ook een privéleven.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Gewone mensen.
0: Hey, wat is het tofste of de gekste herinneringen die je hebt aan deze band? Want als je ze al 130 keer gezien hebt live en je ze bij wijze van spreken bijna op schoot hebt, of jij zit op schoot, dan moet je toch wel bizarre dingen hebben meegemaakt, lijkt me.
1: Ja, nou, ik heb heel veel bizarre dingen. Maar ik denk de meest bizarre wat ik heb meegemaakt was in het Wembley Stadion. Want stond ik vooraan en bepaalde nummers gaan we gewoon echt hardcore los. En dan is het duwen, trekken, slaan. Nu is het al wat rustiger omdat we wat ouder zijn. Maar toen gingen we het duwen, trekken, slaan en letterlijk bitchfights vooraan. En ik was zo misselijk aan het worden. En bij het einde gaf ik over. En toen hebben ze me over het publiek, ik zat op tweede rij, hebben ze me over het publiek heen getild. En toen backstage gebracht. En ik zie dat en ik moest overgeven het tijltje. En Simon Le Bon komt langs mij lopen terwijl ik aan het spugen ben. En dat tijltje echt zo... En hij keek me aan zo van, what's wrong with you? En ik zat op te spugen en ik denk, nou, dat is een moment om de handtekening te dragen.
0: Dan maak je even indruk. Ik zei, ja, zeg Simon, ik vind jou een knappe vent. Wil ik even...

0: krijgen is. Of, maar ik heb echt vinyl. Ik heb draaitafels in mijn huiskamer staan. En ik spaar de vinyl en de special editions en, die ik maar kan krijgen. Dat is wel een beetje mijn ding. En mijn gesigneerde items die ik heb. Ik heb er nogal wat. Dus niet alles hangt aan de muur, want dan krijg je echt zo'n bonte kermis. Maar ja, maar ja. Mensen die op bezoek komen, ja, die weten het wel, denk ik. Dat is niet... Nee, kun je niet missen.
1: Nee, verklaren ze je een beetje voor gek af en toe?
0: Nee, dat zijn ze inmiddels gewend, want dat helpt niet als ze dat zeggen.
1: Nee, dat jij gaat gewoon door je doen.
0: Ja, joh, ze zeggen altijd, het is het fase of niet? Ik ga het wel een keer over, hè? Nee, het gaat niet over, kom op.
1: Hey, vanavond staan ze in Tilburg, in onze prachtige provincie Brabant. Jij staat er ook gewoon weer bij, daar voor dat podium. Wat voel je? Wat voel je in je lijf op het moment dat ze de eerste instrumenten geluid laten geven en dat ze beginnen te zingen?
0: Nou, ze hebben een prachtig intro. Ik denk dat ze het nu ook, want dit is een festivalshow. Maar de intro is meest indrukwekkend. En dat doe ik altijd mijn ogen dicht. Want dan die eerste noten, dan komen ze op het podium. Dus vind ik het meest indrukwekkende. En dan gaan we los. En mijn twee vriendinnen zitten hier. Die komen allebei uit België. Die gaan met mij samen helemaal los. En natuurlijk ook de Duranis. Want ik heb natuurlijk een fangroep op Facebook. En die heet Cello 3. Wij gaan zo meteen verzamelen. En wij zijn met zoveel man. En we gaan helemaal los hier in Brabant.
1: Geweldig. Ben je nou door die jaren heen ook anders gaan luisteren naar de muziek? En beleef je die concerten anders? Of is dat nog steeds zoals de eerste keer was volgens mij in de jaren 80, hè, dat je ze zag?
0: Ja, dat was in het Ahoy inderdaad. Met de Strange Behavior Tour. Nou, dat was gewoon... Dat was echt bakzitten, weet je wel. Dan ben je gewoon jong en tiener en kwijlen over je favorieten. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je naar muziek gaat luisteren... en hoe meer emotie erin komt. Sommige nummers vind ik ook gewoon echt niks aan. Maar andere nummers raak je gewoon diep. En die gaan meer betekenen voor je als je de levensfases van je leven doormaakt. Hè. Je wordt volwassen, bepaalde momenten zijn heftig of verdrietig... en dan link je aan een nummer en dan kun je zoveel uithalen... En dat is het speciale aan zeg maar opgroeien. Hè? Want het is opgroeien met Duran Duran.
1: Ja, ik ben gewoon weer een beetje extra fan geworden nu ik jouw fanverhaal hoor. Snap je dat of niet?
0: Ja, gewoon lekker even naar die muziek luisteren. Gewoon.
1: Heerlijk. Ja. Nou, heel veel plezier straks, Ewa. Vanaf 9 uur staan ze volgens mij op het podium daar. En je kunt ook nog even genieten van Sommieu, want die treden daarvoor op. Hè? Om 8 uur was dat volgens mij. Toch?
0: Ja. Ja.
1: Sommieu, leuk. Maar daar kom ik niet voor. Duran. Heel veel plezier. Maar... Maak er een mooi feestje vanavond, hè? Yo, houdoe.
0: Doei.
1: En voor de mensen die in Tilburg wonen, in de buurt van de spoorzone, gewoon de ramen even openzetten vandaag. Ja, lekker mee genieten, toch?
2: Het gezelligste einde van je dag.
3: Afslag Zuid.
2: Van 4 tot 7 op Brabant.
1: En dit is natuurlijk ook wel een hele, maar dan ook serieus een hele mooie van Duran Duran. Die je misschien tot ook wel op het bot kan raken. Jaren 80 werk. Reflex was natuurlijk de allergrootste uit die periode. Ook A View to a Kill deed het goed. Maar deze mag er ook wezen. Dit is

0: dit waren de jaren 80. Duran Duran, die hele grote hit. The Reflex kent iedereen natuurlijk. The Union of the Snake, wat minder bekend misschien. Maar A View to a Kill uit de James Bond film was natuurlijk ook een hele grote hit. En deze mocht er ook wezen. Save a Prayer. Ongetwijfeld vanavond dat ze hem ook gaan zingen. Tijdens Spoorpark Live in Tilburg. Duran Duran, de iconische jaren 80 band, is daar vanavond de headliner. Somjeu staat ervoor op het podium om 8 uur. En om 9 uur geven de mannen van Duran Duran een concert daar. Acte de présence. En we spraken met Ewa uit Helmond, hè, die al, nou, wat is het, 30 jaar zo'n beetje, een ontiegelijk grote Duran Duran fan is. En vanavond daar gewoon weer staat. 130 keer, ja, ik zeg het nog maar een keer, 130 keer heeft de band live zien optreden. Op allerlei plekken op deze aardbol. Radioshows, tv-shows, concerten, noem het maar op. Heerlijk om dat verhaal te horen. We gaan richting Colin, want die heeft zich gemeld. Dat betekent dat het nieuws eraan zit te komen zometeen. Wat zit erin, Colin, zo direct?
1: Het hitteprotocol is ingesteld door Rijkswaterstaat. En slapen met een deken is heel normaal, ook nu. En ik vertel je waarom.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Het is bijna 6:30 voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooi van de ANWB. Waar staan de files in Brabant, Dennis?
6: Onder andere bij Brabant en voor Gorkum. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Vught en Waardenburg een half uur vertraging. Dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum heb je een half uur vertraging. Tussen knooppunt Gorkum en Everding is de weg de komende weken afgesloten. Dus je wordt daar de A15 op gestuurd. Op de A58... Vlissingen Bergen op Zoom. Tussen Rilland en Knoppert Markizaat is het oponthoud nu 20 minuten.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Een ontzettend lekkere zonnige dag. Temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Vanavond dan blijft het nog lang warm. En vannacht koelt het af naar een temperatuur die uitkomt ergens tussen de 15 en 18 graden. En Colin Bijk heeft het nieuws voor je.
1: Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol ingesteld voor onze provincie en Limburg. Dit betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats worden gebracht waar ze beschutting hebben. Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. En dat is sowieso een uitdaging, omdat het door die hitte extra druk is bij de ANWB. Veel vakantiegangers en buitenlandse festivalbezoekers hebben een stressvolle middag achter de rug. Door een storing bij Defensie lag de verkeerstoren plat van vliegbasis Eindhoven. Ook andere luchtmachtbasis hadden last van die storing. En dat betekende vanaf 11:30 geen vluchten op Eindhoven Airport. En ook balen voor Fleur uit Oosthout, want die zou naar Ibiza vliegen.
8: Er werd de vlucht geannuleerd en omgeleid naar Rotterdam. Iedereen was chagrijnig en we wisten op een gegeven moment ook even niks waar de bus zou komen. Dus ja, dat werd allemaal niet verteld. Dus we stonden echt dik een half uur tot een uur te wachten.
1: Ja, ze werd uiteindelijk met een bus dus naar Eindhoven naar Rotterdam de Herik Airport gebracht. Om 2:00 kon er overigens wel weer gevlogen worden vanaf Eindhoven Airport. De 5 mannen die vanochtend zijn opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Een jonge vrouw zou 12 maart slachtoffer zijn geworden, maar waarvan precies wil de politie nog niet zeggen. Er werden vanochtend zwaar bewapende arrestatieteams ingezet bij de invallen en dat maakte veel indruk in de buurt. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en ze zitten in beperking, waardoor ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Door de verwachte hitte worden veel evenementen afgelast of aangepast dit weekend. Bij de TT in Assen worden extra waterpunten neergezet. De halve marathon in Roosendaal is afgelast en verplaatst naar oktober. En ook de triathlon in Zeewolde gaat niet door verstandige keuze, maar wel balen voor de organisatie.
7: Wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding. En dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
1: Ja, misschien herken je het wel. Het is bloedheet, maar toch moet je voor je gevoel onder een deken slapen. Klinkt heel onlogisch, maar volgens een slaappsycholoog bij RTL Nieuws is dat het dus niet. Onder een deken liggen is een gewoonte waarbij je je veilig en op je gemak voelt. Om te slapen moet je je veilig voelen. Dus kies je voor die deken. Terwijl de mussen dood van het dak kan vallen natuurlijk.
0: Ik heb het ook hoor.
1: Ja, nou, ook het gewicht van een deken kan dus geruststellend werken. Ja. Net zoals een slaapzak dat bijvoorbeeld voor een baby is. En heb je het nou toch heel warm? Ga dan gewoon onder een laken zonder dekbed liggen. Want dat werkt volgens de psycholoog precies hetzelfde.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik moet wel degelijk een beetje volume hebben ook op.
1: Jij wil niet weten wat voor deken ik heb. Ik heb niet mijn winterdekbed op liggen, maar...
0: Ik heb mijn winterdek. Ja, serieus. Maar ze verklaren me ook voor gek thuis. Maar ik vind het heerlijk. Lekker een beetje gewicht op me.
1: En dan zeg maar 's ochtends, dan drijf jij uit bed
0: of zo? Ja, dan heb ik het best warm. Maar ik vind het gewoon een beetje... Natuurlijk gooi ik hem s'nachts ook wel eens een beetje aan de kant in mijn slaap. Maar om in slaap te komen vind ik het heerlijk om even dat dekbedje over me heen te trekken.
1: Eens? En ja... Guilty.
0: Ja, oké. Nou, zie je. Dus ik ben niet de enige gek in dit geval.
1: Nee, maar wel, ik heb wel de zomerversie, hoor.
0: Oké, nou ja, goed, dan zit jij ertussenin een beetje, toch? Zometeen gaan we naar onze vrienden van Weerplaza. Die praten ons bij over het weer en of we dat winterdekbedje inderdaad nog nodig hebben, ja of nee. Ik gok van niet. Maar goed, we horen het zometeen van ze en verder een spelletje. Vandaag de Fout is Goed quiz. En natuurlijk barsten we van de lekkere muziek, hè, voor je ritje naar huis. We duiken even de zeros in met de fijne van Total

0: Love Me in Slow Motion. Dat was er eentje van Total Touch. We gaan naar Donnie de Koning, die is van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het was een beetje opwarmen voor datgene wat er gaat komen, denk ik, deze week vandaag.
1: Ja, klopt inderdaad. Vandaag was het relatief koel met maar 28 of 29 graden. En vanavond en vannacht dan koelt het nog wel aardig af naar zo'n 15 of 16 graden. Ook nog wel een tip om dan even al die ramen en deuren open te zetten om nog even die koele lucht binnen te laten. Want vanaf morgen gaan we een aantal dagen niet meer onder de 30 graden uitkomen met morgen dan dus temperaturen van zo'n 31 of 32 graden. Veel zonneschijn erbij en slechts een zwakke oostenwind. En dat is eigenlijk dan inderdaad de opmaat naar die warme driedaagse woensdag, donderdag en vrijdag. Ik denk dan dat de maxima gaan uitkomen op minimaal 35 graden op al die dagen. Op vrijdag gaan we mogelijk zelfs naar 36 of 37 graden. Echt zeer heet weer dus in Noord-Brabant.
0: Ja, en alleen maar zon, warmte, ook nog een druppeltje. Want vaak hoor je bij dit soort temperaturen dat het 's avonds behoorlijk tekeer kan gaan.
1: Ja, nou voorlopig nog in ieder geval niet. De hele werkweek is dat nog niet het geval. In het weekend neemt wel langzaamaan de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Maar ook dan blijft het op zich gewoon nog heet. Dus die warmte wordt niet verdreven met zowel op zaterdag als zondag gewoon nog tropische temperaturen boven de 30 graden. Pas in de loop van de nieuwe week dan gaat het langzaamaan wat minder warm worden. Met dan slechts 25 graden. Maar dat is natuurlijk nog steeds te warm voor de tijd van het jaar.
0: Ja, conclusie, het wordt warm. Toch?
1: Het wordt heet, ja.
0: Is het warm of heet? Ik denk heet kunnen we wel omschrijven.
1: Ja,
0: warm heet,
1: ik denk dat we zomaar het juni-record kunnen gaan breken. Dus ook in Noord-Brabant, maar misschien zelfs wel landelijk. Dus het is echt heet.
0: Oké, conclusie, het wordt heet. Dankjewel, ja. Donnie. Mooie avond, hè. Hoi, hoi.
2: Is goed quiz.
0: Jazeker, we gaan het gewoon weer doen vandaag. Is het daar niet veel te warm voor, Marjolein?
3: Nee, dat kan wel. Tenminste.
0: Of misschien helpt het je juist wel dat het warm is. Dat je gewoon net even error in je hoofd hebt, waardoor je een verkeerd antwoord geeft. Kan ook nog, hè? Wat dan weer goed is in dit geval.
3: Ja. Nou, ik weet het niet. Ik zou het denk ik nog moeilijker vinden dan normaal.
0: Omdat het zo warm is?
3: Ja, omdat ik al een warmtebehoed heb.
0: Nou, des te meer applaus verdient degene die zometeen onze kandidaat is. Want als je zo direct onze kandidaat bent, dan rollen we de denkbeeldige rode loper voor je uit. Krijg je sowieso een zakje snijsnoepjes. Dat is hartstikke lekker. Kun je op je bijrijdersstoel leggen terwijl je lekker naar huis rijdt. En af en toe een keer naar rechts grabbelen. Even een lekker snoepje in de mond. En je krijgt van ons een oorverdovend applaus. Omdat je alleen al onze kandidaat bent. Omdat we respect voor je hebben als je zo meteen meedoet. Maar om mee te mogen doen, moet je jezelf wel kwalificeren. En voor de mensen die dit voor de allereerste keer horen, wat is de bedoeling van de Fout is Goed quiz? Nou, eigenlijk een hele eenvoudige gedachte. Wij geven een stelling en jij geeft vervolgens een verkeerd antwoord.
3: Precies.
0: Dus het antwoord op de stelling kan goed of fout zijn. In geval het normaal gesproken goed zou zijn, roep jij dus fout. En in geval het normaal gesproken fout zou zijn, roep jij dus nu goed. Dus eigenlijk een kwestie van knop omzetten.
3: Nou, tot zover gaat het goed.
0: Dat gaat goed. Klinkt heel eenvoudig uitleg.
3: Is het vaak niet.
0: Maar ga er maar aan staan, want het antwoord willen we ook meteen van je hebben. Nou, om jezelf te kwalificeren willen we dus een fout antwoord hebben in het kader van de Fout is Goed quiz op de volgende stelling. Nederland won afgelopen weekend van Zweden. Nou, wat roep jij dan in het kader van de Fout is Goed quiz? Is dat fout of is dat goed? Nederland won afgelopen weekend van Zweden. In het kader van de Fout is Goed quiz, wat is daarop jouw antwoord? Is dat goed of fout? Even sturen naar 06-573-28203. En wie weet ben jij, als je jezelf kwalificeert, zometeen onze kandidaat. Zou keilen.

0: was er een van Ed Sheeran.
1: De fout is goed quiz.
0: Ja, we gaan het gewoon doen, ondanks de hoge temperaturen. De fout is goed quiz. En ik moet eerlijk zeggen, dat vraagt best wat van de kandidaat. En onze kandidaat vandaag is Rina. Rina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik zei het al, hè, we hebben ontzettend veel respect voor je als je onze kandidaat bent. Misschien moeten we eerst even checken of dat je überhaupt mee mag doen natuurlijk. Want de kwalificatiestelling was: Nederland won afgelopen weekend van Zweden. Wat is daarop jouw antwoord in het kader van de fout is goed quiz?
2: Fout.
0: Fout, inderdaad. Nou, jij bent er uitermate geschikt voor deze quiz, hoor ik wel.
2: Laten we het open.
0: Ik had beloofd, hè, dat we de rode loper voor je uit zouden leggen. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, zet wat stapjes op die rode loper. Je krijgt van ons ook een zakje snijsnoepjes en een applausje.
2: Want, dank je wel.
0: Ja, ga er maar aan staan. Ik maak het nog spannender dan het misschien al is, Rina.
2: Ik ga proberen.
0: Je krijgt van ons zometeen 5 stellingen. En nogmaals, de bedoeling is dat je ze fout beantwoordt. Want er zit 1 persoonlijke stelling tussen. Dus ja, die kunnen we uiteindelijk niet checken. Maar dat horen we wel wat je ervan vindt uiteindelijk.
2: En ja, zeker.
0: Als je er 3 van de 5 fout hebt, of goed, net hoe je het bekijkt. Ja. Dan krijg je ook nog de anti-stress Brabo-bolide. Afgesproken?
2: Ja, zeker.
0: En meteen antwoord geven, hè? Niet te lang wachten. Gewoon een bom meteen.
2: Gelijk.
0: Daar gaan we.
1: De fout is goed quiz.
0: Juist, de allereerste stelling. Een week heeft 8 dagen.
2: Fout.
0: Beyoncé is zangeres.
2: Goed.
0: Oranje wordt wereldkampioen.
2: Fout.
0: De dag van de zachte G, die komt er weer aan.
2: Fout.
0: En 3 keer 1 is 5.
2: Fout.
1: Nee, de fout is goed quiz.
2: Oh nee. Nee, het ging niet. Nee, het liep niet.
0: Wat zei je?
2: Het liep niet.
0: Nou, we gaan het even meemaken, Marjolein. Jij hebt alles keurig netjes bijgehouden. Laten we bij de eerste stelling beginnen. Een week heeft 8 dagen. Wat was daarop het antwoord van Rina?
3: Fout.
0: Ja, maar
3: dat zou normaal gesproken goed zijn, maar ja, vandaag net niet.
0: Dus die kunnen we niet goed rekenen. Beyoncé is zangeres. Wat was daarop het antwoord van Rina?
3: Ja, goed. En dat klopt wel, maar dat is dus nu niet goed.
0: Oranje wordt wereldkampioen. Rina die zei...
3: Fout, dus die denkt van wel.
0: Nou, dat vind ik positief sowieso. Die rekenen we wel. Hoppakee. Prima. En dan, de dag van de zachte G komt er weer aan. Rina die zei...
3: Fout.
0: En dat is goed, want die komt er wel degelijk aan.
3: Ja.
0: En dan hebben we er nog eentje, Rina. En dat was de laatste. 3 keer 1 is 5. Wat zei Rina?
3: Ja, eerst zei ze fout. Maar ze herstelde zich wel heel snel. Dus ik weet niet hoe streng je bent vandaag.
0: Nou, het is warm. Rina, het is warm, hè, Rina?
2: Ja, zeker niet.
0: Warm, hè?
3: Ja, het is heel warm.
0: Daar rekenen we het gewoon goed. Maar de totaalbalans dan?
3: Dan zitten we precies op 3 goed.
0: Oh, Rina, met de hakken over de schoot.
2: Dank je wel.
0: Je bent gemat. Nou, weet je, ik hoorde je aan het einde inderdaad nog net even in de zin. Ik nou vooruit, we zijn niet de beroerdste.
3: Precies.
0: Het is warm weer.
3: Het is ook warm.
0: Dat, dus niet alleen een zakje snijsnoepjes, niet alleen het applaus, niet alleen de rode loper, maar ook nog de enige echte, en dan komt hier Rina, ik wil je horen, de enige echte anti-stress Brabo-bolide.
2: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft. Nou, gefeliciteerd erbij. Hou het hoofd lekker koel de komende dagen. Ja. En blijf even aan de lijn en zorgen we ervoor dat alles naar je toe komt.
2: Ja, dankjewel.
0: Houdoe!
1: Dit is Omroep Brabant.
4: Hey everybody, it's Phoebe Rexha here.
1: De hele dag.
4: Kijk gezellig.

0: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100. Hey!

0: Streep is het Rina toch gelukt om de anti-stress Brabo-boelieden ook nog even te scoren. De fout is goed quiz. Ja, ga er maar aan staan. Zakje snijsnoepjes en de anti-stress Brabo-boelieden. Dus dag kan niet meer kapot. Toontje Lager zojuist en stiekem gedanst. Hij zou een optie kunnen zijn voor de Brabantse top 100. Vanaf donderdagochtend 9:45 gaat de stembus open. En vanaf dat moment kun je komen met je stemlijstje. Want die fantastische Brabantse top 100, die altijd mooi is omdat jullie hem samenstellen. En volledig bestaat uit muziek uit Brabant. Wordt uitgezonden op de dag van de zacht. En dat is zoals elk jaar 7 juli. Maar die 7 juli valt dit jaar op dinsdag. Dus dat je het even weet. Dus vanaf donderdagochtend 9:45 lekker stemmen voor die Brabantse top 100. Wij gaan nog een uurtje door zometeen na 6 met Afslag Zuid. Kijk even op onze socials, want er valt nog wat te kiezen in het kader van de muziekbestemming. Daar kun je alvast stemmen en ik laat de liedje straks ook even aan je horen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
12: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
13: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dan gaan we voor de verkeersinformatie naar Dennis Mooij. Dennis, is nog druk op de weg in Brabant?
17: Ja, dat wel, maar het beperkt zich tot een aantal plekken maar. 95 kilometer staat er bij elkaar opgeteld. Bij Den Bosch heb je op de A2 naar Utrecht een half uur extra nodig tussen Vught en Waardenburg. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide een half uur extra. Dat komt door een ongeluk. Daardoor loopt het weer vast op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en Knoopend Markiezaat doe je er ook een half uur langer over. Dan de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum is het op onthoud 20 minuten.
0: Dankjewel. Sterkte in de file. Laatste uur afslag Zuid. Nog even stemmen. Hè. Welke kant je op wil voor wat betreft de muziekbestemming. Je vindt de liedjes op onze socials. Dat ik laat ze straks ook nog even horen. En hopelijk lukt het om nog even contact te leggen met onze motorvrienden in Amerika. Want daar is helaas wat minder goed nieuws te melden.
18: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
26: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
27: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Donderdag gaat die open.
6: De stembus voor de Brabantse top 100.
5: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
6: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Afslag Zuid. Ronnie

0: Carol Gianni en Hit and Run Lover.
1: Omroep Brabant.
0: Shannon Spyro heeft een nieuwe single, die heet Material Lover. Dat is een leuk liedje en die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je even bij.
2: Door de aanhoudende warmte worden containers in Tilburg, Oosterwijk en Gilserijen deze week extra vroeg geleegd. Inwoners moeten hun containers daarom voor 6:30 ochtends buiten zetten of in de avond ervoor al aan de straat zetten. Ook verschillende milieustraten sluiten eerder vanwege de hitte. De gemeente hopen zo te voorkomen dat medewerkers tijdens het warmste deel van de dag buiten moeten werken. En het onderzoek blijkt dat we allemaal onbewust een duidelijke voorkeur hebben om tegen de klok in te lopen als het gaat om een rondje.
0: Oh.
2: Wetenschappers zagen dat patroon niet alleen op atletiek of schaatsbanen, maar ook bij wandelaars en mensen die zich vrij door een ruimte heen bewegen. Opvallend is dat die voorkeur voorkomt bij mensen in een groep, mensen alleen, mensen met en zonder kinderen, in allerlei verschillende landen, allerlei verschillende leeftijden, allerlei verschillende continenten. En volgens de onderzoeken lijkt het daarom niet iets wat uit een cultuur is, wat je wordt aangeleerd of wat te maken heeft met je leeftijd. En daarom denken ze dat het misschien wel gewoon aangeboren is en heel diep in het gedrag van de mens zit.
0: Dus tegen de klok in?
2: Tegen de klok in.
0: Klinkt mij onlogisch.
2: Ja, maar denk maar eens aan de schaatsbaan. Want toen ging daar eens aan denken.
0: Schaatsbaan.
2: Ja, dan ga je inderdaad tegen de wedstrijdjes tegen de klok in.
0: Inderdaad.
2: Ja. Gek.
0: Okay.
2: Nou ja. En Japanners spreken schande van een Nederlandse toerist die op een parkeerplaats liep te driften met een gehuurde raceauto. Na aangifte voor schade aan het wegdek werd een 32-jarige Nederlander aangehouden die op camerabeelden te zien was. Onder Japanse nieuwsberichten reageert mensen woedend. Hoe asociaal kun je zijn, schrijft iemand. En een ander noemt het schandalig dat iemand naar Japan komt om zo met een huurauto om te gaan. Nou, vooral omdat de Nederlander geen uitleg wil geven of excuses aanbiedt, krijgt hij heel veel kritiek. Doe niet zo arrogant, noemen ze het ook wel online.
0: Nou, we laten weer een fantastisch visitekaartje achter.
2: Absoluut.
0: Zo, dan kunnen we met z'n allen weer trots op zijn.
2: Oh.
0: Hey, hoe zou het met Hans en Jan zijn, die natuurlijk al bijna 2 maanden bezig zijn met hun motortocht door de United States of America? Nou, ik ben heel benieuwd.

0: maanden op hun Harley-motor aan het toeren door de United States of America. Ze zijn alle twee ongeneeslijk ziek, maar willen met hun motortocht geld ophalen voor het Amphia ziekenhuis, zoals je hoort. Ze zijn het personeel van het Amphia ziekenhuis namelijk ontzettend dankbaar voor de goede zorgen. En daarom zijn ze ook een crowdfunding-actie opgestart. We hebben ze tijdens hun tocht en hun rit door Amerika al twee keer gesproken. De laatste keer begin juni, een paar weken geleden, toen zaten ze in Las Vegas. Dus even kijken waar ze nu uithangen en hoe het met ze gaat. Jan, goedenavond. Voor jou goedemorgen, denk ik, hè?
1: Hey, goedemiddag, Ronnie. Ja, oh, goedenavond, goedemorgen. Ja, ja. Het is hier ochtend, inderdaad, klopt.
0: Hey, hoe is het met jullie?
1: Ja, buitengewoon. We zitten momenteel in Milwaukee, Wisconsin. Milwaukee, de stad van Harley Davidson natuurlijk. Maar tot onze grote verrassing is dat ook de stad van de festivals en bier. We vullen met onze neus in de boter. Er is hier het grootste muziekfestival ter wereld aan de gang. Het is een soort pingpop, maar dan met 14 podia, een berg met bands en duurt gewoon 3 weken. Dus geweldig om dat mee te maken.
0: Ja, vet man. Dat klinkt als inderdaad met je neus in de boter vallen. Maar er zijn ook wel stukken, begreep ik.
1: Hoe bedoel je?
0: De motor?
1: Stukken? Ah, maar dat is een bijkomstigheidje. Gewoon niet, dat moet je eigenlijk niet te druk om maken. Mijn motor is uitgevallen. Mijn motor heeft het begeven, krankas kapot.

0: Dus die hebben zich vrijwillig aangemeld.
1: Oh, wow.
0: Om gisteren nog aan de slag te gaan. Die zijn al 3 dagen bezig met de revisie. En we gaan er zo meteen naartoe. Dus ik hoop dat we goed nieuws krijgen en dat we onze rit kunnen vervolgen.
2: Ja, en we kennen jullie als 2 positieve mannen die toch altijd maar gewoon doorgaan. Dus dit gaat ook gewoon door. En dit is misschien even een kleine tegenslag, maar het is gewoon dadelijk weer lekker toeren geblazen. Welke bijzondere dingen heb jij, of hebben jullie, Jan, de afgelopen periode zo'n beetje meegemaakt? Haal er nog eens even iets uit waarvan je dacht, wow, ongekend dit.
0: Nou, echt. Sowieso, wat ik al vertelde net over het muziekfestival. Maar gisteren zijn we ook nog aan een hill climb geweest. Dat was echt ongelooflijk. We gaan een skipiste op. Op de skipiste is een hellinkje. Ze komen niet naar beneden, maar ze gaan omhoog. En dan mannetjes van 7, 8 jaar, die met een crossmotje, een steile helling van ja, zeker 6, 7 graden opgaan. Mannen van 80 jaar die daar aan meedoen. Dat was echt van fantastisch om te zien. Ja, helemaal geweldig.
2: Ja, nou heb je natuurlijk al een paar keer verteld ook dat de Amerikanen jullie met open armen ontvangen. Verschilt dat nog een beetje van staat tot staat? Of is het overal, zal ik maar zeggen, joehoe?
0: Nou, weet je, het is overal joehoe, maar je merkt wel dat het wel van staat tot staat verschilt. Maar weet je, dat is in Nederland natuurlijk ook, als jij in het Bourgondische Brabant bent, dan word je met open armen ontvangen. In Friesland word je ook met open armen ontvangen, maar net op een andere manier.
2: Ja.
0: Nou, en zo is dat hier eigenlijk ook een beetje. Je merkt wel duidelijk een verschil, maar ze vinden het allemaal awesome en amazing wat wij doen. Dus wat dat betreft is het helemaal top.
2: Ja, want krijgen jullie als die 2 gekke Nederlanders misschien ook een beetje, krijgen jullie ook extra aandacht daar? Is dat bijvoorbeeld media die op jullie afstormt, wat ik me ook best zou kunnen voorstellen?
0: Ja, zeker. Ja, we waren in Salt Lake City bij vrienden. Daar is de krant langs geweest, de plaatselijke pers, die een artikel over ons hebben geschreven, wat in juli in de krant komt. We waren in de Black Hills bij Black Hills Harley Davidson. Er stond de tv in één keer voor ons neus. En s'avonds waren we live op tv dan met ons item, wat wij doen en waar we mee bezig zijn. Dus echt ongekend hoeveel aandacht dat er is voor onze actie. En ook mensen die we tegenkomen zeggen, wauw, we saw you on tv. Tell us more about your action. Het is echt ongekend. Echt ongekend.
2: Het had eigenlijk een soort real life show moeten zijn misschien. Hey, maar al die aandacht, draagt die dan ook een beetje bij aan jullie uiteindelijke doel? Hè? Gewoon veel geld ophalen voor het Amphia ziekenhuis, jullie crowdfunding actie?
0: Dat draagt er zeker aan bij. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ik meer verwacht had. Ik denk, die Amerikanen die zijn zo gek als een deur en die trekken de portemonnee.
2: Ja.
0: Dat valt een beetje tegen. Maar elke euro telt. Elke dollar is meegenomen. En alles wat wij extra mee kunnen nemen naar Nederland, dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar lijkt tot een positief eind.
2: Ja, snap ik. Hey, nou is het einde een klein beetje in zicht van deze reis. Want volgende week dan vliegen jullie alweer terug naar Nederland. Begint het dan ook weer een beetje te kriebelen? Heb je nu ook al wat vaker bijvoorbeeld weer contact met het thuisfront? Dat je misschien toch wel een beetje meer mist dan een paar weken geleden?
0: Nou, niet anders dan de afgelopen 2 maanden. Kijk, we hebben er bewust voor gekozen om via social media, via Polarsteps, via Facebook, via Instagram, om in ieder geval te laten zien aan het thuisfront wat we doen. Uiteraard heb ik met mijn kinderen contact, Hans met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar dat is eigenlijk ook wel het enige. En joh, is het anders dan anders? Nee.
2: Nee.
0: Nee, we hebben nog 10 dagen. We gaan nog 10 volle dagen lang genieten. En wat mij betreft stuur nog een paar dollars en het blijft nog wel langer.
2: Hey, nog één vraag, want dat vroeg ik me toch ook wel af. En er is maar één iemand die dat kan beantwoorden, die vragen. Dat zijn jullie. Beleef je nou zo'n reis anders omdat je ongeneeslijk ziek bent?
0: Nee.
2: Nee. Ja, kort maar krachtig.
0: Goed. Nee, weet je wat is gewoon niet? Uiteraard beleef je dat anders. Kijk, voor mij persoonlijk kan ik zeggen, het is als ik op vakantie ben. Weet je, en je weet de ongelezen prima, maar het voelt gewoon goed. Alleen de mensen om je heen die de waardering uitspreken, die zeggen, wat, jullie beiden ongeneeslijk en dan deze trip maken?
2: Ja.
0: Hoe is het mogelijk? En dat is ook een van onze doelen natuurlijk, om ook te laten zien aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ga niet in een hoekje zitten en denken, oh, ik ben ziek, ik ga dood. Nee, geniet van het leven. Geniet van elk moment waar je van kan genieten.
2: Ja.
0: Destination, je weet je bestemming. Iedereen weet zijn bestemming. Iedereen gaat dood. Maar het is niet de bestemming, het is de weg ernaartoe. En daar genieten wij volop van.
2: Waarvan akte. Niks aan toe te voegen. Jan, en dat geldt ook voor Hans natuurlijk, nog heel veel plezier tijdens jullie laatste dagen in de United States of America. En we gaan jullie ongetwijfeld weer horen en spreken op het moment dat jullie terug zijn. Alvast een goede reis terug en hopelijk zijn die motoren oké. En nog even genieten, mannen daar, hè?

0: Ik laat het je weten vandaag nog, gewoon niet via de app.
1: Oké, houdoe.
0: Hey, dankjewel. Houdoe.
2: Brabant neemt afslag Zuid.
3: We geven even gas bij.
2: Goeie reis met Ronnie Balk en je favoriete muziek.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier. Gezellige radio. Omroep Brabant.
1: Ja, twee prachtige mannen, Hans en Jan, die dus bezig zijn met een tocht door de United States of America om geld in te zamelen, hè, voor het Amphia ziekenhuis. Ride for Amphia, zo heet het. Dat kun je ook vinden op social media, kijk maar eens even. We gaan langzaam richting 6:30 met de Doobies. Dit is The Long Train Running.

0: 70's zijn weer even terug met de Doobies en de Long Train Running. We gaan richting het nieuws van 6:30. Dat krijg je zo meteen van Colin. Wat zit erin, Colin, zo?
1: Beurt wil dat veroordeelde pleegvaders niet terugkeren. En een superfan is over the moon, doordat ze eindelijk op de fiets naar haar favoriete groep kan.
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: 6:50. Hoe is het met de files in Brabant? Dennis Mooij van de ANWB.
5: Nou, het drukste moment ligt alweer een tijdje achter ons. In Brabant staat er nog zo'n 55 kilometer file. Bij Den Bosch is het nog steeds druk op de A2 naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je 20 minuten langer over. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging door een ongeval. Ook hier is de weg weer vrij. En een kwartier langer onderweg ben je op de A59, Den Bosch-Zierikzee tussen Waalwijk en Waspik.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, zonnige dag vandaag. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En vannacht koelt het af naar een temperatuur die ergens uitkomt tussen de 15 en 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met de temperaturen tussen de 30 en 33 graden. En daarna wordt het nog heter, want vanaf woensdag ruim 35 graden. En vrijdag lokaal mogelijk 38 of zelfs 39 graden. En voor nieuws naar Colin Bijk.
1: Bewoners van de Bossenwijk De Maaspoort willen niet dat twee pleegvaders terugkeren naar hun huis. De twee mannen zijn vorige week veroordeeld voor seksueel misbruik met hun pleegkinderen en hun hond. Een buurvrouw maakt zich grote zorgen over de veiligheid van haar kinderen en die van de school vlakbij. Door buurtgenoten is gisteravond gedemonstreerd tegen de terugkomst van het stel. De gemeente zegt pas iets te kunnen doen als de openbare orde in het gevaar is. Er is een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Graven aangehouden na een ernstig ongeluk in het Gelderse dorp Haalderen vanmiddag. Bij het ongeluk op de N839 raakte een minderjarige fietser ernstig gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het jonge slachtoffer. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De halve marathon van Roosendaal komende zondag is afgelast. Komt door de extreme hitte die voorspeld is. Het kan lokaal 40 graden worden. De organisatie vindt het risico te groot voor de ruim 3000 deelnemers. Daarom wordt de halve marathon van Roosendaal verplaatst naar zondag 4 oktober. Vorig jaar moest de organisatie ook al aanpassingen doen aan het hardloop-evenement vanwege de hitte. Vanaf woensdag geldt ook code oranje vanwege de hoge temperaturen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met ingewikkelde huurproblemen. Denk aan bedwantsen, verhuurders die extreem hoge huurprijzen vragen of studenten die wonen in huizen zonder verwarming, werkende wasbak of ramen. En internationale studenten maken vaak geen melding van de problemen.
7: Het komt ook vooral dat internationale studenten niet zo goed weten dat ze rechten hebben. Ja, je hebt als huurder best wel veel recht in Nederland. Maar goed, als je uit het buitenland komt, dan is dat niet altijd iets waar je naar kijkt of wat je wordt voorgelicht. Dus wij pleiten echt dat bijvoorbeeld onderwijsinstellingen voorlichting erover gaan geven of dat huurteams hun website in het Engels aanbieden.
1: Bij de Studentenbond kwamen dit jaar al 263 hulpverzoeken binnen. Iets anders dan voor superfan Ewan. Of Ewa, moet ik zeggen, komt er een droom uit. Ze is helemaal gek van de iconische Britse poprockband Duran Duran. En laat die nou vanavond vlakbij in Tilburg optreden tijdens Spoorpark Live. terwijl ze al 130 optredens van de band bezocht over de hele wereld.
8: Manchester, Birmingham, Londen natuurlijk, Amsterdam, Antwerpen, Brussel. Het zijn complete tours gewoon gedaan. Weet je, dan hebben ze zo'n Engelse tour en dat zijn 16 shows en dan doe je gewoon 16 shows. Maar radioshows, optredens, special TV-shows en een paar keer op uitnodiging van de band zelf. En dan een privéconcert heb ik ook gedaan, ja. En dan zo echt letterlijk in je achtertuin op een paar minuten rijden. Dat is gewoon zo'n super gevoel. En in Brabant, hè. Gewoon in Brabant. Hoe vet is dat?
0: Zo, die heeft de avond van haar leven vanavond.
9: Nou, echt 100%. Die kan je wegdragen.
0: Heerlijk. Ja, ik vond het een heerlijke dame ook om te horen. En ja, dus zo hoort een superfan ook te klinken. Hè, zonder dat het stalkgedrag wordt.
10: Gewoon echt blij met de muziek. Precies. Blij met de mensen en de optredens.
0: En als ze aandacht krijgt, fijn, leuk.
10: Ja, maar hoeft zeker niet.
0: Krijgt ze dat niet, dan zijn ze aan het werk en dan is het...
10: Ja, dan snapt ze dat. Privé is privé.
9: Hey, maar even serieus, hè. Privé optreden van Duran Duran.
10: Ja, wat is dat, joh?
0: Ja, en er gewoon ook geen factuur voor hoeven aftikken.
9: Nee, precies.
10: Dat. En dan ben je echt superfan.
0: Dan ben je superfan. We hebben nog 3 leuke liedjes.
11: Muziekbestemming.
0: Misschien heb je de liedjes al gevonden op onze socials, Omroep Brabant Radio, op Facebook en op Instagram. Het zijn 3 liedjes die absoluut zonnig zijn. Heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de 21 juni ook een soort van zomer begint. Nou, qua temperaturen zitten we ook helemaal goed. Luister even mee. Welke kant wil je vandaag op?
11: Linksaf.

0: jouw muziekbestemming?
1: Roept u maar welke richtingen moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen. Wordt het linksaf richting DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince met Summertime, rechtdoor Armin van Buuren en Sunny Days, of rechtsaf naar Baptiste en de Vakantieliefde? Nou, je mag appen 06-573-28203. En misschien had je je stem al laten horen via onze socials. Bedankt, tellen allemaal mee. Maar appen kan dus nog heel even totdat ik straks aan de bel trek. En sowieso tot Beyoncé.

0: Mister, Mister, jaren 80 weer. Het nummer heet Take These Broken Wings.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, voor de volledigheid laat ik ze toch nog heel even aan je horen. Je hebt nog, nou laat ik zeggen, een kleine 4 minuten om te stemmen op één van deze liedjes. Want welke richtingen moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen?
1: Linksaf.

0: Isto.
1: En vakantie liefde.
2: Wat wordt jouw muziekbestemming?
1: Nou, zometeen trek ik aan die bel. Vanaf dat moment kan er niet meer gestemd worden. Tot die tijd wel nog via de app 06-573-28203. Linksaf richting DJ Jazzy Jeff. Rechtdoor naar Armin van Buuren. Of rechtsaf naar Baptiste.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Hey, this is Miley Cyrus.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus. Welke kant gaan we op?
1: Linksaf.

0: Ja, ik moet denk ik eerst om te beginnen even aan de bel trekken. Zo, er kan namelijk niet meer gestemd worden. Alle stemmen van onze socials zijn in de computer gestopt. De stemmen die via de app zijn binnengekomen op 06573-28203 zijn in de computer gestopt. En dat betekent dat we of zometeen linksaf gaan naar DJ Jazzy Jeff, Summertime, rechtdoor Armin van Buren, Sunny Days, of rechtsaf naar Baptiste en Vakantie Liefde. Marjolein, jij hebt enigszins inzage. Ja. En jij weet sowieso welke kant we niet op gaan.
1: Ja, ja, ja, slecht nieuws voor onder andere Erik, want die zei, jongens, linksaf hè. Summertime.
0: Dat gaat hem niet
1: worden. Dat wordt hem niet.
0: We gaan niet linksaf naar DJ Jazzy Jeff en Summertime. Betekent dat we rechtdoor gaan naar Armin van Buren, Sunny Days, of rechtsaf naar Baptiste en Vakantieliefde. Nou, ik druk op enter en de computer geeft antwoord. Welke richting gaan we uit?
2: Rechtdoor.
0: We gaan rechtdoor. We gaan naar Armin van Buren.
2: Muziekbestemming bereikt.

Juist, en ook niet rechtsaf naar Baptiste en de vakantieliefde. Dit was zelfs straks uit de eerste alweer voor deze week. Begin van een warme week. Morgen doen we het gewoon weer vanaf een uurtje of vier. Hopelijk ben je dan ook weer van de partij. En zet de radio ook morgenochtend vanaf 6 uur weer heerlijk aan voor een kijk goeiemorgen met Jordi en Mark. Who says I can't get stoned?

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
18: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
17: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
5: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
17: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Aankomende donderdag gaat die open.
19: De stembus voor de Brabantse top 100.
6: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
19: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: non-stop de lekkerste muziek.

0: We'll make it to the morning light.
1: Omroep Brabant.
2: Kei goeiemorgen.
1: Omroep Brabant wenst jou een...
3: Kei goeiemorgen.
1: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Kei goeiemorgen.
1: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
4: Kei goeiemorgen.
1: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hatsje idee.
3: Omroep Brabant.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
6: Let's get it started in here.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100. Het allermooiste dag.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:10. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Voor onze VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
2: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
4: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat hij open.
5: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
5: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
4: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
4: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? Ik de mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
2: omroepbrabant.nl/top100.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Alle hens aan dek, zeggen ze wel eens.
2: Het gevoel van hier.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep-Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep-Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep-Brabant.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te sterren.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
2: omroepbrabant.nl/top100.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: from running that land. And we open all night. De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
3: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
3: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant wenst jou een...
1: Keigoeiemorgen!
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Keigoeiemorgen!
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Keigoeiemorgen!
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.